0: smartspeaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er woedt een grote brand in een loods in Zutphen. Daarbij is ook asbest vrijgekomen. De brandweer onderzoekt nu of die asbest ook in de rook zit en waar die neerkomt. De loods, die van een afvalverwerkingsbedrijf is, moet als verloren worden beschouwd. Een Nederlandse vrouw die al bijna 50 jaar vermist is, is misschien in Noord-Korea, dat schrijft de Telegraaf. Lady Kaspersma verdween in 1978 in Ierland en werd nooit meer gezien. Waarschijnlijk is ze ontvoerd en via Libanon naar Noord-Korea gebracht. Het is niet bekend of ze nog leeft. Bij het strand van Scheveningen zijn gisternacht twee piepjonge vossenwelpjes gevonden, meldt Omroep West. Waarschijnlijk heeft hun moeder ze achtergelaten nadat ze verstoord werden door een housefeest op het strand. De welpjes zijn naar een dierenopvang in Amsterdam gebracht om aan te sterken. En het is nog onzeker of Lionel Messi naar het WK kan. Gisteren stapte hij bij een wedstrijd geblesseerd van het veld. Nu blijkt dat hij een overbelaste hamstring heeft. Hoe lang het herstel duurt, wordt niet gezegd. Argentinië maakt volgende week hun selectie bekend. Op 16 juni is de eerste wedstrijd tegen Algerije. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht droog en het koelt af tot een graad of 13. Overdag wordt het tropisch warm met 30 tot 32 graden. Het kan soms ook benauwd aanvoelen. 'S Avonds draait de wind naar het noorden en koelt het af. En dit was het nieuws op Slam.
0: Boost. Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Barucaville.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Provincies en gemeenten hebben meer geld nodig om bruggen, tunnels en kades op te knappen. Ze waarschuwen in het AD dat er al veel achterstallig onderhoud is en dat dat alleen maar meer wordt. Zo is er nog geen geld voor het vervangen van de Haringvlietbrug in 2030. Dat kost minimaal 1 miljard. Afgestudeerde hbo'ers hebben weinig moeite om een baan te vinden, meldt de Telegraaf. 4 op de 5 kan meteen aan de slag. Vooral in het onderwijs en de gezondheidszorg is het makkelijk om aangenomen te worden. Ook zijn hbo'ers het afgelopen jaar iets meer gaan verdienen. Amerika heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het gaat om boten die mijnen neer kunnen leggen en raketinstallaties. Volgens Amerika is het staakt het vuren nog steeds van kracht en handelden ze uit zelfverdediging. In Qatar praten de Amerikanen en Iraniërs ondertussen verder over het beëindigen van de oorlog. En in Dagblad Trouw staan meerdere rouwadvertenties voor klimaatactivist Marjan Minnesma, die vorige week overleed. Haar milieuorganisatie Urgenda noemt haar hun drijvende kracht en hun kompas. Ook haar familie en andere klimaatclubs hebben een rouwadvertentie geplaatst. Marjan Minnesma leed aan kanker, maar hield dat stil. Ze was 59. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en hete dag. Op veel plekken wordt het 30 tot 32 graden. Soms kan het ook benauwd aanvoelen. Vanavond draait de wind naar het noorden en koelt het een beetje af. En dit was het nieuws op Slam.
0: Boost. Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een zwaar verkeersongeluk in Westkapelle in Zeeland zijn 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. Ook zat er iemand bekneld. 2 mensen zijn met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, een derde met de ambulance. Er zijn steeds meer ziekmeldingen onder mensen die voor de gemeente werken. Afgelopen jaar zat 7% ziek thuis. Dat is het hoogste aantal in 20 jaar. De stijging komt vooral doordat er meer langdurig verzuim is. Bijvoorbeeld door een burn-out. Veel gemeenten hebben te maken met een hoge werkdruk door personeelstekort. De Belastingdienst is boos op PostNL en stapt naar marktwaakhond ACM. Volgens het FD wil de Belastingdienst een andere partij de blauwe enveloppen laten bezorgen, omdat PostNL straks niet meer de volgende dag bezorgt. PostNL zou daar volgens de Belastingdienst een stokje voor hebben gestoken door kleinere concurrenten geen kans meer te laten maken. En voetballer Ismaël Saibari is uitgeroepen tot beste speler van de Eredivisie. Dat gebeurde bij de Eredivisie Awards. Saibari werd dit seizoen met PSV kampioen. Ajax-aanvaller Mika Gods werd uitgeroepen tot talent van het jaar. Trainer Serena Wiegman kreeg een oeuvreprijs voor haar verdiensten in het Nederlandse voetbal. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en hete dag. Op veel plekken wordt het 30 tot 32 graden. Soms kan het ook benauwd aanvoelen. Vanavond draait de wind naar het noorden en koelt het een beetje af. En dit was het nieuws op Slam.
0: Boost. Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Barucaville.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Ongeveer 140 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in een congreshal in Groningen. Net als de afgelopen dagen was er niet genoeg plek bij het AZC in Ter Apel. Het was de laatste nacht dat de noodopvang in Groningen beschikbaar was. Waar de asielzoekers de komende nachten moeten slapen is niet duidelijk. Een Nederlandse vrouw die al bijna 50 jaar vermist is, is misschien in Noord-Korea. Dat schrijft de Telegraaf. Lady Kaspersma verdween in 1978 in Ierland en werd nooit meer gezien. Waarschijnlijk is ze ontvoerd en via Libanon naar Noord-Korea gebracht. Het is niet bekend of ze nog leeft. Provincies en gemeenten hebben meer geld nodig om bruggen, tunnels en kades op te knappen. Ze waarschuwen in het AD dat er al veel achterstallig onderhoud is en dat dat alleen maar meer wordt. Zo is er nog geen geld voor het vervangen van de Haringvlietbrug in 2030. Dat kost minimaal 1 miljard. En in het Engelse Gloucester wordt elk jaar een beroemde wedstrijd gehouden waarbij een kaas van een heuvel af wordt gerold en mensen er achteraan rennen. Dit jaar is die wedstrijd gewonnen door een Nederlander, Niels Wennemars, de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Als winnaar mocht hij de kaas mee naar huis nemen. Het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en hete dag. Op veel plekken wordt het 30 tot 32 graden. Soms kan het ook benauwd aanvoelen. Vanavond draait de wind naar het noorden en koelt het een beetje af. En dat was het nieuws op Slam.
2: Dankjewel, Mario. We gaan de wegen af met Flitsmeister en dat geeft vertragingen. Ook geen controles gezien op snelheid. Kom je een flitser tegen of sta je...

0: sportvoeding. Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
1: Yes!
0: Shop nu bij XXL Nutrition, de grootste in sportvoeding. Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
1: Yes!
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
4: Boost.
5: Boost your summer.
4: De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Barucaville.
5: Slam.
4: Marijn Oosterveen.
6: Hey Marijn. Blij dat je weer terug bent.
7: Ja, blij om terug te zijn. Want fijn dat er ook één iemand blij is dat ik terug ben. We gaan die dinsdag werkdag te live met de Black Eyed Peas naar BB Rexha.

0: A0 op de bijrijdersstoel. En tijdens dit ritje, Marijn in het kinderzitje.
1: Boost your life.
2: Dit is...

0: The Black Eyed Peas, Don't Funk With My Heart. Bij Slam, goedemorgen.
1: Marijn Oosterveen.
0: 8:08, exact op deze mooie dinsdagochtend, 26 mei. Ik hoop dat je goed gaat. Het was echt weer even moeilijk vanochtend. Mijn bed uit om 4:00. Ik hoop dat het bij jou wel te doen was. Vroeg je bed uit. Ik hoop dat je een fijn Pinksterweekend gehad hebt. Want het was heerlijk, hè, dat extra lange weekend. Ik was vorige week op vakantie en die switch is altijd zo hard. Dat je dan op zondagavond landt en dan maandagochtend weer moet werken. Dat je dan een paar uur hebt om nog even na te genieten van je vakantie. En dan alweer geconfronteerd wordt met bila's en zakelijke dingen. Ik ben in Griekenland geweest een weekje. Voor het eerst in Griekenland geweest en ik vond het super. Het is een prachtig land. We waren op Kefalonia, dus ook niet op het vasteland, op een eiland in de Ionische Zee. Ik zou willen zeggen dat het een onontdekt eiland is. Daar lieg ik een beetje, want het is wel een beetje toeristisch. Maar als je het vergelijkt met de andere Griekse eilanden, valt het reuze mee. Het hotel was goedkoop, het eten was goedkoop en het beste aan alles. En gaan met 3 vluchten per week vanaf Nederland. Dus geen overvloed aan Nederlanders op Kefalonia in Griekenland. Prachtige stranden heb je daar. De zee was zo helder, het leek wel een zwembad. Echt bizar. En ik heb zoveel lekkers gegeten dat ik inmiddels zelf ben veranderd in een souvlaki. Tenminste, dat zei de weegschaal toen ik na de vakantie op ging staan. Ik ben veranderd in een souvlaki. We zaten in een heel fijn hotel ook in Griekenland. En ja, dat was handig. Je kon in het hotel gewoon afrekenen met Accept Giros. Goedemorgen Slam. Het wordt een zonnige en hete dag op veel plekken 30 tot 32 graden. Vanavond draait de wind en koelt het af. Dus dat is wel lekker.

Oliver Tree, Robin Schulz, Miss You, hoorde je bij Slam in de vroege morgen. Traditie getrouwd. Manu heeft het ongetwijfeld niet gedaan. Hij heeft, ja, tenminste, er zit een laag stof op. Maar ik kijk in mijn glazen bol en ik voorzie dat er deze ochtend een drukke spits staat te gebeuren. Met name in de Randstad wordt het druk. Airco's op kantoren, die doen het gewoon. Dus mensen gaan liever naar kantoor werken dan thuis, denk ik. Thuis, ja, ik weet niet hoe het bij jou is, maar de thermostaat bij mij thuis die geeft rustig 25 graden aan. Bijvoorbeeld gisteren. Vandaag wordt het de warmste dag van de week. Dus ik hoop dat we de 30 in huis niet gaan aantikken, maar het staat wel te gebeuren. Goedemorgen, het is 6:15 geweest. Ik kwam terug in Nederland en ik moet toegeven, afgelopen weekend, ik was op vakantie in Griekenland. Ik heb het nieuws alleen in grote lijnen gevolgd. Dus af en toe wel even die NOS-app geopend. Een van de eerste dingen die ik las toen ik op mijn koffer stond te wachten, bij die bagageband. Ik zat even op at5.nl te kijken. Nederland heeft weer een fantastisch idee. De gemeente Houten en de gemeente Amsterdam hebben een monsterplan. En ik mag zeggen, monsterplan. En monsterplan is met hoofdletter M, omdat het zo'n fantastisch, supergoed idee is. Een maximum snelheid voor fietsers. Een maximum snelheid voor fietsers op fietspaden. Er start binnenkort een landelijke proef waarbij fietsers op een druk fietspad maximaal 20 km per uur mogen rijden. En dan komen de borden en camera's die dan de snelheid meten en fietsers die dan harder dan 20 km per uur gaan fotograferen. Voorlopig worden er dan ook nog geen boetes uitgedeeld, maar mogelijk gaat dat wel gebeuren. Volgens het Algemeen Dagblad begrijpen heel veel inwoners van Amsterdam en Houten waarom de maatregel nodig is. Maar bewijs daarvan ontgaat mij even. Ja, ik snap echt wel dat e-bikes, fatbikes, wielrenners voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen. Vooral rond drukke kruisingen, scholen. Maar maximum snelheid voor fietsers. Ik vraag me vooral af hoe dat werkt. Ik heb een analoge ouderwetse trapfiets. Ik heb helemaal geen snelheidsmeter erop zitten. Ik heb ook helemaal geen kenteken waarop ze mijn boete kunnen sturen. Ik moet dan dus puur gaan inschatten hoe hard ik fiets. Dus stel ze gaan je bekeuren, dan weet ik vrij zeker een rechter die gaat gehakt maken van dat hele verhaal. Ik kan me niet voorstellen dat dit werkt. En ik kan me helemaal niet voorstellen hoe je hierop gaat handhaven. Het is een heel bijzonder idee weer van iemand. Ja, dank zou ik willen zeggen weer voor dit fantastische idee. Het gaat ook echt in de uitvoering in Amsterdam en Houten. Dus hartelijk dank. Ik vind mijn werk soms nutteloos. Hè? Ik ben een radio-dj, ik krijg goed betaald om dit te doen. En dan zitten we soms heel hard te lachen nadat we scheetgeluiden hebben ingestart. Dat herken je misschien wel als je in marketing of zo werkt. Of iets doet wat misschien ook in de basis nutteloos is. Maar dan bedenk ik me dus dat er ergens in Nederland een ambtenaar is die een maximum snelheid op een fietspad heeft bedacht. En dan voel ik me plots weer belangrijk. Slam. Slam. Ja, zo gaat dat dan. We gaan de Spaanse sfeer in. Ook met het weer vandaag. De Grand Slam is ook lekker Spaans. Van Topic en Becky G. Sorry, papi.

0: Queen's Ava Max. Slam in de vroege morgen. Zometeen ga je het horen. Ben jij groot fan van een artiest? Bijvoorbeeld Marco Borsato, Harry Styles, Armin van Buuren of misschien wel de Slam Ochtendshow. Het maakt niet uit. Als jij groot fan bent van de ene artiest, heb ik slecht nieuws voor je. Dat zometeen. Oh, Jaden Boysje komt eraan. Upside Down, als je blijft luisteren naar Slam.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
3: Peugeot.
1: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
4: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
5: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en trostomaten. Alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
8: Actie. Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.
9: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
10: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
11: Je complete zak gaat uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: drank die het een tikkie anders doet.
1: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou

0: zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet normaal
1: meer. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah. Boxsprings al vanaf €990.

5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
5: Goedemorgen Slam, het is 6:30. Het weerbericht krijg je van Weer Online. Het wordt een zonnige en hete dag. Op veel plekken wordt het vandaag 30 tot 32 graden. Soms kan het dus ook wat benauwd aanvoelen. Vanavond draait de wind naar het noorden en koelt het een beetje af. Dus dan wordt het, naar horen zeggen, iets lekkerder. De wegen af met flitsmarges. Het is druk op de weg, om en nabij 100 kilometer aan file. Dit zijn de vertragingen vanaf 10 minuten. Of met een bijzondere oorzaak. Eerst op de A2 de Bos-Utrecht tussen Lingenbrug en Everdingen. Een 30 minuten, 10 kilometer file wordt veroorzaakt door een auto met pech. Op diezelfde A2 de Bos-Utrecht tussen Hintam en de Empelbrug staat ook een 30 minuten, 6 kilometer file op dit moment. A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Plaspoelpolder en Zoetewoudendorp. Daar staat 20 minuten, 14 kilometer file en ook 20 minuten gemeld op de A27 Gorinchem-Utrecht tussen Gorinchem en Lexmond. Daar staat een kilometer of 5 aan file op dit moment. 2 controles gemeld op snelheid. Eentje op de A2 Utrecht richting De Bos bij Nieuwegein, hectometerpaal 68.4. En de A28 Zwolle richting Meppel. Zwolle richting Meppel bij 96.2. Tijd voor het laatste nieuws. Daarvoor is aangeschoven Mario Kwartaal. Mario, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Hallo.
6: Het Rode Kruis slaat alarm over de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar is het zo druk dat alleen reizende mannen niet meer welkom zijn. Maar straks zijn vrouwen en kinderen ook te klos, vreest het Rode Kruis. Mensen vragen massaal een extra stroomaansluiting aan nu het nog kan. Over een maandje krijg je die niet zo makkelijk meer, schrijft de Telegraaf. Er is bijna geen plek meer op het stroomnet. En een grote brand heeft een loods van een timmerbedrijf in Zutphen verwoest. Er viel niets meer te redden toen de brandweer arriveerde, die er alles aan deed om te voorkomen dat het vuur oversloeg naar gebouwen ernaast. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
5: Dankjewel Mario, tot zometeen. Ben jij een groot fan van een bekend persoon? Dan heb ik slecht nieuws voor je. Wat het is, je hoort het zo naar muziek van Lady Gaga. En dit is Jaden Bosch. Upside down.

Goedemorgen, het is 8 minuten over 6:30. Ik ben terug van een weekje vakantie. Dus ik verbaas me eigenlijk, er is nog niks misgegaan. Terwijl ik ben eigenlijk, ik heb 10 dagen geen radio gemaakt. Je kent dat misschien wel als je dan terugkomt van vakantie. Dan ben je het een beetje kwijt of zo. Dan gaat er op een gegeven moment gewoon iets even niet goed. Of een mailtje verkeerd of zo. Maar dat is tot dusver nog niet gebeurd. Ik klop het even af. Maar vooralsnog gaat het goed. Ik hoop dat jij ook goed gaat. Het genoten van het extra lange Pinksterweekend. Een bijzonder onderzoek uit Hongarije komt dit onderzoek. Een hoogstaande universiteit komt met een prachtig onderzoek. Een interessant inzicht in fans van artiesten. Of bekende mensen gewoon. Ik bedoel dan megafans. Misschien herken je jezelf hier wel in. Laat zo zeggen, vanaf het moment dat je er ooit over hebt nagedacht om een fanpagina aan te maken op social media, ben je superfan. Je hoeft er niet gedaan te hebben. Als je er ooit over nagedacht hebt, ben je superfan. Of als je iemand echt ongezond veel volgt. Uit Hongaars onderzoek blijkt dat die mensen die sterk gefascineerd zijn door één of meerdere celebrities, gemiddeld dommer zijn dan mensen die dat niet doen. Blijkt uit onderzoek. Hè? Dus groot fans van artiesten en bekende mensen, die zijn dommer dan mensen die geen groot fan zijn van artiesten of bekende mensen. Onderzoekers lieten bijna 1800 volwassenen allerlei testen doen die aangaven hoe slim ze waren. Dus cognitieve testen, IQ-testen, weet ik het wat. Vervolgens is gevraagd naar de celebs. Zeg, volg jij mensen? Hoe goed volg je die? De resultaten tonen aan dat degenen die dus groot fan waren van zo'n celeb echt slechter presteerden op de IQ-testen en de cognitieve testen. Dus ja, ik mag stellen, ben je een groot fan van een bekend persoon, dan ben je waarschijnlijk dommer. Hè? Ja. En ik had je dat ook al een papiertje kunnen geven als je nu had gezegd van ik ben groot fan van de Slam Ochtendshow met Anouna Marijn. Dan had ik je ook al kunnen vertellen dat je IQ waarschijnlijk iets lager ligt dan gemiddeld in Nederland. De resultaten tonen aan dat degenen die groot fan waren van een celebrity dus slechter presteerden. Maar de onderzoekers weten niet helemaal of dat de oorzaak of het gevolg is van je lage IQ. Het kan zijn dat de mentale inspanning die je stopt in het volgen van beroemdheden je aandacht kan afleiden bij taken die concentratie vereisen en dat je daarom wat dommer wordt. Maar het kan ook het gevolg zijn. Moeilijke dingen. Samengevat, ben je een groot fan van een artiest, dan ben je dus dommer dan gemiddeld. Het blijkt uit onderzoek. Je hoort het als allereerste bij Slam. Ik draai zo meteen muziek van Regard. Ray Secrets komt eraan. Naar deze van Afrojack, Sia en David Guetta.

0: tickets voor de dikste festivals.
1: Ik denk dat hij er ook wel bij is. Regard, want iedereen is erbij. Brookaville, ik geloof mij, dit is de grootste line-up die ik in tijden heb gezien. Het is niet te geloven eigenlijk. Elke artiest die op aarde bestaat lijkt op Seventh Sunday te staan. De line-up is mega. Het is een enorm festival net over de grens in Duitsland. Meerdaags. Het is eigenlijk gewoon... dit is eigenlijk het nieuwe Tomorrowland. Dit is veel leuker. Het is, muntjes zijn goedkoper dan op Tomorrowland. En het is gewoon de complete top van de dancewereld staat op Seventh Sunday Festival. Een kleine blik op die line-up van... Of Seventh Sunday, ook op Seventh Sunday. Maar ik bedoel Brookaville, waar je deze week dus kaarten voor...

Rookaville. Hardwell is erbij. Ja, lekker zeg. Vooraan bij die mainstage. Hardwell, jij kan erbij zijn. Het enige wat je moet doen is afwachten totdat je het festivalalarm hoort. App je dan de festivalmaand naar de app van Slam. Dan maak je kans op 2 kaarten voor Perucaville. Dat is ook leuk. Ik zat dus die line-up van Perucaville door te spitten. En weet je wie er ook is? Seventh Sunday Festival. Ja, het zijn enorme festivals beide. Perucaville. Weet je wie ook op Perucaville staat? En dat vind ik echt leuk. Het is het zijn Duitsers. Scooter. Nou, dat is toch top? We gaan naar een festival in Duitsland en dan staat Scooter op de line-up. Perucaville. Ik zei het al, echt iedereen komt op Perucaville. Dus ook Scooter. Die je kunt kennen van Friends. Wij zijn eens meemaken, wacht tot je dat festivalalarm hoort. En heb dan festivalmaand in de app van Slam om kans te maken op 2 kaarten voor dat prachtige Perucaville. La Fuente komt eraan.

0: dat zal de verwarring zijn. La Fuente stond op Seventh Sunday Festival en niet op Perucaville. Op Perucaville staat er wel de overige top van de dance. Waar La Fuente natuurlijk ook bij hoort. Maar je maakt deze week kans op kaarten voor Perucaville hier bij Slam.
1: Zo.
0: En de complete top van de dance staat daar. Timmy Trumpet, The Chainsmokers, Scooda, Friends Will Be Friends. How much is the fish? Alleen voor Scooda zou ik al naar Perucaville willen.
1: Ja, helemaal in Duitsland, hè. Want dat is het thuisland. Daar gaat het echt los.
0: Ja, en bier moet dat toch goedkoper zijn dan hier? Als jij een biertje wil halen, dan, een festivalmuntje daar is, zal €3 zijn?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, bier komt er uit de kraan, man. Perucaville.
0: Yeah, let's go. Nee, je maakt kans op kaart. Hoor je dat festivalarm? Heb je festivalmaat in de Effelslam?
1: Ja, en Armin van Buren is er ook, hè? Dus er is ook een Nederlander. Je voelt je niet helemaal in de minderheid.
0: In ieder geval één Nederlander. Zometeen. Ja, wat leuk. Ik ben terug van vakantie.
1: Ja, leuk man.
0: Dankjewel.
1: Ik hoorde jou zeggen, Anul heeft sowieso niet de glazen bol gebruikt voor de verkeersinformatie.
0: Ja?
1: Ik heb niet anders gedaan.
0: Dat meen je niet?
1: Ja, ik heb echt heel vaak van de
0: er zat echt een dikke laag stof op.
1: Ja, maar ja, ik vond het vies. Ik ga niet blazen en wrijven en zo.
0: Nee, het is
1: gewoon zachtjes eraf gepakt.
0: Heel goed. Zonder glans, geen wrijving.
1: Zoiets.
0: Whatever.
1: We're back!
0: Zometeen. Ik heb €200 schade gemaakt. Ik heb iets gesloopt van €200 op mijn vakantie.
1: Oh nee joh!
0: Ja.
1: Wat is het dan?
0: Ja, dat hoor je zo meteen.
1: Oh, zo.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
4: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... Vertrouwd sinds 1999.
5: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
4: Vertrouwd sinds 1999.
5: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet
7: normaal meer. Hoe klinkt werken in een wereldteam?
8: Yes, hij doet het.
9: Ja hoor, dat kan zeker.
7: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op

0: Gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Deze week met Lidl Plus. 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
2: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
4: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: Nu bij Vibra. Dusty glasreiniger kit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
7: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
8: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
9: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
10: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
11: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
12: Jongens, eten!
13: Zo, lieverd, leuke dag gehad?
14: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
17: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
19: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
20: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Het Rode Kruis is bang dat het zo uit de hand loopt in Ter Apel dat straks ook vrouwen en kinderen niet meer welkom zijn. Door de drukte in het aanmeldcentrum worden nu alleenreizende mannen geweigerd. Die moeten dus ergens anders ondergebracht worden. De afgelopen dagen was dat in een congrescentrum in Groningen. Een nieuwe aansluiting op het stroomnet is vanaf begin juli niet zo makkelijk meer te krijgen. En daarom vragen veel mensen er nu nog snel een aan, schrijft de Telegraaf. Dat gebeurt vooral in het noorden van het land en in het zuidoosten. In de provincie Utrecht kun je vanaf juli zelfs fluiten naar een nieuwe laadpaalaansluiting. De grote brand bij een timmerbedrijf in Zutphen vannacht. Van een grote loods is niets meer over. Voor de brandweer viel er weinig meer te redden. Die probeerde met man en macht te voorkomen dat het vuur oversloeg naar gebouwen ernaast. Er is ook asbest vrijgekomen, maar de deeltjes zijn niet in de omgeving terechtgekomen. En K-popband BTS heeft de American Music Award gewonnen voor Artiest van het Jaar. Die prijs gaat naar de artiest die de meeste stemmen van het publiek krijgt. BTS won ook een prijs voor hun single Swim. Die werd verkozen tot meest populaire zomerhit. De awardshow in Las Vegas werd geopend met een optreden van de Koreaanse popband. Het weer van Weer Online. Het wordt zonnig en tropisch warm, 30 tot 32 graden. Het kan ook benauwd aanvoelen. Vanavond koelt het een beetje af. En dat was het nieuws op Slam.
0: Yes, dankjewel. We gaan de wegen even af op zoek naar de eerste files van de dag. En die vinden wij op de A2, Hintham en Empelbrug. Daar een half uur, 6 kilometer. Op de A2, Deel en Beest, een kwartier. En op de A12, Oosterbeek, Veenendaal, 17 minuten. En dat is 10 kilometer aan vertraging. Er liggen spullen op de weg op de A16, bij Zonsheel en Klaverpolder. Dat is een half uur aan extra reistijd. En op de A28, Ermelo-Nijkerk, 20 minuten en 9 kilometer. A29 dan Haringvlietbrug, Numansdorp, een kwartier. A50, Takietersbrug, Maasbrug, 15 minuten, 10 kilometer. En ook een kwartier vertraging op de A58 bij de Baars. En brug over het Wilhelmina-kanaal, 6 kilometer. En de laatste, A59, Raamsdonk-Sfeer en Made. 22 minuten, 4 kilometer. En dat komt door een ongeluk. We kunnen een nieuwe ochtendshow natuurlijk niet beginnen zonder dat jij erbij bent. Wil je de eerste luisteraar even worden in deze nieuwe show? Dan maak je kans op de Slam Fanny Pack. En die heb je ook nodig op alle festivals die jij gaat bezoeken deze zomer. Dus wil je hem winnen? WhatsApp een goedemorgen. En dan weten we dat je en een gezellig persoon bent en dat je al wakker bent. Dus een goedemorgen in de app van Slam is kans maken op de Fanny Pack.
21: Woensdag start de iBoot Hunt. 72 uur jagen op A-merken. Bosch, Samsung, Philips. Alleen via iBoot.com of via onze app.
22: Helemaal los bij Ethos.
23: Met heel veel A-merkvoordeel. Zoals heel veel Nivea en Labello. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
24: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
25: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
26: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
27: Boost.
28: Boost your summer.
27: De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Barucaville.
28: Slam.
27: Anouk en Marijn.
0: Yeah! Zon hoog, hits hard, zet Slam keihard aan. Dan word je niet alleen lekker wakker, maar blazen je speakers ook nog koele lucht. Dit is de nummer 1 uit de Slam 40 door Another.

0: 7 op een dinsdagochtend. Hier kan ik wel aan wennen, maar het waren voorlopig de laatste sprokkeldagen. Tot en met de kerst moeten we nu gewoon alle werkdagen voldraaien hier in Nederland, heb ik begrepen. De ochtendshow goed begonnen met Usher en More. Paul Elstak staat al klaar. Ja, je moet toch even uit bed geblazen worden. Laat dat maar aan ons over. Maar fijn dat we weer compleet zijn, kan niet anders zeggen.
1: Ja.
0: Ik heb vorige week letterlijk van een stagiair gehoord die hier was ingevlogen om de boel een beetje te sturen. Die zei, ja, je haalt er dan toch minder uit, hè, zonder Marijn. Ik heb het letterlijk gehoord.
2: Ja, dat is feitelijk. Dat klopt ook.
0: Dat is gewoon niet waar.
2: Dat is wel waar.
0: Ik heb een topweek gedraaid hier. Maar ik ben ook alweer blij dat je er bent. Ja.
2: Heel fijn.
0: Ja. Hoe is het met jou?
1: Ja, het is goed. Ik heb wel dus €200 ongeveer aan schade gemaakt.
0: Wat heb jij kapot gemaakt op vakantie dan?
1: Ja, het is wel eigen bezit. Mijn tandenborstel. Mijn elektrische dure tandenborstel. De Philips Sonicare om precies te zijn.
0: Die kreeg je gratis bij een zorgverzekering.
1: Nee. Ik heb echt, ik had betaald, flink ook, om wel 2 jaar geleden om dat aan te schaffen. Maar hij ging 's nachts ineens aan. Dus wij lagen al in bed, zo goed als te slapen. En ineens werd ik wakker van dat... Maar dan gaat hij dus gewoon trillen in de badkamer. En dan valt hij dus om en dan valt hij in die gootsteen. Dat maakt een herrie van je welste.
0: Zo, dan schrik je wel de touwtiefjes.
1: Zeker, maar je kan de batterij van zo'n ding niet uithalen. Dus ik had hem weer uitgedrukt en dacht dat het daarmee opgelost was. Maar ik heb echt tot 5 keer toe heb ik hem uit moeten zetten. Op een gegeven moment was ik er zo klaar met. Dat ik, er zit vast viezigheid onder het knopje of zo. En toen heb ik met een pincet of zo heb ik viezigheid onderweg gehaald. En dat was het ook niet, want hij ging daarna nog een keer aan. Toen heb ik die knoppen gewoon afgewipt. Toen ging hij er nog een keer aan. Toen op een gegeven moment zat ik zo te steken met dat ding. Want ik was inmiddels al een half uur aan het kutten. Het was echt al 12 uur 's nachts. Ik was al een half uur aan het kutten met die tandenborstel.
0: De buren hoorden een hoop gebonken. En die horen... Ja, ga uit.
1: En dus op een gegeven moment had ik per ongeluk het knopje van de tandenborstel echt van de printplaat afgehaald. Oh. En dus daarmee dacht ik dat was opgelost. Maar dat lost het probleem ook niet op.
0: Nou ja, zeg.
1: En toen heb ik met een nagelschaartje heb ik zo gestoken zo op die printplaat. En ik dacht, laat maar, hij moet stuk. Dit moet stoppen. Ook dat maakte hem niet stuk.
0: Dus?
1: Ik moest hem op een gegeven moment vol laten lopen met water in de douche.
0: Nee joh.
1: Ja, en toen stopte die pas.
0: Nou, maar dat is een waanzinnig merk.
1: Ja, dat zou je zeggen, ja. Ik heb er veel plezier mee gehad. Ik ga vrijdag horen of het ook echt een goede tandenborstel was. Ik ga vrijdag naar de tandarts. De €200. Dus ik heb een nieuwe elektrische tandenborstel gekocht.
0: Wauw.
1: Ja, dat was eigenlijk mijn verhaal.
0: Spannend. Maar dat je dus even afvraagt als je in een hotel slaapt of op een vakantiepark. Wat zijn mijn buren toch aan het uitvogelen? Wat zijn mijn buren toch aan het uitvreten nu met dat gestoot en gekreun? Kan ook dit zijn?
1: Waarschijnlijk die tandenborstel.
0: Ja, inderdaad. Ja, nee. Dus ga jezelf even 2 keer te raden voordat je al een oordeel velt. Maar fijn dat jij terug bent, Marijn, in ieder geval.
1: Ja.
0: Een nieuwe Slam Ochtendshow met kans op een van de laatste pakjes tickets voor een vet festival. En deze week Parookaville. Onze nieuwe parkeerwachter, Rachel Hazes, op vakantie in Spanje is haar auto weggesleept voor verkeerd parkeren. En ze kreeg €200 boete. En nu heeft ze de auto terug. Rachel, nu jij weet hoe het moet, welkom bij het team. En succes hier op de parkeerplaats bij Slam dan, hè?
3: Ik zie mezelf als een vrouw. Als ik je mag, dan doe ik heel veel voor je.
0: Nou, wat fijn dat jij ons dan mag. Rachel Hazes, welkom bij het team.
4: En natuurlijk hebben wij dan nog de luisteraar.
0: Ja, ja.
4: Stel jezelf even voor.
5: Ik ben Steven van Schijndel, ik ben 37 jaar en ik hou van festivals met vrienden gezellig weg.
0: Dat is ook gezellig. Hey Steven, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Heb jij dan een lekker festival achter de rug dit lange Pinksterweekend?
5: Afgelopen zaterdag. Harmony of Hardcore.
2: Harmony of Hardcore.
0: Lekker man. Hey, dat is op datzelfde terrein als Seventh Sunday, toch?
5: Ja, dat klopt. Seventh Sunday is een dag later.
0: Ja, ik weet nu dat... we hebben een stagiair, dat is Allard, die is op Seventh Sunday geweest. Wij konden helaas niet, Marijn en ik. Hoe lag het festival erbij? Want de hardcore mensen die stampen het plat de dag van tevoren. Allard, hoe zag het eruit?
6: Ja, jullie hebben de vloer netjes gehouden. Het was geen modderboel.
5: Nee, maar de wielpak wel goed mee.
2: Ja. Zeg dat ja.
0: Het was echt eindelijk weer eens een goed weekend voor Seventh Sunday. En Harmony trouwens, die hebben ook echt vaak in de truc gestaan.
5: Ja, allebei dagen.
0: Leuk jongen. En wat was het hoogtepunt? Weet je het nog? Dan kunnen we even een stukje laten horen misschien.
5: De afsluiting vond ik eigenlijk wel geweldig.
0: Weet je nog wie dat was? Of moet ik gewoon even de eindshow...
5: Durf niet te zeggen.
0: Oké, maar dat is gewoon een hoop vuurwerk. Eens even kijken. Harmony of Hardcore, eindshow... Oh ja, hier. Even een stukje.
2: Oh.
0: Dat klapt er al allemaal uit als ik dit afspeel. Ik denk dat de baas vanuit thuis zit meten.
2: Zit een blokkade op.
0: Ja, ik denk het ook, ja. Wacht, ik wil gewoon heel even een klein stukje horen dan van de eindshow. Kan dat, jongens? Hebben we die technologie? Ah ja.
2: Ja. Mooi geluid, hoor.
0: Ja, dit heeft iemand met zo'n Rabobank reader gefilmd.
1: Ah, ja.
0: Now we're talking. Ah, dat klinkt als een superfeestje, Stefan.
1: Steven staat er weer hakkend van zijn telefoon.
0: Ja, die heeft zijn telefoon even neergelegd. Die staat even te springen in de weide. Stefan, jongens. Ik denk voor jou ook een korte werkweek.
5: Ja, zeker.
0: Mooi.
5: Zeker.
0: Wij sturen jou de Slam Fanny Pack. Dan val je in ieder geval op het eerstvolgende festival. Hij roze blauw en hij is voor jou.
5: Geweldig, dankjewel.
0: Oké, jongen, fijne dinsdag. Met nu Frankie Rizzardo.

0: getal. Onder de 1000.
1: Hi, goedemorgen. Ik ben Allison en ik denk dat het getal 662 is.
0: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op 39 euro.
1: Jammer, helaas.
0: De Slam Ochtendshow.
2: Met Anouk en Marijn.

0: Ik vond het de hype wel waard. Ik ben vrijdag geweest naar Harry Styles in de Arena. En hij doet er geloof ik nog 4 of 5. Als je kan gaan, voor een paar tientjes. Want echt serieus. Ja,
1: hij is gespot, hè, bij mij in de straat. Ik had een handtekening van Harry Styles kunnen hebben.
0: Wat deed hij bij jou dan?
1: Nou ja, hij heeft een huis aan het Vondelpark gehuurd. Oh, dat mag ik misschien helemaal niet zeggen. Dat heb ik uit eerste hand.
0: Je had Harry beloofd dit niet te zeggen.
1: Hij heeft het niet tegen mij gezegd. Maar ik heb uit iemand uit de naaste kring van Harry, weet ik waar die verblijft. En dat is niet heel ver van mijn huis af.
0: Oh, leuk, leuk. Ja. We gaan hem deze week zoeken ook nog met Slam, begreep ik. Dus hou onze socials in de gaten. Nu weten we in ieder geval waar we moeten zoeken. We hadden bij jou moeten beginnen met.
1: Ja, dan hadden jullie mij even moeten vragen.
0: Top, had een hoop meetings geschild. Ja. Je hoorde American Girls hier in de Slam ochtendshow. Het is bijna 7:30 en je gaat het zo horen. Waar moet je nu mee stoppen? Op het strand. De kustwacht is er klaar mee en schijnbaar doen een hoop mensen het. Wat het is hoor je zo. Na de grote winnaars van de American Music Awards vannacht. BTS komt er ook aan het Swim.
2: Even proosten. Even borrelen. Even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
3: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Chris?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
8: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.

0: in sportvoeding.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Nu bij Otrium. 10% extra korting op Ries, All Saints en McGregor.
7: Een nieuwe grill. Op ons terras.
8: Sorry, het is WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry en Grill XXL voor 139,99. Alleen bij Mediamarkt.
9: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
10: Yes!
11: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smin.
12: Boost yourself.
9: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
10: Yes!
13: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle

0: Airwrap voor slechts €399. En Little Darts, tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme Regelneef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
5: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
6: Gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
8: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
9: Hey, goeie dinsdagochtend Slam. Dit is je weerupdate van Weer Online. Vandaag zon overgoten. Het wordt tropisch warm. Temperaturen tot wel 32 graden op sommige plekken. Het kan benauwd aanvoelen. Vanavond koelt het af en gaat het waaien. Dan nog even naar de weg. Flitsmeister met de grote files op de A2 Deel en Everdingen. 20 minuten, 10 kilometer. En op de A2 bij Bahatadorp en De Hocht 20 minuten. Door een kapotte vrachtauto. Nou, ik hoop dat de airco het nog doet. A2 Rosmalen-Zaltbommel, een half uurtje, 12 kilometer. En op de A12 Oosterbeek-Veenendaal, 23 minuten en 10 kilometer. A15 Spijkenisse en de havens 5500 en tot en met 5700. En de Merwedeweg, daar staat 35 minuten, 10 kilometer. En op de A16 is het ook aardig druk. Een half uur Breda-West en de Markbrug, 3 kilometer. Maar dat slipt dicht. A27 Keizersveerbrug-Werkendam, een half uurtje, 10 kilometer. En op de A28 Ermelo-Nijkerk, 25 minuten, 7 kilometer. A50 Valburg-Maasbrug, dat is een half uur, 13 kilometer. En een ongeluk op de A58 zorgt nog voor een kwartier. Bij Tilburg-Reeshof en Tilburg-Centrum-West. Flitsers zijn gespot op de A16 Zwijndrecht-Dordrecht bij 30,8. En de laatste alweer, A67 Knechtsel richting België bij 14,7. Dan pakken we het laatste nieuws even mee van het ANP. Mario in een half minuutje met die headlines.
10: Goedemorgen.
9: Morgen.
10: De Tweede Kamer wil dat boswachters goed bewapend worden, meldt RTL. Ze moeten nu kiezen of ze een hond of een vuurwapen willen, maar dat is veel te weinig als ze naar een drugsdumping moeten. In het noorden en zuidoosten van Nederland vragen mensen massaal een extra stroomaansluiting aan, schrijft de Telegraaf. Vanaf juli krijg je die niet zo makkelijk meer omdat het stroomnet bijna vol zit. En het Rode Kruis is bang dat binnenkort ook vrouwen en kinderen niet meer welkom zijn bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Nu moet er al een andere slaapplek worden gezocht voor alleenreizende mannen omdat het er te druk is. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
9: Dankjewel Mario, tot straks weer. Zometeen in de Slam Ochtendshow ga je het horen. De kustwacht is er klaar mee. Wat doen wij Nederlanders blijkbaar massaal?
11: Anul en Marijn.
9: Vind het helemaal niks voor ons? Blijf luisteren naar de Ochtendshow, ook voor Disclosure, Ledge, BTS met Swim. En dit is Turn the Lights Off.

0: boost your summer.
1: Oh, ik hoor boost your summer op Slam. Ja, ja, dan weet je dat het los is, hè? En we gaan voorlopig niet zakken. De temperatuur vandaag die blijft alleen maar stijgen. We tikken zelfs de 32 graden aan. Nou, dan kijken we even naar de Nederlandse kust. En dan zien wij dat er een hoop boze mensen aan de kade staan. Dat is de kustwacht. Die is er klaar mee. Nou, we hebben het nu al verprutst. We hebben maar een paar dagen lekker weer gehad.
2: Ja.
1: Maar we hebben het nu al helemaal weer tot de kookpunten weten te bereiken.
2: Ja.
1: Wat hebben we gedaan dan, wij Nederlanders?
2: Nou, niet alleen wij Nederlanders. Het is een internationale oproep. Ook de Britse kutwacht.
1: Kutwacht
2: roept op, doe dit niet. Het gaat om kuilengraven.
1: Oh.
2: Grote kuilengraven. Struikelgevaar zorgt dat voor. Op een druk strand vallen spelende kinderen en wandelaars in kuilen. Dat zorgt voor nare blessures en pijntjes. Het allergrootste gevaar van die kuilen, zegt de kustwacht, is instorting. Zand is extreem zwaar en verraderlijk. Als de wanden van een diepe kuil het begeven, wordt iemand letterlijk levend begraven en dreigt verstikking. Afgelopen jaar is in Italië ook nog een 17-jarige jongen overleden toen hij een kuil graafde op het strand die vervolgens instorten.
1: Oh.
2: Een grote Amerikaanse studie toont aan dat in 10 jaar tijd maar liefst 31 mensen zijn overleden door instortende zandkuilen op het strand.
1: En
2: dat klinkt misschien gek, maar er sterven jaarlijks aanzienlijk meer mensen door het instorten van een kuil dan door aanvallen door haaien.
1: Ja, dat doen we toch weer zelf, hè? Dan zijn we gewoon onszelf zo moeilijk aan het maken.
2: Dus de oproep is, graaf geen kuilen. Nee. En heb je wel voel je de druk om kuilen te graven,
1: ja.
2: Doe dat dan met deze 3 regels. Graaf een kuil nooit dieper dan de heupen van degene die erin staat. Graaf absoluut geen tunnels of grotten, want die kunnen natuurlijk direct instorten. En gooi de kuil altijd weer netjes dicht voordat je naar huis gaat.
1: Dat zijn eigenlijk de beste tips, ja. Namens de kustwacht dus.
2: En ook goed om dat even in het Duits te herhalen voor die Duitse vrienden die nu in die wagen zitten.
1: Zeeland. Naar Zee en Middelburg.
2: Naar Middel, yes. Hoe heet dat ook alweer? De Duinenstrand en zo, die regio. Komen viele Duitsers af. Zo, attentione. Keine gaten graven in die grond. Keine die... Rettungsweer zagen niet graven die kuilen.
1: Ik denk dat we iets meer attentie nodig hebben of zo. Hoe kan je de attentie van Duitsers een beetje trekken? Wacht, dan zet ik even een klein stukje Rammstein aan. En kan je dan nog één keer die oproepen doen? Ja. Liebe Leute, dan hoor eens even Rammstein uit de radio komen. Dan zijn ze al wakker. Nou, dan kan jij hier even je zegje doen.
2: Liebe Leute, keine gaten graven in die auf dem strand. Dat is niet goed, zegt die reddingsweer. Keine gaten graven, stop damit. En if du gehe toch eine kuil graven, niet zo diep, niet zo diep.
1: Niet zo diep, Deutschers.
2: Niet zo diep. En graben geen tunnels of grotten, dat is niet goed.
3: Want die willen niet in de eindstelling, zo'n kerk niet.
2: En altijd die kuil weer dicht groeien.
1: Dit heeft gewerkt. Lieve mensen.

0: Carol G. Die een hekel heeft aan Nederlandse radio-dj's. Want daar gaan we weer. Si ante te habiero conocido, oftewel...
1: We luisteren heel goed naar dit liedje. En je leert de Spaanse taal heel snel.
0: En dat is verdomde nuttig. Examens zijn nog bezig. En Spaans komt er nog aan. Hè? De ene laatste dag van de examens. Vandaag VMBO, TLGL gaan Spaans doen. En ik geloof morgen dat dat nog het geval is voor HAVO, VWO.
2: Ja, en die herkansingen. Vergeet die herkansingen.
0: Ja, nee, die heb ik ook moeten doen. Ja, en die zijn belangrijk. Ja, die kunnen je nog net ternauwernood redden. In mijn geval ook. De Slam Ochtendshow. En zometeen ga je het horen. De Enhanced Games zijn gehouden. Daar hadden we het vorige week al even over. Toen jij met vakantie was, Marijn. Ik dacht, misschien ben je daar wel. Een soort Olympische Spelen waar je juist met drugs op meedoet. Met doping.
2: Oh.
0: En dan gaan ze kijken hoe ver je het menselijk lichaam kan pushen, als het ware. De uitslagen zijn er nu. En nou, je gelooft nooit wie er gewonnen heeft. Zometeen de schokkende resultaten in de ochtend.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
3: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
4: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
8: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
9: Hebbes.
10: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: Sportief.
13: Oké. Okay.
12: Betrouwbaar.
13: Oké. Okay.
12: En zuinig.
13: Oké, Sjen.
12: Sorry?
13: Je zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
14: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Vind jouw vakgarage occasion op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
16: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
17: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com vind je voordelig de mooiste producten. Nu kortingen tot 20% op ons hele assortiment. Dus kom naar raamdecoratie.com.
16: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
18: Wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Allen op voor Almof.
19: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
20: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
23: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
24: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Het is onverantwoord om boswachters onbewapend naar een drugsdumping te sturen. Daarom wil de Tweede Kamer dat ze beter bewapend worden, meldt RTL. Boswachters zijn boa's en dus moeten ze een vuurwapen, een hond en een wapenstok krijgen, vindt de VVD. Die noemt het belachelijk dat ze nu moeten kiezen wat ze willen. Een aansluiting op het stroomnet wordt schaars vanaf begin juli. En daarom vragen mensen in het noorden en zuidoosten van het land nog snel een extra aansluiting aan, schrijft de Telegraaf. Ook voor huizen komt er een wachtlijst. En daarom zijn mensen bang dat ze zonder extra aansluiting straks geen warmtepomp of laadpaal kunnen nemen. Het Rode Kruis vindt het onbegrijpelijk wat er in Ter Apel gebeurt en is bang dat straks vrouwen en kinderen ook niet meer welkom zijn in het aanmeldcentrum. Nu is er al een stop voor alleenreizende mannen omdat het te vol is in Ter Apel. Zo moesten vannacht 140 asielzoekers slapen in een congrescentrum in Groningen. En het is voor het eerst duidelijk hoeveel een blessure kost van een topvoetballer. Onderzoekers van de UEFA hebben blessures van Champions League spelers gekoppeld aan hun salarissen. En dan kom je uit op 1 tot 2 miljoen euro per maand. Opvallend is dat als er een nieuwe trainer komt, de kans op blessures toeneemt. Het weer van Weer Online. Vandaag veel zon en aan het einde van de ochtend is het al 25 graden. Wordt vandaag tropisch warm met lokaal zelfs 33 graden en amper wind. En dat was het nieuws op Slam.
2: Dankjewel Mario, het is 8:05. We gaan even naar de Nederlandse wegen. Waar is het nu het allerdrukst? Dus even zien. De A2, Hintham-Zaltbommel, 21 minuten, 10 kilometer. En op de A2, Lingebrug-Kerkdriel, 1:30, 14 kilometer. Ja, er lijken toch verdomde veel mensen naar kantoor te gaan. Daar zal de airco het wel beter doen dan thuis. A2, Deel en Everdingen, 1:30, 9 kilometer. En op de A12, Oosterbeek-Veenendaal, 24 minuten en 10 kilometer. A15, Gorkum-Sliedrecht-Oost, 1:30. En op de A15, Spijkenisse-Rozenburg, daar 22 minuten. De A16, De Drecht-Tunnel. En Feyenoord, 1:30, 10 kilometer. En op de A27, 27 minuten. Tussen Keizersveerbrug en Industrieterrein Avelingen. A28 als ene laatste, 1:30, Strandhorst en Amersfoort-Vathorst. En de A50, Valburg-Maasbrug, 21 minuten en 12 kilometer. Het is sowieso druk hoor, 417 kilometer aan file. Dus plan je route even goed. Misschien kan je nog omrijden. Dan flitsers op de A9 bij hectometerpaal 62.2 richting Alkmaar. De A16 Rotterdam-Dordrecht 8,6. En de A58 Bavel-Tilburg bij 57,4. A67 als laatste Knechtsel richting de grens met België bij 14,8. Een van de zomerhits. Nou, wat zeg ik, mijn persoonlijke zomerhit. Binnen nu en een minuutje in die Slam ochtendshow. Hou ons aan.
25: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Eyewish corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
26: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
27: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1+1 gratis. Zoals alle Lipton 1+1 gratis. En Optimal Drink ook al 1+1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
28: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
29: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
23: Boost.
0: Boost your summer.
23: De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Barucaville.
1: Eigenlijk is het nog nooit niet gebeurd in de ochtendshow. Ik hou rekening met een festivalalarm. Als jij hem hoort afgaan, dan app je festivalmaand. En win jij misschien wat tickets voor Barucaville? 7 over 8.
3: Oh, met zulke rammers vind ik het niet erg om in de file te staan.
23: De Slam.
4: Oh, ochtend.

0: Nicky, baby. Wat was het een heerlijk Pinksterweekend, zeg. Wat een goed weer. Ben je bij Harmony of Hardcore geweest? Seventh Sunday, Lentecabbie. Of dat Kom schon Alter. Ik hoop dat je het leuk had. Heb je nog geen festival gepakt? Wij hebben tickets voor Parookaville. Hoor je het alarm? Dan app je festivalmaand.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Ja, ja.
2: Update.
0: En nu even een rapido rondje nieuws maken. De beruchte Enhanced Games in Las Vegas zijn voorbij. Een soort Olympische Spelen waar je juist werd aangemoedigd om doping te gebruiken. Maar het hoefde niet. Ironisch genoeg heeft Hunter Armstrong de 50 meter rugslag gewonnen. Een atleet die compleet clean deelnam. Armstrong wilde bewijzen dat je ook zonder prestatiebevorderende middelen nog steeds op topniveau kunt presteren. Zijn overwinning leverde hem zo'n 3 ton aan prijzengeld op. Online krijgt het evenement inmiddels veel kritiek, omdat de spectaculaire prestaties waar organisatoren op hoopten uitbleven. Een soort Olympische Spelen met doping. Oh, dus gewoon eigenlijk de normale Olympische Spelen, maar dan zonder het liegen. Als ik allemaal mensen aan de drugs zich door het zweet had willen zien vechten, dan was ik wel gewoon naar Kom schon Alter gegaan dit weekend. Donald Trump heeft voor verbazing gezorgd nadat hij dit weekend niet op de bruiloft van zijn eigen zoon was, Don Jr. Hij zou het te druk hebben gehad met de situatie rond Iran, maar ondertussen postte hij op die dag van de bruiloft veel memes online. Opvallend is ook dat Trump bij een persmoment zei dat hij zijn zoon al lang kende en hem een geweldig huwelijk gunt. Huh? Oké, ik weet zeker dat Trump de bruiloft van zijn zoon oversloeg omdat hij dan niet het middelpunt van de aandacht is. Oh, ik haatte het altijd als mijn tantes op bruiloften naar me toe kwamen en zeiden: jij bent de volgende. Maar daar stopten ze mee toen ik hetzelfde begon te zeggen op begrafenis. De kinderrechter in Den Haag heeft bepaald dat alle kinderen in een Haagse thuissituatie, waarbij thuisonderwijs werd gegeven, alsnog naar school moeten. Het gaat om een zaak waarin ouders hun kinderen thuis hielden op basis van levensovertuiging. Volgens de rechter is dat geen reden voor thuisonderwijs. Daarom mag de jeugdbescherming ingrijpen om deze kinderen alsnog op een school in te schrijven en te laten starten na de zomer. Ik zelf heb ook thuisonderwijs gehad en ik kan zeggen dat thuisonderwijzers slecht zijn in 2 dingen. 1. Wiskunde. Een vriend uit Urk van mij die vertelde laatst dat hij met zijn lerares naar bed is geweest. Maar toen bedacht ik me dat hij thuisonderwijs krijgt.
1: De Slam Ochtendshow.
2: Update.
0: En het is 7:15. We tikken vandaag op sommige plekken 33 graden aan. Smeer je goed in. En hou Slam hard, dan blaas je speakers een lekker koel briesje. Crisscross Amsterdam.

0: in de Slamochtendshow. Het is bijna 8:30. Ik word gek van de jeuk. Ik zeg je eerlijk, echt de hele ochtend loop ik aan mijn been hier te skratsen.
1: Je hebt schurft.
0: Nee, ik ben wel op het water geweest. Wat is dat? Is dat schurft? Wat je kan oplopen op een boot? Nee, dat is...
1: Hantavirus.
0: Dat zeker. Nee, ik ben omgestoken van die... Van die steekvliegen. Zijn dat dazen? Van die paardenvliegen heette dat, toch?
1: Ik heb nog nooit van een paardenvlieg gehoord.
0: Een paardenvliegen, ja.
1: Die vind ik ook als ze dan nog gestoken hebben of zo.
0: Ja, man. Ja.
1: Nog even over...
0: De laatste keer dat ik zoveel jeuk had was toen ik met jou een show maakte. En ja, dan komt het allemaal weer terug, ja.
1: Nog even over schakers gesproken.
0: Schaken?
1: Ja, ik vond het een leuk onderzoek.
0: Wacht nou even. Wat heb je over schaken dan?
1: Nou, onderzoekers hebben schaakzetten geanalyseerd. 215.000 zetten van ongeveer 3600 potjes schaken.
0: Oh, wauw.
1: En wat bleek uit het onderzoek? Professionele schakers maken gemiddeld betere zetten wanneer ze sneller beslissen. We denken vaak dat langer nadenken automatisch leidt tot betere keuzes. Maar in de schaakwereld schijnt dat dus niet zo te zijn. En dat vind ik eigenlijk wel een mooi gegeven. He, dat is hetzelfde als dat je bij een casino of zo staat. En je moet dan beslissen, roulettewiel, rood, zwart, wat doe ik?
0: Of groen.
1: Of groen. En dan zet je op rood. En dan denk je, oh nee, het wordt toch zwart? Dan denk je, weet je wat, ik ga lekker gek doen. Groen. Nee, weet je wat? Rood. En dan uiteindelijk kies je voor iets wat niet je eerste ingeving was. Je eerste ingeving was dan goed. Moraal van het verhaal is dat je vaak met je eerste ingeving wel goed zit.
0: Jij zegt eigenlijk dat het leven een schaakbord is.
1: Dat heb ik niet zo gezegd, maar dat zou je wel kunnen stellen zo, ja. Ja, het leven is eigenlijk een schaakbord.
0: En de eerste keuze is vaak de juiste.
1: Ja, maar niet automatisch, hè. Het kan ook betekenen dat bij moeilijkere punten... dat er gewoon wat langer nagedacht moet worden. En dat bij de snelle zetten de zet gewoon wat makkelijker is.
0: Ja, ik vind het mooi hoe je dit er zo infietst. Dat blijf ik bewonderenswaardig vinden.
1: Nou, dus je hoorde ze allereerst bij Slam.
0: Ja, zo is het. Nieuwe muziek.

0: D.O.D., de mixmarathon track of the week. Oftewel de beste dance track die ons vrijdag opviel hier tijdens de mixmarathon. En vrijdag kiezen we weer een nieuwe. Closure is de naam van de mixmarathon track of the week. Het is bijna 8:30 en zometeen ga je het van ons horen. Hoe moet je reageren als je op vakantie gebeld wordt door je baas? Ja. Hoe kan je netjes, maar toch gewoon stellig zeggen, ik ben op vakantie.
1: Ja, of niet. Misschien moet je je telefoon wel opnemen als hij belt op vakantie.
0: Zometeen hoor je het hele verhaal hier in de ochtendshow.
2: Hey, Anul, bedankt voor je hulp, man.
0: Nou, je hebt nog niks, hè. Maar het komt eraan. En deze ook. Jamaican Bam Bam. Hugel. En hou je oren open voor dat festivalalarm.
3: Dit wordt jouw zomer met de Slam Festivalmaat. Score tickets voor Lake Dance, Mystic Garden, Echoes of Amsterdam, Ultrasonic Festival, Barucaville en 909 Festival. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en win. Slam. De hele maand mei. Jouw festivaldealer.
4: Helemaal los bij Ethos.
5: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashion merken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
10: Thuisin, mooi wonen.
11: Nu bij Otrium. 10% extra korting op Ries, All Saints en McGregor.
12: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
13: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
13: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
15: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
16: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, €2,99. We doen met je mee. Plus.
15: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
17: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
18: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
17: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
20: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij
21: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
22: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
23: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
24: Hoppa!
23: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
24: 3 sterren slot.
23: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
2: Maak je klaar. Woensdag start de iBoot Hunt. 72 uur lang aanmerken in de aanbieding. Alleen via iBoot.com of via onze app.
6: Super Thursday XXL, 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
24: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
25: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
24: Nu tot wel €600 extra korting op Curaçao. Dat is meer vakantie voor je geld, Corendon.
26: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
27: Hey, goedemorgen Slam. 8:55. Veel zon vandaag. Aan het einde van de ochtend is het al 25 graden. Tropisch warm vandaag. Het kan oplopen tot wel 33 graden. Amper wind. Vanavond waait het wel een stuk lekkerder door. Dan nog even naar de weg. Flitsmeister met de grote files. En het zijn er nogal wat. Er staat voor 400 kilometer aan file. Ook als je elke dag hetzelfde stukje rijdt. Ik zou je reis gewoon even plannen. En misschien is er een snellere route beschikbaar. De A2 Beest en Waardenburg. 1:30, 8 kilometer. A2 Del en Everdingen. 22 minuten, 10 kilometer. En op de A2 Wildenberg Valkenswaard. 1:30, 10 kilometer. A4 Rijzenhout Burgerveen. 21 minuten door een kapotte auto. En op de A16 Breda Noord Klaverpolder. 25 minuten en 9 kilometer. A27 Werkendam Hank, 21 minuten. En op de A27 Keizersveerbrug en de Merwedebrug, bijna 40 minuten. 12 kilometer staat daar vast. A50 Takitesbrug, Maasbrug, 22 minuten, 11 kilometer. En de A58 als ene laatste, Markiezaat en Kruiningen, 21 minuten door een auto met pech. A67 als laatste, dat is 1/2 uurtje bij Zomeren en Leendeheide, Randweg N2. Flitsers dan op de A2 Bokstel Den Bosch bij 124,8. A8 Oost-Zaan richting Beverwijk bij 3,7. A13 Rotterdam-Rijswijk 14,7. En de A50, dat is Beekbergen-Arnhem bij 196,9. We zijn er bijna doorheen. A58 Bavel-Tilburg 57,4. A59 Vlijmen-Den Bosch bij 126,6. En de laatst gemelde flitser op de A67 Knechtsel richting België bij 14,8. Dan pakken we het laatste nieuws even mee van het ANP. Het gaat al de hele ochtend over die boswachters en hun blaffer. Nu nog steeds, Mario.
28: Goedemorgen.
27: Vertel het ons.
28: Boswachters zijn boa's en moeten dus goed bewapend zijn, vindt de Tweede Kamer. Vooral 's nachts komen ze in gevaarlijke situaties terecht. En dat kan volgens de VVD niet met alleen een hond. In het noorden en zuidoosten van het land hamsteren mensen nog snel stroom, schrijft de Telegraaf. Ze vrezen dat ze geen warmtepomp kunnen nemen als de ruimte op het net vanaf juli schaars wordt. En een opmerkelijke wending in een oude vermissingszaak. Een Nederlandse vrouw die in de jaren 70 in Ierland verdween zou nu zijn opgedoken in Noord-Korea. De Telegraaf schrijft erover. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
27: Yo, dankjewel. Tot later.
29: Anul en Marijn.
27: Hoe moet je reageren als je baas je belt op vakantie met een vraag? Wij weten het na Hugel en

0: Nee, het is 9:10 en het is al dinsdagochtend. Kort werkweekie. Ja, ja. Anouk op je bijrijderstoel. Marijn Magazijn, die is terug van vakantie. Reunited. And it feels so good. Toch?
1: Nou ja, dat kun je wel stellen. Ja.
0: Al heb ik nog steeds jeuk, maar het zullen wel die paardenvliegen zijn die mij het gaas hebben genomen. Ja.
1: Paardenvliegen?
0: Paardenvliegen, ja. Zoek maar eens op. Het bestaat.
1: Oh?
0: Ze hinniken niet als ze bijt. Nee,
1: oké.
0: Ah. Hey, dit is de ochtendshow met antwoord op de vraag. Hoe moet je nou toch reageren als je baas je belt op vakantie? En dat kan met een vraag zijn die je op je werk slaat. Het zou niet zijn, hey, heb je het leuk? Daarvoor belt hij van ons nooit in ieder geval.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Leuk om even ook het juridische stukje te bekijken. Wat moet je opnemen als je baas belt en je bent op vakantie?
0: Goeie vraag.
1: Nou, strikt juridisch gezien, nee, dat hoeft niet.
0: Oh.
1: Je mag je werktelefoon zelfs helemaal uitzetten en je inbox dicht laten. Dat is in principe natuurlijk precies waar de vakantie voor is. Toch, ja, kan het zijn dat je werkgever belt? Kan je werkgever je vervolgens verplichten om terug te komen? Wat denk jij?
0: Kan je werkgever je verplichten om terug te komen van vakantie? Ik denk dat het wel kan.
1: Dat klopt.
0: Ja.
1: In de basis mag het. Je mag een werknemer terugroepen van vakantie, maar alleen als er dus een enorm dringende reden is die boven jouw vakantiebelang uitgaat. En daarbij moet jouw baas dan ook alle kosten dekken die gemaakt worden om terug te komen en dus de hele vakantie die je niet hebt kunnen genieten vergoeden. Maar het zou dus kunnen. Wat is de meest diplomatieke manier om te reageren op het moment dat je op vakantie bent en je baas belt, zeggen experts. Stap 1 is blijf rustig. Blijf altijd rustig als je baas belt. Als je opneemt, geef dan netjes aan dat je met vakantie bent. Vraag of het een noodsituatie is die echt niet kan wachten totdat je terug bent van vakantie. So far so good. Is het geen nood, dan kun je gewoon een grens stellen. Zeg je, nou, het spijt me, ik ben niet beschikbaar met vakantie. Ik zal er direct naar kijken op het moment dat ik terug ben. Hang je op. Dat heeft je misschien 30 seconden gekost.
0: Oh ja.
1: Je kan vervolgens ook

0: verwijzen naar een contract en een cao als er moeilijk gedaan wordt. Als je die hebt. In ons geval, wij hebben geen cao. Wij doen maar wat. Dus wij kunnen daar niet naar verwijzen. Maar mocht je gewoon in een grote branche werken, dan kun je altijd, er staan altijd afspraken in over vakantie in die cao of je contract. Is het wel echt een noodsituatie? Heb je wel zoiets van, nou, ik moet misschien toch even helpen? Maak dan heldere afspraken wat je precies gaat doen, voor hoe lang en hoe die tijd gecompenseerd gaat worden. Dat kan extra geld zijn, dat kan een extra vrije dag zijn. Mm-hmm. Omdat je dus feitelijk gaat werken tijdens je vakantie.
1: Je hebt toch ik heb het net even gegoogeld, dus ik weet dat het waar is wat ik nu ga zeggen. Dat is altijd fijn. In Portugal heb je een wet sinds 2021 dat de werkgever je ook niet na werktijd mag bellen. Dan krijg je echt, dan kan je op je flikker krijgen als werkgever. Als je dus gewoon na 5 uur nog een telefoontje pleegt of een appje stuurt.
0: Ja, en toch vind ik dat een beetje overdreven. Weet je, in het geval van een baas die belt op vakantie, zal 9 van de 10 keer zal de baas niet weten dat je op vakantie bent of dat even vergeten zijn. Het is toch een soort van macht en gewoonte. En daarbij denk ik ook, als je een gezonde, goede arbeidsrelatie hebt met je leidinggever, dan kan dat ook gewoon een keer gebeuren. Toch? Dat
1: ja,
0: je gewoon na werktijd gebeld wordt. Dat je even een keertje helpt. Dat je wat extra erbij zet. Maar dat is alleen als je natuurlijk een goede, leuke lijn
1: hebt. Ja, dat is waar. Ja. Zou jij niet een werktelefoon willen? Want wij doen alles met onze eigen telefoon. We hebben ook geen tweede simkaartje.
0: Nee.
1: Zou je dat niet willen? Ik heb er wel eens over nagedacht. Dat lijkt me best wel lekker eigenlijk.
0: Wel grappig dat we dat nu hier op de zender aan het bespreken zijn. Maar ik zou dat ook wel graag willen.
1: Ja, ik zou het best wel willen, ja.
0: Ja. Dus ik zou ook wel een laptop van de zaak willen. Een auto van de zaak. Zou jij geen auto van de zaak willen?
1: Ik zou best wel een auto van de zaak willen, ja.
0: Ik zou ook wel een laptop van de zaak willen.
1: Ja.
0: Zou je niet ook wat meer geld van de zaak willen?
1: Ik zou ook eigenlijk wel wat meer geld van de zaak willen. Ja, ik wacht eigenlijk tot de baas ons nu belt van, draai alsjeblieft weer een plaat. We praten er straks wel over. De Slam Ochtendshow en met Alvaro Soler mogelijk dat festivalalarm.

0: Slam Festivalmaand. App nu Festivalmaand met de Slam-app en win tickets voor Barucaville.
1: Zo! En dat is niet het minste festival, hoor.
2: Oh my god!

0: voor de dikste festivals.
1: Dit festival hebben we lang naar uitgekeken om tickets hiervoor weg te mogen geven. Het is echt een bijzondere plek, man. Ik ben er één keer geweest met Julia van de Slammiddagshow. Het is niet zomaar een festival, het is een soort fictieve stad. Er is ook een burgemeester van Parukaville. Dat is, hoe heet hij weer? Oh ja, Bill Paruka. Die heeft ook een groot standbeeld in het midden van het terrein. En je krijgt dus geen ticket voor Parukaville als je binnenloopt. Je loopt niet binnen met een ticket. Je krijgt een visa. En je wordt dus echt officieel burger van dat stadje Parukaville, waar dan de grootste DJ's naartoe reizen. En het is een beetje zo'n steampunk thema. Als je houdt van die Mad Max films en zo, dan kan je hart echt ophalen op Parukaville. Als je er ooit geweest bent, dan weet je hoe ver het is. Als je er nog nooit geweest bent, dan moet je erbij zijn. Hallo, met wie?
2: Hallo, met wie? Hallo, met wie?
1: We zien dat je aan de lijn hangt. Je mag je naam roepen. Schaam je niet. Iedereen wil hierbij zijn.
2: Nee.
1: Nee, oké. Nou ja, dat kan gebeuren. Het is oké. Okay. Het zijn wel echt de hottest tickets in town. Dus het is op zich slim om je naam te roepen. En je mag...
2: Er wordt druk gebeld op de achtergrond.
1: Nee, dat is oké. Okay. Ja, we hebben één iemand terug.
3: Hallo?
1: Hallo. Roep nog een keer je naam.
3: Ja. Goedemorgen.
2: Ik hoor hem niet. Nee. Helaas, nou dan gaat de tickets tegen het al.
3: Goedemorgen,
1: nee. Laat hem gewoon even, kom op. Hey, Marijn loopt de etter hoor. Hallo, wat is jouw naam?
3: Wesley,
1: jongen!
3: Goedemorgen.
1: En ik mag jou meteen feliciteren met twee tickets. De zaterdagtickets voor Parukaville op 18 juli.
3: Dankjewel.
1: Ja, dat is vet. Je krijgt er ook nog het Slam Festival pakket bij. Kijk, dan bespaar je een beetje dat vakantiegeld, weet je. Dat kan je nu aan de bar gaan uitgeven, aan die munten.
2: Zeg dat.
3: Ja, dat gaat helemaal goed komen.
2: En er komen natuurlijk heel veel grote namen op Parukaville. Armin van Buuren, Hardwell komt langs.
1: Scooter.
2: Fischer, nou, daar wou ik naartoe werken. Scooter is natuurlijk wel de... Daarvoor, je had al geappt van ik ben zo'n groot fan van Scooter. Friends will be friends. Ik hou zo van Scooter. Die staat dus op Parukaville.
3: Dat gaat één groot feestje worden.
1: Ja, man.
2: How much is the fish?
1: Ik denk niet dat Wesley het antwoord heeft.
3: Ik kijk eruit. Hallo? Nee?
1: Ja. Wesley, jongen, hou jij die tickets lekker. Stuur ons maar even een berichtje als je daar geweest bent hoe het was. En we wensen jou een heerlijke dinsdag.
3: Ga ik zeker doen dan.
1: Ja, ook hij is erbij op Parukaville. Fisher.

Zojuist de zaterdag tickets de deur uit gedaan voor Parookaville. De zondag tickets, de dag waarop Fisher staat, die gaan later nog hier de radio op. Dus hou ons aan, hoor je het festival alarm, dan app je festivalmaand. En ben jij misschien ook op Parookaville? Zometeen in de Slam Ochtendshow, een trend uit Amerika die mogelijk ook naar Nederland komt overgeblazen. In Amerika ga je namelijk allang niet meer naar de barbershop voor alleen een knipbeurt. Daar krijg je er nu iets bij. Wat het is, dat hoor je zo.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
2: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
3: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
4: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
5: Hallo allemaal! Ik ben het, Lieselot van Prijsvrij.
6: Lot, je bent op de radio, hè?
5: Weet ik heb een belangrijke mededeling.
6: Over de vakantiegeld supersaleweken?
5: Ja, dat wou ik dus zeggen.
6: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: Heb jij ook zo zin in vakantie?
6: Prijsvrij vakanties.

0: grootste in sportvoeding.
1: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
2: Peugeot.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
4: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
3: Shop nu alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen al vanaf 9,99. Online of in de winkel. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
7: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
8: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
9: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
10: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
11: Boost yourself.
12: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
13: Jongens, eten!
14: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
15: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
16: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
18: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: hij anders doet.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Boswachters doen bijna hetzelfde werk als de politie, maar moeten nu kiezen of ze een hond of een wapen willen. Dat moet anders, vindt de Tweede Kamer, die ze een vuurwapen, wapenstok en een hond wil geven. Boswachters worden ook niet opgeroepen als iemand in het bos 112 belt, terwijl zij er wel veel sneller zijn dan de politie. Bij een grote brand in Zutphen is asbest vrijgekomen. Het spul kwam van een loods van een timmerbedrijf die helemaal werd verwoest. De asbestdeeltjes zijn alleen terechtgekomen op het bedrijfsterrein en worden vandaag weggehaald. Bij de brand is niemand gewond geraakt. Een bizarre wending in een oude vermissingszaak. Een Nederlandse vrouw die eind jaren 70 in Ierland verdween, zou zijn opgedoken in Noord-Korea. Volgens de Telegraaf is ze mogelijk ontvoerd. Dat schijnt Noord-Korea wel vaker te doen. De vrouwen worden dan opgeleid tot spion. En voor Taylor Swift zijn de American Music Awards uitgelopen op een sof. Ze had de meeste nominaties, 8 stuks, maar ging met lege handen naar huis. K-popgroep BTS was de grote winnaar met 3 prijzen. Die waren voor Artiest van het Jaar, Beste Mannelijke Artiest en Beste Zomerhit met het nummer Swim. Het weer van Weer Online. Vandaag veel zon en aan het einde van de ochtend is het al ruim 25 graden. Het wordt vandaag tropisch warm met lokaal zelfs 33 graden en amper wind. En dat was het nieuws op Slam.
5: Dank je. Nog even de grote files meepakken. A2 Geldermalsen-Everdingen, 20 minuten, 8 kilometer. En op de A2 Lingebrug-Waardenburg, 21 minuten. Ook een file van 21 minuten op de A2, 10 kilometer. Wildenberg-Valkenswaard. En op de A2 Vianen-Utrecht-Papendorp, 23 minuten, 10 kilometer. A4 Hoogmade-Nieuw-Vennep, bijna een half uur, 9 kilometer. En 31 minuten op de A4 bij Hoofddorp en Nieuw-Vennep. A16 Zwijndrecht-Feyenoord, 23 minuten. En op de A27 echt een mega file, 10 kilometer. En nu bijna een uur tussen de Keizersveerbrug en de Merwedebrug. A28 Strandnulde Amersfoort-Vathorst meldt 21 minuten. En de A58 een half uur Roosendaal in Heerlen door een ongeluk. Flitsers dan op de A1 Eemnes bij 28,8. A2 Bokstel Den Bosch 124,8. En de A6 Almere Lelystad 51,9. A50 Beekbergen Arnhem bij 196,9. En de A50 Heerde richting Zwolle bij 226,9. A58 Bavel Tilburg 57,4. Ook uitkijk op de A59 Vlijmen Den Bosch bij 126,6. A67 Knechtsel België bij 14,8. En de ene laatste A73 Beuningen bij Nijmegen 113,5. En de laatste A73 Oorlo Venray bij 61,9. Binnen nu en een minuutje terug bij de beats op Slam met Omi, Cheerleader en Haven, I Run.
6: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
7: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
8: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
11: Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Barucaville.
5: Slam. Anu en Marijn. Zou het? Gaan we binnenkort niet meer alleen naar de barbershop voor een knipbeurt, maar ook voor een heel andere soort behandeling? Wat een bizarre trend dit, joh. Je hoort het zo in je ochtendshow met nu I Run. Hier is Haven.

0: kwart over negen. Van Haarlem tot Hongkong, van Rotterdam tot Rome. Een rondje rond de wereld.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Update. En we beginnen in Amerika. Daar gaat een barbershop viral die een gloednieuw concept heeft. Klanten krijgen er niet alleen een knipbeurt, maar ook een therapiesessie. Entourage Barbershop in West Hollywood noemt het concept Herapy. Een combinatie van hair en therapy. Herapy. Barbers worden speciaal getraind in het luisteren en mentale ondersteuning geven. Omdat veel mannen volgens experts moeite hebben om over hun stress, emoties of mentale problemen te praten. Ik weet nog niet helemaal wat ik ervan vind, hoor. Dat een kapper vraagt, en hoe is het nou echt met je? Met een mes op mijn keel. Zo, Anul, zullen we dit keer de bakkenbaarden en je jeugdtrauma's meepakken? Een Air France vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft gisteren een noodlanding moeten maken op Schiphol nadat er rook in de cabine kwam. Op de grond stonden hulpdiensten massaal klaar, waaronder brandweer en ambulances. Maar alle passagiers konden het vliegtuig zelfstandig verlaten en niemand raakte gewond. De oorzaak van de rook wordt nog onderzocht en het is nog onduidelijk wanneer de passagiers de reis weer kunnen vervolgen. We hebben wel een idee wie er voor de rook aan boord zorgde.
2: Je moet niet op straat blowen. Ik blow op de stoep.
0: Ja, die piloot dacht vast, welke stad weet veel van smoke? Oh, ladies and gentlemen, we're going to Amsterdam. En tot slot, Paus Leo die roept op in een zeldzame brief om meer controle rondom AI te pakken. Nou, hij waarschuwt dat de snelle ontwikkelingen van AI grote risico's met zich meebrengt. En spreekt over de noodzaak om technologie als het ware te ontwapenen. Hij zegt dat internationale samenwerking nodig is om duidelijke regels op te stellen en te voorkomen dat de technologie schadelijk wordt voor de samenleving. Sorry, ik ben zo'n kleuter, maar in al die nieuwskoppen staat Pope AI en het lijkt zo erg op Popeye. Misschien is spinazie ook wel de oplossing voor dit probleem. Wedden dat er al mensen zijn die AI gebruiken in plaats van de Bijbel. Oh, alwetende AI, wat is de zin van het leven?
3: Hier zijn 17 versies van hetzelfde antwoord. Kies zelf maar.
1: De Slam Ochtendshow. Update.
0: Altijd fijn, hè? Als de paus zegt, kies zelf maar wat je gelooft. De Slam Ochtendshow, het is 9:15. 32 graden wordt aangetikt op sommige plekken. We hebben een hele tropische Grand Slam van Topic. En die hoor je zo meteen. Nou, ook een Slam Classic van Silver, Turn the Tide. En dit is Alex Warren, Fever Dream in de Slam Ochtendshow.

0: FM Topic en Becky G. Ze hebben het hele budget van de videoclip verspild aan tequila en taco's. Dus dat is mooi. Dan klik je de clip aan en dan komt er in beeld. Er is geen clip. We hebben al het geld uitgegeven aan tacos en tequila. Oh. Het is Sorry Papi. Tot en met vrijdag extra vaak hier op Slam in de zon. En ook in de Slam Ochtendshow. Het is bijna 9:30. Zometeen de meest viral track van dit moment. Misschien heb je het liedje wel eens gehoord op TikTok. Je moet zo ongeïnteresseerd mogelijk dansen. En dan hoor je deze beat eronder. De beat daarentegen die is wel heel interessant. En je hoort hem zo als eerste hier in de Ochtendshow.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag. 24 uur lang. De beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Alok, Nicky Romero, Newtone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon. Ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com vind je voordelig de mooiste producten. Nu kortingen tot 20% op ons hele assortiment. Dus kom naar raamdecoratie.com.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
8: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.

0: korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
3: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
8: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dusty ontvetterspray voor maar €2,79. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
16: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
17: Gewoon even op BelSimpel kijken.
18: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
19: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
20: Zo, goedemorgen Slam. Je weer update van Weer Online. Het scherm smelt gewoon bijna van deze tekst, joh. Vandaag veel zon, aan het einde van de ochtend al 25 graden. Uiteindelijk tikken we de 33 aan op sommige plekken. Grote kans dus op een zwanes en zwieten. Wat zijn dat ook alweer, Manfred?
21: Een zwetende anus.
20: Ja, precies.
21: En zwieten, dat zijn zwetende tieten.
20: Dankjewel. Dan gaan we naar de weg, Flitsmeister met de grootste files. Wauw, goede bijdrage van Manfred daar. En we gaan naar de weg A2 Geldermalsen-Waardenburg. Een kwartier. A2 Beest en Eveningen een kwartiertje. En op de A2 Vianen-Nieuwegein 12 minuten door een auto met pech. A2 Wildenberg-Leende een kwartier. En 16 minuten op de A15 Gorkum-Hardingsveld-Giessendam. A15 Sliedrecht-West, Alblasserdam, 17 minuten file. En op de A16 Zonsheel-Schavendeel 13 minuten en 9 kilometer. Het rijdt inmiddels wel weer door op de A27, maar nog steeds 23 minuten bij Hank en Werkendam. 8 kilometer. A50 Takietesbrug, Maasbrug, 20 minuten. En de A58 als laatste alweer. Roosendaal en Wauwhoedse Plantage. 21 minuten. En dan de flitsers. A2 Bokstol, Den Bosch bij 124,8. A2 Apkoude, Amsterdam bij 39. A16 Dordrecht bij 42,6. A22 Velsen-Zuid, Beverwijk 9,2. En de A50 Beekbergen richting Arnhem bij 196,9. A59 dan Vlijmenden Bos 126.6. De ene laatste A67 Knechtsel België bij 14.8. En de A73 sluit hem af. Beuningen bij Gelderland, dat is Beuningen bij Nijmegen, 113.5. En dan nog even het laatste nieuws, daar is het ANP. Mario in een half minuutje met al die headlines.
0: Goedemorgen.
20: Morgen.
0: Criminelen krijgen steeds meer invloed in de Nederlandse samenleving, blijkt uit een rapport over ondermijning. Dat kan zelfs voor Zuid-Amerikaanse toestanden zorgen, schrijft de Telegraaf. Boswachters hebben te weinig wapens en andere spullen om hun werk goed te kunnen doen, vindt volgens RTL een meerderheid in de Kamer. Terwijl boswachters te maken krijgen met mensenhandelaren en criminelen die drugsafval dumpen. In Waalre zijn 7 mensen gewond geraakt toen de bus waarin ze zaten werd aangereden door een vrachtwagen. Volgens Omroep Brabant hoefden ze niet naar het ziekenhuis. De schade aan de bus is groot. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
7: Anul en Marijn.
22: What's up, Slam? This is Bibi Rexha. Good morning, Anul en Arijn.

0: zaterdag. We moeten door, we moeten door. We hebben nog zoveel nieuwe muziek te draaien. Wat staat er op nummer
1: 4?
0: Ja, ja. Vannacht de prijs gewonnen voor zomerhit van het jaar op de American Music Awards. Ik weet niet, ik vind hem niet zo zomers. Het gaat over zwemmen, oké, maar... Ja, dat is makkelijk. Dat is laag.

0: Hij dropt uit het niets 3 nieuwe albums. En deze krijgt momenteel de meeste streams. De melodie is een beetje gepikt van I Follow Rivers. Ken je dat nog? Van Licky Lee, 2010. Fans vragen zich momenteel af, wie is die Janice en wie moet haar mond houden? De track heet namelijk Janice STFU. Shut the fuck up! Op slim mag ik het zeggen. Drake op 3.
1: 2.

0: niks te maken met de band The Cure. Maar Olivia is wel goede vrienden met die zanger. Ze stond met hem op het podium. Op Glastonbury, vet. Oké, wat is dan de allergrootste in de...
1: Viral Top 5. De nummer 1. De nummer. De nummer 1. De nummer 1.
0: Een track die oorspronkelijk gemaakt was voor reclames van luxe producten. Bijvoorbeeld als je een horloge ziet op Instagram, dan hoorde je dit liedje van Robert Doherty. Inmiddels is die helemaal viraal gegaan door influencers die dan een filmpje maken dat ze helemaal heen en weer schudden, net voor de drop. Je bouwt op en uiteindelijk krijg je een shot van iemand die gewoon heel ongeïnteresseerd danst. Dat is dat typische liedje wat je overal ziet. 515% gestegen door influencers die hem dus zijn gaan gebruiken op TikTok. Inmiddels 214.000 streams per dag. Robert Doherty, Call It What You Like, voor het eerst op Slam. Nummer 1.

0: Je hebt wel eens domme dingen gedaan op een festival, denk ik, hè? Je beste vriend omgeduwd in de Dixie of zo. Op Parookaville, waar we tickets voor weggeven, daar kan je pas echt iets heel doms doen. Je kan er trouwen.
1: Oh?
0: Je kan er een huwelijk laten voltrekken in de Parookaville kerk. Die is daar. En daar is gewoon iemand paraat die je gewoon meteen je kan trouwen als je...
1: Wauw.
0: Als je helemaal van de kaart bent.
1: Is er ook een tattoo shop? Ga ik gelijk de datum erbij zetten.
0: Ja, zeker. Ja,
2: maar het is wel,
0: een tattoo shop.
2: Kijk, de een betaalt 30.000 euro, dan wel niet meer, om te trouwen in het buitenland. En dan kijk ik zo even zo schuin mijn collega Anu Hendricks aan. Ja. En je kan ook gewoon een kaartje voor Parookaville kopen. Ja. En daar dan gratis trouwen. Ja, dan word je getrouwd in het buitenland.
0: Ja, word je wel getrouwd door een Duitser. Ik weet niet hoe gezellig dat is. Bij Jarno wellicht weer kans op tickets. Als je het alarm hoort, dan heb je festivalmaand. Succes!
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Albert Heijn. Na aanleiding van het nieuws dat boswachters beter bewapend moeten worden met een hond en een vuurwapen, omdat zij te maken krijgen met gevaarlijke situaties, komen wij, de Albert Heijn, nu met een oproep aan het kabinet. Onze zelfscanmedewerkers krijgen met grote regelmaat te maken met agressie en gevaarlijke situaties. Geef zelfscanmedewerkers ook de mogelijkheid om zichzelf uit te rusten met een hond en een vuurwapen. Uit de praktijk blijkt dat dit heel goed werkt. Mevrouw, steekproefcontrole. Liggen op de grond nu. Op de grond. Op de grond.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten. Alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
7: Oranje fans opgelet,

0: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
1: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
2: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voorwie.
5: KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
7: Sorry. Maar het is WK!
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense No-Frost Koelvries combinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
12: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
13: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
14: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
15: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
16: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei... en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
17: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
18: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
19: Dat zeg ik.
20: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
21: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. In Schorrel in Noord-Holland staat een deel van de duinen in brand. De brandweer probeert vooral te voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Vannacht werd ook in IJmuiden een duinbrand gemeld. Daar heeft de brandweer uren naar gezocht, maar niks gevonden. De brandlucht die mensen roken zou uit Koog aan de Zaan zijn gekomen. De overheid heeft steeds minder zicht op de onderwereld, meldt de NOS. Uit een rapport zou blijken dat criminelen steeds meer invloed krijgen in de Nederlandse samenleving. Bij de overstromingen 3 jaar geleden in Limburg zouden criminelen ervoor gezorgd hebben dat horecazaken niet failliet gingen. Maar daar vroegen ze wel wat voor terug. In Tilburg is vannacht iemand doodgestoken in een huis. Er zijn 2 verdachten opgepakt, die waren daar ook. Er werd nog een traumahelikopter opgeroepen, maar hulpverleners konden niks meer voor het slachtoffer doen. Wat er is gebeurd is onduidelijk. De omgeving van de woning is afgezet voor onderzoek. En in Waalre, Brabant, zijn 7 mensen gewond geraakt toen de bus waarin ze zaten werd aangereden door een vrachtwagen. Volgens Omroep Brabant hoefden ze niet naar het ziekenhuis, wel naar hun huisarts. De schade aan de bus is groot. Het weer van Weer Online. Het is zonnig en in het hele land wordt het tropisch warm. Het wordt 30 tot 33 graden en het kan benauwd aanvoelen omdat er weinig wind is. En dat was het nieuws op Slam.
0: Goed smeren mensen, goedemorgen. 1 minuut over 10. Flitsmeister die meldt nog 19 vertragingen. En dit zijn ze vanaf een kwartiertje of langer. De A15 richting Ridderkerk bij Gorkum. Daar verlies je 16 minuten, 4 kilometer. Dan de A16 richting Breda bij Ridderkerk Zuid. 20 minuten extra, 3 kilometer aan file. De A16 Breda richting Rotterdam bij Feyenoord. 15 minuten, 4 kilometer. En de laatste van 20 minuten vind je op de A37 richting Meppen bij Zwarte Meer. 3 kilometer. Flitsers op de A6 richting Jouren. Controle bij Band bij 290,4. A50 Apeldoorn richting Arnhem bij Beekbergen 196,9. En de laatste is de A59 richting Den Bosch bij Vlijmen. Voetjes van het gas bij 126,4. En zometeen binnen een minuutje terug in de muziek met Technotronic.
19: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie, 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
22: meer. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
1: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
2: Boost. Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week, Barucaville. Jarno van der Wielen.
3: Ik heb uit betrouwbare bronnen gehoord, je kansen zijn vergroot tussen 10 en 1. Dus blijf luisteren naar Slam. Met zometeen Anders Nielsen, Harry Styles en eerst Techno

and David Guetta. En Upside Down. Good morning, het is 9 minuten over 10. Welkom bij Slam. En weet je waarom de halve wereld vandaag zo is wakker geworden? Rustig maar. Rustig maar. Het is eigenlijk een hele treurige dag, want GTA 6 zou vandaag uitkomen. Stond gepland op 26 mei 2026. De game waar mensen al jarenlang op wachten, is inmiddels al 2 keer uitgesteld. En nu de nieuwe datum is, vooralsnog, 19 november. Dan moet je je even ziek melden. Dus gelijk als werkgever mag je vandaag niet klagen. Want iedereen is gewoon beter. En anders was de helft van Nederland ziek geweest, denk ik. Lekker zeg, 30 graden kan het vandaag worden. Dan heb je zomer iets nodig. Dit is André Nielsen.

10 concerten in de Johan Cruijff Arena. Harry Styles en Aperture. En de favoriete plek van Harry, dat blijkt toch wel het Vondelpark te zijn. Eigenlijk iedere dag wordt hij daar wel gespot. En laatst ook met 33 graden. Tenminste, gevoelstemperatuur. Lacht hij gewoon op een kleedje met zijn verloofde in het Vondelpark. Doet hij ook iedere ochtend een lekker hardlooprondje. Nu wil ik geen Project X veroorzaken, maar kan zomaar zijn dat je hem daar gewoon gratis spot. Harry Styles, Aperture, hoorde je op Slam. Met zometeen Olive en eerst Alesso en Sasha.

0: Good morning, dit is Slam, Dromic van Olaf and You're Not Alone. Hey, bij welk Duits vliegveld kan je nog hoger gaan dan de vliegtuigen? Waar ga je er naartoe sturen? Je hoort het zo meteen. En ook Another komt eraan.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
5: Lekker zoet.
4: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
6: Dan gaan we vieren.
4: Aldi.
7: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
5: Dat is nog eens voordeel.
4: Ja, dus... Aldi.
8: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
9: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.

0: tussen in sportvoeding.
1: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf 9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
3: Zoveel money!
2: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
8: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
9: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn

0: bank die het een tikkie anders doet.
1: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
1: Ook voordelig bij Trekpleister, alles van termen 1 plus 1 gratis.
3: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
4: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
5: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
6: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
7: En nu je vrienden van Weer Online. Sowieso eerst even een applausje voor de weergoden. Ah, lekker. Het is over een half uurtje al overal 25 graden. En het kan vandaag maximaal 33 graden worden. Regen? Nee, natuurlijk niet. Dan de wegen af met Flitsmeister. Die bad nog twee vertragingen op de A12 richting Oberhausen bij Ouddijk. Daar verlies je 22 minuten, 3 kilometer. En een half uur extra op de A50 richting Arnhem bij Paalgraven, 6 kilometer. Dan flitsers op de A2 richting Den Bosch. Controle bij Bokstol bij 127,1. De A16 Breda in de richting van Dordrecht bij 42,6. De A50 Apeldoorn richting Arnhem bij Beekbergen. Omegent staat in de brandende zon op 196,9. En de laatste is de A59 richting Den Bosch bij Vlijmen. Controle bij 126,7.
8: Jarno van der Wielen.
7: Waarom slam je naar je vliegveld? Dat hoor je zo meteen. Ook nieuwe muziek van Sam Veld en Flo Rida. Na Another.

Ibiza wordt gewoon naar Wezen gehaald. Daar op dat terrein vind je Parookaville, een van de grootste festivals van Europa. Met onder andere Rehab, Je Broer, The Chainsmokers, Timmy Trumpet, Brandon Hart, Dahoel en Gabri Ponte. Staan allemaal op de zaterdag van het festival. Daar kan jij bij zijn. Deze week is de festivalmaand in het teken van Parookaville. Hoor jij het festivalalarm voorbij komen? App dan Festivalmaand deze kant op en maak kans op tickets voor de zaterdag van Parookaville. Ik heb het je al eerder gezegd, tussen 10 en 1 zijn de kansen groter. Dus scherp blijven. Zometeen muziek van Shaggy en eerst Ilke Klein. Dit is Transmission.

0: Rick Rock, het was het me, hoorde je op Slam. Muziek van Marshmallow en Portugal, The Man, Phoenix komt eraan en ook nog Kygo onderweg.
1: De Slam Festivalmaand. Scoor deze hele maand tickets voor de dikste festivals.
0: En even lekker scherp blijven, want het is meimaand, festivalmaand. Deze week maak je kans op tickets voor Perucaville, een van de grootste festivals van Europa. Het Tomorrowland van Duitsland, zo kan je het ook wel noemen. Kans op tickets voor de zaterdag met Rehab, je broer, de Chainsmokers, Timmy Trumpet, Brennan Hart, Dahul, Gabri Ponte en ga zo maar door. Hoor je het festivalalarm, dan ben je goed bezig. Dat heeft ook Jens gedaan. Jens, goedemorgen.
2: Hoi, goedemorgen.
0: Jij hebt echt een zo'n toepasselijke naam. Ik moest meteen denken aan dit. Jens van der Zon. Jens van der Zee. Het is, dat is wel toepasselijk vandaag, hè?
2: Ja, zeker. Het zonnetje schijnt goed. Dus,
0: Ja, en Jens van der Zon, zit je ook lekker in de zon of dat niet?
2: Ja, ik ben lekker bezig in de bouw, dus lekker buiten bezig.
0: En, oh, lekker.
2: Het is goed weer ervoor, dus...
0: Dan kan ik lekker vroeg het terras op. Heerlijk is dat, hè?
2: Precies.
0: Lekker man. Hey, heb je al een beetje leuke festivalzomer op de planning staan?
2: Ik ga van de zomer naar Zwarte Cross. Heel weekend. En dan Frenkie Rizzardo ga ik nog een avondje.
0: Kijk eens even. Zo, je pakt wel echt de twee uitersten. Je gaat naar de boel Rock en naar Frenkie Rizzardo.
2: Precies.
0: Lekker bezig. Hey, en ben je ooit al op Perucaville geweest, of niet?
2: Nee, nog niet. Dus dat lijkt me superleuk.
0: Nou, dat gaan we doen dan.
2: Kijk,
0: super dik. Jij wint in de Slam Festival Maand 2 zaterdag tickets voor Perucaville op 18 juli. En je krijgt ook nog eens een Slam Festival pakketje erbij van ons vriend.
2: Kijk, mega dik.
0: Veel plezier, Daro.
2: Dank je.
0: Hoi. En het alarm kan iedere dag voorbij komen en ieder uur. Dus hoor je het festival.

Ik hoor gewoon die thermometer. Jack Jones, Duc Dumont. En I Got You hoor je op Slam. Binnen een uur de lekkerste lunchpauze van Nederland. House in de pauze alvast voorbereiden met alle genres in de mix. En ook deze komen eraan.

0: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl. Thuisin, mooi
1: wonen. Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
2: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
6: Lekker zoet.
5: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95. Dan gaan we vieren. Aldi.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
9: Dat is nog eens voordeel.
5: Ja, dus. Aldi.
10: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
11: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
14: Hebbes.
15: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
16: Klopt, minstens 2 dagen per week.
15: En jij?
16: Ik meestal maar 1 keer per maand.
15: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
16: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
15: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
17: Shop nu raamdecoratie met kortingen tot 20%. Kom naar raamdecoratie.com.
18: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
21: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
22: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
23: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

0: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. In de Vlaamse plaats Buggenhout onder Antwerpen zijn meerdere mensen om het leven gekomen toen een schoolbusje werd aangereden door een trein. Of er kinderen bij de slachtoffers zitten is niet duidelijk. Het busje zou de spoorwegovergang zijn opgereden toen de slagbomen naar beneden waren. Hoe dat kon is een raadsel. Defensie stopt voorlopig met oefenen in Gelderland, Utrecht en Zuid-Limburg. Het gaat dan om oefeningen waarbij explosieven worden gebruikt. Reden is dat het risico op natuurbranden groter is geworden. Door de droogte is dat verhoogd naar fase 2. Fase 1 is normaal. In Gelderland ging het eind vorige maand nog mis bij het harde. In maart werden de computers van Ajax gehackt en de politie heeft niemand gepakt die daarachter zou zitten. Het is een man uit Buren in Gelderland. Door de hack konden seizoenkaarten worden gestolen. Ook was te zien wie er een stadionverbod heeft en kon dat verbod zelfs verwijderd worden. En een deel van de duinen in het Noord-Hollandse Schorrel stond vanmorgen in brand. Door de warmte en droogte ging de brandweer er met veel wagens op af om te voorkomen dat het vuur zou uitbreiden. Maar het bleek te gaan om een klein brandje dat snel onder controle was, meldt regiozender NH. Het weer van Weer Online. Het is zonnig en in het hele land wordt het tropisch warm. Het wordt 30 tot 33 graden en het kan benauwd aanvoelen omdat er weinig wind is. En dat was het nieuws op Slam.
1: 11:02, dan gaan we ermee af met Flitsmeister. Die meldt 16 vertragingen en dit zijn ze vanaf een kwartiertje of langer. De A4 richting Antwerpen bij Tolen, daar verlies je 16 minuten, 6 kilometer. A9 dan, Amstelveen in de richting van Alkmaar bij Beverwijk, 20 minuten extra, komt door een ongeluk. En de laatste is de A12 richting Oberhausen bij Zevenaar, 23 minuten verlies je daar, 6 kilometer. Flitsers op de A2 richting Den Bosch bij Bokstel, opletten bij 125,1. De A6 Emmeloord-Jouren bij Band, 290. A16 Breda richting Dordrecht, controle bij 42,5. En de laatste is de A50 richting Arnhem bij Beekbergen. Voetjes van het gas bij 196,9.
2: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan, topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
3: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op moviepark.nl.
2: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Barucaville. Jarno van der Wielen.
1: Voetjes in het water, oren in de watten. Want je krijgt zometeen lekkere tracks van DJ Jesse Jeff. En ook Just Stay komt eraan naar Mike Perry. Dit is The Ocean.

Slam Good Morning, Just Day en Jack Style. En Turn Their Lights Off met zometeen de populairste dance track voor deze week. De nieuwe D.O.D. en Closure is Mixed Marathon Track of the Week. Eerst de temperatuur die gaat naar bloedheet 33 graden vandaag maximaal. Dus wij zijn benieuwd, wat is nou jouw favoriete zomertrack? Of wat zijn meerdere zomertracks waarvan jij denkt van die zouden we meer op Slam moeten horen? Geef ze nu even door via slam.nl/zomer. En wie weet gaan we die playlist even flink wat omgooien. En hoor je alleen nog maar de beste zomerhits hier op Slam. Doe dat nu even, laat het ook even weten via de app van Slam. Ga ik er zo meteen alvast even eentje voor je draaien. Eerst even mijn eigen favoriet van DJ Jesse Jeff en The Fresh Prince. Promise, please.

0: met Rihanna en Only Girl in the World. Er is één website die je computer meteen overhit laat raken. Dat is slam.nl/zomer. Geef daar even je favoriete zomertracks door. Daar kunnen wij dan weer heel veel aan hebben. Want voor je het weet hoor je alleen maar de beste zomertracks hier op de radio ever. Zometeen al een goede suggestie binnengekomen van Lieke. This ain't nothing but a summer jam. Hoor je zo.
1: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
1: TV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
4: Pak je agenda. Woensdag start de iBoot Hunt. 72 uur lang ongekend lage prijzen op A-merken. Alleen via iBoot.com of via onze app.
5: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
6: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com vind je voordelig de mooiste producten. Nu kortingen tot 20% op ons hele assortiment. Dus kom naar raamdecoratie.com.
7: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
8: Actie, Sans, casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.
7: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
9: Oranje fans opgelegd.

0: weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie, 2 liter, voor maar €1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
5: meer. Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe

Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.

0: TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
5: Hey vrienden van Weer Online, het is exact 11:30. Het is heerlijk weer. De temperatuur die schommelt nu al tussen de 25 en 27 graden. En vanmiddag is het gewoon bloedje heet, maximaal 33 graden. Vanavond blijft het lekker lang zonnig en blijft het ook droog. Gaan we de wegen af met Flitsmeister. 24 vertragingen en dit zijn ze vanaf 20 minuten of langer. De A4 richting Den Haag bij Hoogmade verlies je een half uur, 4 kilometer. De A12 richting Oberhausen bij Oud-Dijk, 20 minuten extra, 3 kilometer lange file. En de laatste is de A37 richting Meppen bij Zwarte Meer, 21 minuten, 3 kilometer aan file. Flitsers dan, opgelet op de A2 richting Den Bosch bij Vught, een controle bij 124,7. A6 Emmeloord-Jouren bij Band, 290. De A16 richting Dordrecht, een controle bij 42,5. En de laatste is de A59, Breda-Dinteloord bij Langeweg, 88,6.
6: Jarno van der Wielen.
5: Onderweg naar House in de Pauze en ook jouw zomersuggestie. Slam.nl via Zomer met zometeen. De Anadok Project komt eraan.

0: boost your life.
1: Slam.

in de pauze komt eraan. Als je nog iets anders op het programma hebt staan, dan zou het zomaar het belangrijkste ding uit je leven tot nu toe kunnen zijn. Dat zijn de eindexamens. Het is de ene laatste dag. Onder andere Arabisch, Turks en Spaans vandaag voor het VMBO-T. Natuurkunde voor de HAVO en Frans voor het VWO. En als je nou zoiets hebt van het gaat niet goed komen, neem gewoon even de tijd. Dat is heel belangrijk. Pak een dekstrootje. Werkte bij mij ook altijd. En even die 40 seconden, die zijn belangrijk. Hè? Dus even neus in. Geldt ook gewoon als je aan het werk bent trouwens. Mond uit. En de belangrijkste tip: je spiekbriefje doorspoelen door de wc. Dan ligt het niet aan jou, kan het nooit teruggevonden worden. Onderweg Enrique Iglesias, Supermela Radio, krijgen de Alok en Khalid. Dit is Dive Into Me.

0: We Were Young. Zometeen begint hij de lekkerste lunchpauze. Hou ze in de pauze. Met Michael Jackson.
1: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
0: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
6: Sportief.
7: Oké. Okay.
6: Betrouwbaar.
7: Oké. Okay.
6: En zuinig.
7: Oké. Shun.
6: Sorry?
7: Je zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
8: Vind jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
9: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
8: Vind jouw vakgarage occasion op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
10: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
11: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
10: Oh, Otrium?
11: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashion merken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
12: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
13: Nu bij Otrium. 10% extra korting op Ries, All Saints en McGregor.
14: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je...
15: Vliegtickets.nl.
14: Vertrouwd sinds 1999.
16: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
14: Vertrouwd sinds 1999. Spier op.

0: sportvoeding.
1: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimel Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
6: Oh ja, lekker zeg! Shoppen tot 22:00 s'avonds.
5: En met extra korting. Zullen we?
6: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
9: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
8: Ai, de man met de hamer.
9: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
10: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
11: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Een dodelijk ongeluk in België met een schoolbusje. In het Vlaamse Buggenhout reed een trein vol op een minibusje waarin 7 kinderen en 2 volwassenen zaten. Er zijn zeker 4 doden gevallen, onder wie 2 kinderen. Het busje was de spoorwegovergang opgereden terwijl de slagbomen dicht waren. De 100 mensen in de trein raakten niet gewond. Een pakket aan maatregelen om meer personeel te krijgen in de kinderopvang heeft nog niks uitgehaald. Er is nog steeds een tekort en dat blijft maar oplopen. Volgens minister Aartsen zijn er wel medewerkers bijgekomen en zijn de wachtlijsten in de kinderopvang verkort, maar er moeten nog steeds 7000 medewerkers bij. In sommige delen van het land is het nu zo droog dat Defensie er voorlopig niet meer oefent met explosieven. In Gelderland, Utrecht en Zuid-Limburg is het risico op natuurbranden verhoogd van fase 1 naar fase 2. Eind vorige maand vlogen stukken bos en hei in brand bij oefenterreinen in onder meer Gelderland en Brabant. En de glazen koets van Prinsjesdag bestaat 200 jaar en die is deze zomer te bezichtigen. De koninklijke stallen op Paleis Noordeinde gaan dan namelijk weer open voor publiek. Er is ook een tentoonstelling over het militaire huis te zien. Dat is de oudste dienst van het koninklijk huis die onder andere Prinsjesdag begeleidt. Het weer van Weer Online. Op veel plaatsen is het tropisch warm met 30 tot 33 graden. Aan zee is minder warm met 27 graden. Vanavond blijft het ook nog lang warm. En dat was het nieuws op Slam.
13: Dan de weg af met Flitsmeister. Die meldt nog een aantal vertragingen. En dit zijn ze vanaf 20 minuten of langer. De A4 richting Den Haag bij Ringvaart Aquaduct. Daar verlies je nog 27 minuten. Dan de A12 richting Oberhausen bij Duiven. 36 minuten bij je reistijd optellen. En de laatste die vind je op de A76 richting Keulen bij Kundeberg. Daar 20 minuten extra. En voor flitsers, check de Flitsmeister app.
14: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
17: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
18: Kom maar verder.
17: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
18: Hij is weer klaar.
17: Quickfit en weer verder.
19: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Darts tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
18: Boost. Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Barucaville.

Lekker man, lekker naar buiten. En vier, de lekkerste lunchpauze van Nederland. Welkom bij alle genres in de mix. Hou ze in de pauze met zometeen Lost Frequencies, Will.i.am en eerst Blue Lagoon. Break My Stride in de mix.

Alexis Jordan en Happiness in de lekkerste lunchpauze van Nederland, die toch iets zomerse is. Misschien heb je nog een ijskraampje in de buurt. Ik zou zeker even eentje halen. Hou ze in de pauze met zometeen DJ Antoine. Welcome to Saint-Tropez en ook de jeugd van tegenwoordig, Get Spanners. De meest zomerse track die ze hebben uitgebracht, die hebben we voor je uitgezocht. Heb je zelf nog een goede suggestie voor een zomertrack? We willen er meer gaan draaien. Slam.nl/zomer is your way to go. Favorietje van mij krijg je nu. Albaro Soler, Loca in de Tammy remix.

onze voice van House in de Pauze. Willy Wartaal, de jeugd van tegenwoordig en Get Spanish. Het wordt de meest bekeken biopic ever. De teller staat nu al op 788 miljoen dollar. Heeft die film opgeleverd. De biopic van Michael Jackson. En dan moet hij nog uitkomen in Japan. En dat is een hele belangrijke in de filmmarkt. Daar wordt er nog wel eens, denk ik, nou, voor de voorspelling, 200 miljoen dollar in het laadje gebracht. Dan wordt het de meest, de best betaalde ever. Natuurlijk van de man, the myth, the legend. Dit is Michael Jackson.

0: daarna binnen een paar tellen.
1: Dit wordt jouw zomer met de Slam Festivalmaand. Score tickets voor Lake Dance, Mystic Garden, Echoes of Amsterdam, Ultrasonic Festival, Barucaville en 909 Festival. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en win. De hele maand mei. Jouw festivaldealer.
2: Yo, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
5: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
7: Super Thursday XXL, 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
8: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: Drie sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
15: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
16: Shop nu raamdecoratie met kortingen tot 20%. Kom naar raamdecoratie.com.
17: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
17: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
19: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
20: Verleg je grenzen met de Kia EV5.
0: Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
20: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
21: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
22: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
23: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
24: Zoveel money!
23: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
22: Nu tot wel €600 extra korting op Egypte. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
25: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
26: House in de pauze.
27: Tijd voor een Slam Weer Update van de vrienden van Weer Online. Mag ik een applaus voor de weergoden? Waanzinnige dag vandaag. Lekker geproduceerd. 33 graden maximaal. En het blijft lekker lang tot in de avond. Lekker tropisch zomers. Natuurlijk geen kans op neerslag. Dan gaan we nog even de wegen af met Flitsmeister. Een vertraging op de A4 richting Den Haag bij Roelofarendsveen. 20 minuten extra. De A12 richting Oberhausen bij Duiven. 25 minuten verlies je daar. 12 kilometer. En flitsers, check de Flitsmeister app. In de mix door met Sophie Takker. Gala zometeen. En eerst The Boy Next Door en Jody Bernal.

Dat is Falling in Love in de lekkerste lunchpauze van Nederland. Gewoon geboren in Duitsland, maar ze raakte zo verliefd op de Portugese taal. Ze gingen het leren. En ze scoren de ene hit na de ander. En ook deze van Sophie Tucker, Jacaré. Wat trouwens weer betekent alligator in het Portugees. Dus zo, de Duolingo vandaag kun je ook afstrepen.

0: Maria, Maria in de startblokken.
1: Lekker.
0: En nog een uurtje, Thomas van Empelen zometeen. Yeah.
1: Goedemiddag.
0: Hi.
1: Ach, wat een lang weekend weer. Hè?
0: Niet normaal, hè? Jij hebt gewoon mijn eerste date gecrashed.
1: Ja, we kunnen elkaars locatie zien op Find My Personen.
0: Ja.
1: En ik zag dat jij lekker aan het drinken was in de stad. En ik wist dat jij een date had. Dus ik dacht, ik kom even crashen. Het terrasje even aanschuiven.
0: Wat vond je?
1: Ja, een schat van een meid. Ze had wel een outfit aan die duurder is dan mijn auto. Met zo'n net tasje en zo. Het is wel een lady die jij aan het daten bent.
0: Ja, zeker. Ja, kan dat, de eerste date crashen? Nou, in dit geval, het pakte positief uit. Want ze zei, ja, ik vind het leuk dat ik nu al een van jouw vrienden heb leren kennen.
1: Maar jullie gingen daarna dus niet bij elkaar slapen. Maar jullie gingen dus naar die date in Amsterdam weer terug naar elkaars woning.
0: Ja. Zo hoort dat, hè. Ik ben een nette jongen.
1: Ach, dat is blijkbaar.
0: Ja. Vingeren doe je maar met verf.
1: Nou ja.
0: Clip Bandit onderweg en ook Santana kreeg je die Maria Maria. Hou ze de pauze, gaat zo meteen door. Oh.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
3: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Hey, ik kan niet werken vandaag.
6: Hoezo?
5: Sorry, het is WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399. Mediamarkt.
8: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
9: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
10: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
12: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
13: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
14: Thuisin, mooi wonen.
15: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
16: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas. De ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
17: Woensdag start de iBoot Hunt. 72 uur jagen op aanmerken. Bosch, Samsung, Philips. Alleen via iBoot.com of via onze app.
16: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
18: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
19: Dat zeg ik.
20: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
21: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
22: Klopt, minstens 2 dagen per week.
21: En jij?
22: Ik meestal maar 1 keer per maand.
21: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
22: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
21: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
23: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog.

0: die het een tikkie anders doet.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Er zijn zeker 4 doden gevallen nadat een trein op een schoolbusje was gebotst in het Vlaamse Buggenhout onder Antwerpen. 2 van hen waren middelbare scholieren van 15 en 12 jaar. De 2 andere slachtoffers waren de chauffeur en een begeleider. Het busje reed een spoorwegovergang op terwijl de spoorbomen gesloten waren. De AOW-leeftijd blijft zoals die nu is. Het plan van het kabinet om die te verhogen is ingetrokken. Vanaf 2033 zou de leeftijd sneller stijgen om de AOW betaalbaar te houden. Onder meer de vakbonden waren daar fel op tegen en dreigden met stakingen. Volgens RTL trekt het kabinet het plan in als een gebaar naar de bonden. DigiD mag niet worden overgenomen door een Amerikaans bedrijf. Staatssecretaris Aarts heeft dat verboden na onderzoek naar het bedrijf. Er zouden risico's voor de bevolking zijn als DigiD in Amerikaanse handen komt. Wat die risico's zijn, is niet bekend. Een meerderheid van de Kamer was ook al tegen de overname. En afgelopen zaterdag bezetten actievoerders van Extinction Rebellion het spoor bij Utrecht Centraal. En de NS wil de schade daarvan verhalen op de demonstranten. En ook de schade van een pro-Palestijnse demonstratie een week geleden op Den Haag CS. In beide gevallen lag het treinverkeer een tijd stil. Het weer van Weer Online. Op veel plaatsen is het tropisch warm met 30 tot 33 graden. Aan zee is het 27 graden. Vanavond blijft het ook nog lang warm. Morgen wordt iets koeler. En dat was het nieuws op Slam.
3: Ach, wat heerlijk dat weer. Dat extra lange Pinksterweekend. Dan gaan we weer zometeen deel 2. Hou ze in de pauze. Met onder andere Dr. Curcio en Cashmere Chesto zometeen. Eerst even kijken naar de wegen. 3 langste vertragingen zijn allemaal richting Duitsland. Vakantieverkeer, gok ik zelf. Of de PAF-bus. Heel veel PAF-bussen achter elkaar. Er staat de 73 kilometer. Dit zijn ze vanaf 18 minuten. Eerst op de A12 richting Oberhausen vanuit 7 naar 31. De A37 knooppunt Holsloot richting het Dordtse Meppen. Daar 18 minuten. En de A76 Geleen-Keulen tussen Kundenberg en Duitsland. Daar 20 minuten grenscontrole.
4: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
5: Lekker zoet.
4: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
6: Dan gaan we vieren.
4: Aldi.
7: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Darts tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
5: Dat is nog eens voordeel.
4: Ja, dus... Aldi.
8: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker.

House in de pauze. Je hoorde Luis Fonsi, Daddy Yankee, Despacito. En wat grappig, Slam zit dus in een gebouw met heel veel andere krantenredacties. En dat zijn allemaal hele nette mensen die echt geen korte broek aandurven. En die zien al die gasten van Slam hier binnenkomen in een korte broek. Wel de helft ook met van die melkflessen, weet je wel. En tegelijkertijd, als je geen korte broek aantrekt, wordt het ook nooit bruin hier. Beenhaar wapperend in de wind. Wij geven geen fuck hier bij Slam. September zometeen, cry for you. Eerst de man die Seventh Sunday afsloot. Axwell. Zijn remix van de Temper Trap, Sweet Disposition.

Grand Slam van een paar weken geleden is Jamaican Bam Bam. Maar ik moet ik zeggen dat ik deze Bam Bam nog leuker vind. Alf Basoski, Waterman. Hier bij Slam, deze guy die werd geboren in een stad die ook Baarlem wordt genoemd. Vanwege al die vrouwen die daar kinderen krijgen. En die dan natuurlijk ook sowieso stoppen in een bakfiets. Haarlem. Olaf Basoski komt dus gewoon uit Nederland. Jordan Waterman bij Slam. Een beetje afkoelen doen we ook met zometeen Chesto Virtual. Maar eerst even echt afkoelen met deze bloedhitte. De mussen vallen van het dak. Dit is Tyla, Marshmallow en Water Slam.

0: Andy Norro, In My Mind. Blijf erbij hier bij Slam.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
7: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
6: Ai, de man met de hamer.
7: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
8: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
5: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
9: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
12: Nu bij Otrium. 10% extra korting op Ries, Allsaints en McGregor.
13: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
14: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
15: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
16: Fit voor iedere rit, met de banden van Hankook en de service van Profile.
17: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
18: Tip om je lunch up te spicen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
17: Nu bij Vibra, alles reinigen voor maar €1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
19: Sportief.
20: Oké. Okay.
19: Betrouwbaar.
20: Oké. Okay.
19: En zuinig.
20: Oké. Okay. Shun.
19: Sorry?
20: Je zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
21: Vind jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
22: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Vind jouw vakgarage occasion op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
23: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus: 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus: AH Romaatje, pak je 250 gram, 1% gratis. AH Borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, €5,99. En alle Nivea, 1% gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
24: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.
23: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf €0,99 met volle spaarkaart.
25: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
0: Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
25: Houd ze in de pauze.
26: Ja, het weer is ook echt fantastisch. Op heel veel plekken is het tropisch warm met 30 tot 33 graden aan zee, 27 graden.

0: Chaka Khan, Ain't Nobody. Niet alleen de lekkerste lunch, maar ook de warmste lunch van Nederland. Met nu Fantomel. Dame Unger.
1: Dame Unger.
2: Unke?
1: Unger.
2: Unke?
1: Dame Untu.
0: Toch een soort van tijgerachtig plaatje dit. Dit is Slam.
2: Oké.

iedere dag op je radio tussen 12 en 2, behalve de Mixmarathon vrijdag. Dit is Slam's House in de pauze. Jorden en People. Dat is denk ik 30% van de mensen die naar de zon gingen en andere festivals, Lentekabinet, noem maar op. En People Moving On Up. Daarvoor nog een guy die het helemaal klaar mee was met optreden, gaat het ook niet meer doen. Martin Solveig en Do It Right. Toch die Franse slag die erin blijft zitten. Zometeen Robin Thicke, Pharrell, Blurred Lines. Eerst, ja, ik durf wel te zeggen, dat durf ik wel met een zekere zekerheid te zeggen. De minst favoriete DJ van Trump. Dat is namelijk DJ Kuba. Huh? Nou. Samen met de Skytech is dit Dancing bij Slam.

goede editie. House in de pauze. Morgen bij je terug om 12 uur. Zometeen het nieuws. Slam. Coming up. Met onder andere zometeen het antwoord op de vraag: is dit de warmste 26 mei ooit?

0: jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
2: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
3: Yes!
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
2: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
3: Yes!
6: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging... 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
6: Ook voordelig bij Trekpleister... Alles van termen 1 plus 1 gratis.
8: Mijn internet is traag, maar ik wil toch snel.
9: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
8: Ik wil sneller snel, zonder te remmen, Vodafone.
9: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
10: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
9: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Ik wil sneller snel.
12: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
13: Shop nu raamdecoratie met kortingen tot 20%. Kom naar raamdecoratie.com.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
16: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
15: En met extra korting.
16: Zullen we?
15: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
17: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
18: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
19: Peugeot.
20: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
21: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet
3: hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
11: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van GreenChoice.
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
22: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1+1 gratis op cloudpillow.com.

0: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaithaal. Het kabinet had plannen om de AOW-leeftijd sneller te verhogen, maar dat gaat niet meer door, melden diverse media. Er was veel kritiek op het plan, onder meer van de bonden. En door het plan in te trekken wil het kabinet ze te vriend houden. Er moet namelijk nog een akkoord gesloten worden over de sociale zekerheid. In België wordt geschokt gereageerd op het schoolbusongeluk waarbij 4 doden vielen. Het busje werd op een spoorwegovergang geramd door een trein. Premier Bart De Wever heeft het over een afschuwelijk ongeval. Ursula von der Leyen van de Europese Commissie zegt dat haar hart brak. Europa rouwt mee met België. Een oud-burgemeester van Hendrikido Ambacht bij Dordrecht had kinderporno op zijn computer. Maar dat heeft iemand naar hem opgestuurd, zegt hij. Hij wordt ook verdacht van seksueel misbruik van een jonge man. Daar zegt hij geen enkele herinnering aan te hebben, dus dat het niet is gebeurd. En het Rode Kruis gaat extra tenten neerzetten bij het opvangcentrum in Ter Apel. Er staan zo'n 100 mensen buiten te wachten omdat de opvang vol is. Maar het COA doet volgens het Rode Kruis niks om ze te beschermen tegen de brandende zon. Het gaat om open tenten die niet bedoeld zijn om in te slapen. Er is ook water en zonnebrand. Het weer van Weer Online. Het is de warmste 26 mei sinds het wordt bijgehouden. Op veel plaatsen is het tropisch warm met lokaal 33 graden. Aan zee is het 27 graden en ook vanavond blijft het nog lang warm. Morgen wordt iets koeler. En dat was het nieuws op Slam.
1: Hey, dankjewel. 2 minuten over 2. Zometeen onder andere Eric Pritz, Piano en ook YouGel. Je week en Bam Bam komt eraan. Eerst even kijken naar de wegen. Weinig Bam Bam, namelijk vooral veel vertraging richting de Nederlands-Duitse grens. Was een slechte grap, hè? Ja. A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven verleende daar 3 kwartier extra. De A12 richting Duitsland, dus grenscontrole 30 minuten. En de A27 Utrecht-Gorkum tussen Nieuwegein en Lexmond daar een half uurtje extra.

0: Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch, tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Shop nu bij XXL Nutrition, de grootste in sportvoeding.
2: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
3: Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Barucaville. Thomas van Empelen.
4: Ah, ik kan het je wel vertellen, binnen nu een 2,5 uur gaat het Barucaville Festival Alarm af hier bij mij. Ook Pitbull komt eraan, Yugel, Solto, Jamaican Bam Bam. Eerst Eric Chris Piano.

0: Soul Kesha Timber hier bij Slam. Goedemiddag.
1: Thomas van Empelen.
0: Ah, er was 27 graden voor nodig, maar het is gebeurd. Ik ben eindelijk na maanden een keer met de fiets naar werk. Yay! Eindelijk de auto een keer laten staan. Je moet wel weten voor dit verhaal, het is van mijn huis naar werk 3,5 kilometer. En ook nog eens een keer door een mooi park heen. Nou goed, ik vond toch een lange broek, vond ik toch netter dan een korte broek vandaag. En ik heb het over melkflessen, had ik het net al. Ik moet ook zeggen, mijn huid is echt witter dan wit. Nog, dus er is lange broek aangetrokken. Het is Amsterdam waar we zitten, dus ik identificeer mij vandaag als zweetdruppel, als dat oké is. Hey, zometeen Afrojack, Martin Garrix, Guetta komt eraan. Dat zou maar de line-up zijn van een festival, daar wil je erbij zijn. Our Time, eerst de Grand Slam.
2: Slam.
0: Voor alle mensen die op OnlyFans zitten, Sorry Papi is de nieuwste topic en Becky G hier bij Slam.

Afrojack, Martin Garrix, Guetta en Our Time. Ik zal eens even zoeken hoeveel dagen dat eigenlijk nog duurt tot de zomer. Het is 27 dagen. Boost your summer. Nou goed, met de heetste 26 mei sinds het begin van de telling in 1901. Volgens mij kunnen we het gewoon zomer noemen vandaag, toch? Met de 33 graden in het zuiden. Ik heb zo'n idee dat de opblaaskrokodillen de winkel uitvliegen. En de meest gestelde vraag onderling is toch een beetje de afgelopen dagen geweest. Hé, mag ik de zonnebrand lenen? Dus goed nieuws, hij komt eraan. Wanneer is nog even de vraag? In ieder geval als het een aantal dagen echt ontzettend heet is achter elkaar. Dan gaan we hem lanceren, de Slam Summer 500. En daar hebben we wel even jouw stem voor nodig. Dus welke zomertracks mogen niet ontbreken in de Slam Summer 500? Laat het weten. Een hele simpele link voor gemaakt, namelijk slam.nl/zomer. Stem daar op je favoriet.

0: Hij is nog maar 21 jaar, komt uit Canada. Dus grote kans dat we nog wel iets van deze gast gaan horen ook. Gelukkig Thomas Gray en Rumors bij Slam. Zometeen een bizar bericht over een dierentuin. En muziek van Marshmello Killiet en ook Haven Iron komt eraan.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Sam Veld, Mr. Belt & Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
4: Lekker zoet.
3: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
5: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
4: Hebbes.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
4: Dat is nog eens voordeel.
3: Ja, dus... Aldi.
7: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
8: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
9: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Maak je klaar. Woensdag start de iBoot Hunt. 72 uur lang A-merken in de aanbieding. Alleen via iBoot.com of via onze app.
9: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
11: Ook zo zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
12: Juist, want het zijn vakantiegeld super sale weken.
11: Dus nog meer vakantie voor je geld.
12: Absoluut, kortingen tot wel €450. Prijsvrij vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
13: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
11: Heb jij ook zo zin in vakantie?
12: Prijsvrij vakanties.
14: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: bank die het een tikkie anders doet.
1: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
2: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voorwie.
5: KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
8: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
9: Klopt, minstens 2 dagen per week.
8: En jij?
9: Ik meestal maar 1 keer per maand.
8: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
9: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
8: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
10: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
11: Zoveel money!
10: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
13: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Drift Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
17: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
18: Yes, hij doet het.
19: Ja hoor, dat kan zeker.
17: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
16: Nu tot wel €600 extra korting op Griekenland. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
20: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
21: Ah, jongens, wat is het lekker. En het is ook gigantisch lekker barbecue weer vanavond. Het blijft ontzettend lang warm. Morgen, dan wordt het een ander verhaal. Dan is het van noord naar zuid 17 tot 26 graden. Maar dat is heel jammer. Maar daarna wordt het wel weer mooi gelukkig ook. Dus dat is goed. En dan even kijken naar de wegen. 3 langste vertragingen. We beginnen met de A12. Dat is Arnhem richting de Duitse grenzen. Daar 27 minuten. 11 minuten extra. Nee, 11 kilometer trouwens. Dan de A27. Gorkum-Utrecht voor Noordeloos. Ongeluk gebeurt 24 minuten. En de A76. Geleen-Keulen voor de grenzen met Duitsland. Daar 23 minuten extra.
22: Thomas van Empelen.
21: Ja, zometeen iemand die denk ik hele dure schoenen had. En met het dierentuin. Dat nieuwtje hoor je zometeen. Marshmallow komt er.

0: ook wel hoge ogen gooit. In ieder geval in mijn hoofd. Ik ga zo meteen even draaien trouwens. Voor deze plaat hoef je niet te schamen als dit uit je speakers komt binnen de bebouwde kom met het raampje naar beneden. Max Tyler, Vintage Culture en Ailey Love, Freaky Waslem.
1: Thomas van Empelen.
0: Ja, dan bijzonder berichten. Ik heb dit vanmorgen pas gelezen. Want heel eerlijk, ja, op zo'n vrije Pinksterdag, wie leest het nieuws? De Duitse politie heeft zaterdagavond een man uit een bisonverblijf in München gered. De 23-jarige Duitser was daar beland

0: contact opnam. Dan is zo'n dierentuin toch al lang dicht volgens mij. Hij zei verdwaald te zijn geraakt. En volgens de politie was hij onvrijwillig in het bisonverblijf door de schoen. Hij is gered uit die benarde positie uiteindelijk samen met het dierentuinpersoneel en agenten. Hij had zich verscholen achter een elektrisch hek in het bisonverblijf. En de Duitser liep schaafwonden en hoofdletsel op. En hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En de verloren schoen is uiteindelijk teruggevonden. Dat is goed, hij zegt. Dan vraag ik toch wel een beetje. Is dit dan een beetje een 23-jarige die dan van geld dat hij eigenlijk niet heeft, dan een schoen heeft gekocht van €300, weet je wel. Ik bedoel, ik weet hoe de duurde kleding van Jarno van der Wielen vaak is. Dat gaat ook om een paar €100 per kledingstuk. Dus misschien is dat het dan, of vaag verhaal wel. En tegelijkertijd dat een bison aantrekkingskracht heeft. Dat weten we allemaal nog van deze dame.
1: Oh my god, ik ben in een bos en er is een bison. Oh my god, hij is echt fluffy. Ik van eieren.
0: En de Duitse die moet onderduiken is natuurlijk nooit grappig. Zometeen de Bango Boy.

Venga Boys, zomer op je radio hier bij Slam. Het land waar volgens de cijfers de meeste transvrouwen zijn. Alle te veel in de gaten houden met wie je nou eigenlijk aan het afspreken bent. To Brazil hierbij, Slam. Het is net of je van je houdt natuurlijk. Zometeen, Wouden van Guetta heeft inmiddels...

David Guetta, Sia en Beautiful People. Dat blijkt uit onderzoek ook. Hè? Alleen maar knappe mensen luisteren naar Slam. Jij dus ook. Lekker bezig. Hey, zo meteen waarom er geen reet klopt van de buitentemperatuur op het dashboard van je auto. Klopt geen reet van hoe dat zit, hoor je zo meteen. En ook die gigantisch lekkere mixmarathon track of the week van D.O.D. komt eraan in deze trio. Slam. Coming up. De Swedish House Mafia, zo meteen. BB Rexha.

0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. 1,5 kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet normaal
4: meer. Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot

Vega broodbeleg. Nieuw van Kips. Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker. Op je boterham, wrap of cracker.

0: smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Zeker Starten is nu tijdelijk

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
4: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
7: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
8: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean van slechts €2.969. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Oranje fans

0: Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Een man die bijna 25 jaar geleden een studenten doodschoot na een ruzie over een wasmachine is vrijgelaten. Hij kreeg er 20 jaar cel en tbs voor, maar is volgens experts nooit meer agressief geweest. De rechter begrijpt dat het voor nabestaanden moeilijk is, maar dat de rechtbank zich niet door die emoties kan en mag laten leiden. De Belgische politie is nog druk bezig met het onderzoek naar de aanrijding tussen een busje met schoolkinderen en een trein. Dat was in Buggenhout onder Antwerpen. Twee kinderen, de chauffeur en een begeleider kwamen om. De machinist remde nog toen het busje het spoor overstak, maar botste er met 90 km per uur op. Asielzoekers krijgen over 2,5 week te maken met strengere regels. De Eerste Kamer is namelijk akkoord met het Europese Migratiepact. Vluchtelingen krijgen geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd meer en de tijdelijke vergunning gaat van 5 naar 3 jaar. Ook het laten overkomen van familie wordt moeilijker. Er waren veel protesten tegen en het kabinet heeft geluisterd. Het voorstel om de AOW-leeftijd te verhogen is van tafel, melden verschillende media. Vanaf 2033 zou die net zo snel stijgen als de levensverwachting. De vakbonden dreigden met de grote stakingen en het kabinet is om. Er wordt eerst gepraat over andere zaken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is nog erg heet, maar dat gaat veranderen. Vanavond stroomt koele lucht het land binnen. Morgen afwisselend zon en wolken bij 16 graden in het noorden tot gemiddeld 24 in het zuiden. En dit was het nieuws op Slam.
3: Koele wind die het land binnenkomt. Er was bij wel een barbecueavond beloofd. Volgens mij zit dat goed. Ik ga het zo meteen even uitzoeken. Eerst even kijken naar de wegen. 3 langste vertragingen. Het is best wel druk. 125 kilometer. Dit zijn de vertragingen vanaf een half uur. Beginnen met de A12 Arnhem richting de Duitse grenzen. Daar een half uur extra. De A12 voor Oberhausen Utrecht voor Grijshoord. Daar 34 minuten. En de A27 Breda Utrecht voor Noorderloos. Daar is een ongeluk gebeurd eerder. Nu een uur extra sterkte.
4: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
4: Nu bij Vibra. Dusty glasreiniger kit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
5: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Joujou.
1: Boost.
9: Boost your summer.
1: De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Barucaville. Thomas van Empelen.
3: En wij zijn de enige radiozender waar je radio klinkt als een festival. Zometeen Bibi Rexha, Faithless, New Religion komt eraan. Na die grote Swedish House Mafia. Dit is Don't You Worry Child.

Tuned Fateless. Een track waar het niet per se van afkoelt met deze bloedhitte, maar wel ontzettend lekker. New Religion bij Slam. Hey, dan zometeen. Ik had al geroepen dat hij eraan kwam. Die te gekke mixmarathon track of the week van deze week. Wat al in de titel zit trouwens. Dan O'Donnell. En dat klinkt een beetje als een naam van een consultant die dan komt vertellen hoe jij je bedrijf moet runnen. En tegen de tijd dat het traject klaar is, zijn eigenlijk je zakken leeg. Deze guy niet. Dan O'Donnell. Je kent hem beter als D.O.D. Hij komt ook uit de UK. En hij is begonnen als DJ. Eigenlijk terwijl hij glazenhaler was vooral. En was er trouwens ook. Als de DJ ter plekke dan eventjes met pauze ging, sigaretje roken, naar de wc toe voor nummer 2. Dan ging Dan O'Donnell, oftewel D.O.D. even zelf draaien. En zo brak hij door. Zijn nieuwste, het is een wereldplaat kloosje. D.O.D. komt eraan, de mixmarathon track of the week. Eerst een track die qua titel er redelijk op lijkt. Dit is Neo en Closer bij Slam. Close.

0: Zelfs je radio zweet met de hits van Slam, Jordan, Chesto, Evermax en The Motto. God hebben ze ziel, Piet Paulusma. Bart Morgan. Hij introduceerde in Nederland het barbecue-cijfer voor die avond. En gelukkig heeft Buienradar dat voor een deel overgenomen. En ze hebben namelijk dan toepasselijk ook de barbecue-radar. En het is toch een beetje vandaag in de categorie steek aan het ding.
1: Steek aan het ding, Pieter.
0: Steek aan. Het barbecue-cijfer krijgt namelijk een 10 vanavond.
2: Boost your summer.
0: Ja, er komt wel frissere lucht aan, zeker voor morgen. Maar dat is pas later op de avond. En alleen op de een van de tv-tasseilanden. Vlieland volgens mij of zo, daar krijgt het barbecue-cijfer vandaag een 9. Dus alle reden om hem lekker aan te steken. Dan waarom de buitentemperatuur vaak niet klopt. Bij de auto, die sensor. Het is namelijk allemaal, je zou denken, heel erg high-tech. Maar het zit dus allemaal gebouwd onder het carrosserie van je auto. In de constructie van je auto. Het zit een beetje achter de grill of vlak boven het wegdek, die sensor. En daardoor meten die temperatuursensor niet per se de luchttemperatuur, maar ook de hitte van het asfalt of de auto zelf. Dus het klopt niet helemaal. Als jij ziet staan, het is 39 graden, is dat echt wel vertekend beeld. En als je gaat rijden en er komt wat frissere lucht in de schaduw langs, dan waarschijnlijk heb je dan uiteindelijk de normale temperatuur. Desalniettemin is het gigantisch warm in Nederland en daarom een extra zomerplaat. Dit is Root & Magic.

tijd hier bij Slam. Houd Festival Alarm in de gaten. Tenminste, als jij naar Pamukkaville wil gaan. De zaterdag editie. Zometeen heb ik tickets. Die gaan eruit binnen nu en een kwartier. Dan gaat sowieso het alarm af. Namen als Sonny Forderwa, Rehab Chainsmokers. Ook onze vrienden uit de Mixmarathon, Mr. Belt & Weasel. Wat dacht je van namen als... Het is niet normaal. Bijvoorbeeld Eli Ook staat er ook. Gabri Ponte, Vedderlinkran. Jij kan erbij zijn. Houd Festival Alarm in de gaten. Hoor je dat voorbij komen, dan weet je het waarschijnlijk wel. Maar toch, app dan Festival Maand deze kant op in de WhatsApp van Slam.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op Celesta.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar

0: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van ethos.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie, 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
2: meer. Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Deze week met Lidl Plus, 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
2: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
3: Peugeot.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com vind je voordelig de mooiste producten. Nu kortingen tot 20% op ons hele assortiment. Dus kom naar raamdecoratie.com.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
10: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1+1 gratis op cloudpillow.com.
11: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
12: Boost yourself.
13: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1+1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
13: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1+1 gratis.
15: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
16: Gewoon even op BelSimpel kijken.
17: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
18: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
19: Dat is lekker gedaan daar. Het is prachtig weer, namelijk 30 tot 33 graden. Het is barbecue weer. Morgen dan wordt het een stukje frisser dan de temperatuur tussen de 17 en 26 graden. En het laatste graden, die 26 graden, is in het binnenland. Dan even kijken naar de wegen. Verkeerde flitsmeister, er staat nu 200 kilometer. Dit zijn de vertragingen vanaf 27 minuten.
20: De Slam Festivalmaand. App nu Festivalmaand met de Slam-app. En win tickets voor Perucaville.
19: Nou, duidelijk wat je moet doen. En snel door met de verkeersinformatie. De A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Akersloot. Ongeluk gebeurt 1 uur vertraging. De A27 Breda-Utrecht voor Noorderloos. Ongeluk gebeurt 51 minuten. En de A59 Zonzeel-Os tussen Zonzeel en Maden. Ongeluk gebeurt 1/2 uur extra. Komt door de hitte, denk ik. Nou, iemand gaat er vandoor met tickets voor Parvoekerville. De zaterdag app nu Festivalmaand

0: Sick Individuals en Sunrise hier bij Slam. Volgens mij ging er iets van de alarm af.
1: De Slam Festivalmaand.
0: Het is bij Slam de festivalmaand. Oftewel, wij zijn jouw festivaldealer. En we hebben alleen maar goede shit voor jou. En goed geteste shit, namelijk de leukste festivals. En vandaag per Woekerveel, de zaterdag editie. Aan de telefoon iemand die er heel snel bij was met appen. Max Slachtveld, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: 23 jaar uit Hillegom.
2: Klopt.
0: Dat is correct. Hebben we in ieder geval een gedeelte van de gegevens al binnen. Dat is mooi. Hey, een van de laatste appjes die jij hebt gestuurd in de Slam WhatsApp is met z'n tweeën half pijpen.
2: Half pijpen, ja.
0: Waar ging dat over?
2: Dat was toen op de radio. Hoe noem je zoiets? Maar het ging niet helemaal goed.
0: Maakt ook niet uit. We hoeven niet altijd dezelfde gedachten te delen, Max. Hey, je bent 23. Waar. Hoe ziet je zomer er tot nu toe uit?
2: Druk.
0: Ja.
2: Ja, aardig wat festivals op de planning. Dus.
0: Is er nog wel plek?
2: Deze kan niet ontbreken.
0: Is er plek voor een zaterdag? Twee tickets daarvoor op 18 juli.
2: Dat zou hartstikke mooi zijn natuurlijk.
0: Met namen als Eli Oaks, Dahul, ook vet trouwens, van de Love Parade, weet je wel. Rehab, Sonny Verderwa, Chainsmokers, Timmy Trumpet, om een paar namen te noemen.
2: Kijk eens, dat zijn grote namen.
0: Ja.
2: Dus.
0: Ja, ik heb slecht nieuws, Max.
2: Nou, vertel eens.
0: Ja, slecht nieuws. Je gaat nog een keer uit je stekker deze zomer! Hey, gefeliciteerd, je wint Slam Festival tickets voor Parvukaville 18 juli. En je krijgt ook nog het Slam Festival pakket erbij met Slam House in de pauze kousen. Alles zit erbij, jongen. Gefeliciteerd.
2: Top, hartstikke leuk. Dank
0: je
2: wel.
0: Doe je een beetje rustig aan?
2: Dat kan ik niet beloven.
0: Hier is William Trompetta. Okay.

Deze is lekker op zo'n hete dinsdag. Justin Bieber en Sorry. Binnen nu en een half uur een nieuwe editie van... Wat zeg je wel 100 keer op je werk zonder te zeggen welk werk je doet? Justin Bieber zou met beroepenraden denk ik inzenden van... mag je wat harder? Omdat zangers zeggen dat veel vaker... omdat dan ze hebben oortjes in, dan horen ze zichzelf door zingen. En die moeten vaak wat harder zodat ze zichzelf beter kunnen horen zingen. Maar wat zeg jij nou wel 100 keer op een dag... zonder te verraden welk werk je doet? We gaan beroepen raden binnen nu een half uur. En stuur die van jou in de Slam WhatsApp nu. Of een bal.

0: miles away.
1: Offenbach en Miles Away by Slam. Zometeen in het nieuws dat onder andere dat Nederland gaat praten met Rusland. Nou, dat gaat wel doen, denk ik. Slam. Coming up. Geen woorden, maar daden eigenlijk. Toch, Safri Duo ook zometeen. De zomerplaat van Another. En ook Mabel komt eraan. Ken je die nog? Oftewel, blijf bij Slam. Slam.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
6: meer. Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij

0: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
1: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Super Thursday XXL. 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
4: Sportief.
5: Oké.
4: Betrouwbaar.
5: Oké.
4: En zuinig.
5: Oké.
4: Sorry?
5: U zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
6: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
7: Nog een keer! Papa, sneller!
8: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
6: Vind jouw vakgarage occasion op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
10: Shop nu raamdecoratie met kortingen tot 20%. Kom naar raamdecoratie.com.
11: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
12: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rang-upgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
13: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
14: Actie, Sans, casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.
15: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimal Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
16: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
17: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
18: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De bezuinigingen op de sociale zekerheid gaan in de huidige vorm niet door, zegt minister Velbrief. Vakbonden zijn boos over kabinetsplannen om in te grijpen in de WW, de WIA en de AOW. Die moeten miljarden opleveren, maar de minister wil daar eerst verder over praten met de bonden. Die staan daarvoor open. Nederland wil praten met de Russische ambassadeur na de heftige aanvallen op Kiev afgelopen dagen. Er raakten tientallen woningen en scholen beschadigd, onder meer door een moderne Russische raket die bijna niet uit de lucht te halen is. Rusland zegt dat het om een vergeldingsactie ging na een aanval op Oekraïns bezet grondgebied. De politie in Brabant heeft opnieuw tieners opgepakt voor allerlei incidenten in de plaats Eersel. De verdachten zijn 13, 14 en 15 jaar. Vorige maand werden al 6 minderjarigen aangehouden. Volgens de politie zorgen de jongeren al langere tijd voor overlast. Ze zouden bijvoorbeeld 1 of meerdere mensen hebben mishandeld. En een tegenvaller voor tennisser Tellen Griekspoor. Hij ligt er in de eerste ronde al uit op Roland Garros in Parijs. In een 4 uur durende uitputtingsslag verloor hij van een Italiaan. Dat gaat hem waarschijnlijk plekken kosten op de wereldranglijst. Op de Australian Open haalde hij de tweede ronde ook niet. En dan nu het weer van Weer Online. Het is nog erg heet, maar dat gaat veranderen. Vanavond stroomt er koele lucht het land binnen. Morgen afwisselend zon en wolken bij 16 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. En dit was het nieuws op Slam.
19: Hey, dankjewel. Het is 4 uur. Even kijken naar de wegen. Het begint langzaam vol te lopen op de altijd drukke dinsdag. 260 kilometer. Dit zijn de vertragingen vanaf 20 minuten. Eerst op de A2 Utrecht en Bos voor Waardenburg, daar een half uur extra. De A4 Den Haag Rotterdam voor Schipluiden een half uur. A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor Heemskerk vanaf de brug over het zijkanaal C, daar wil je niet zijn, een uur extra over 11 kilometer. En de A58 Breda Eindhoven voor Moergestel aansluit in 21 minuten.
14: Actie, Sans, casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.
20: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op MoviePark.nl.
21: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
22: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Darts tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
23: Boost. Boost your summer.
24: De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Barucaville. Thomas van Empelen.
19: Ah, het is heter. Het wordt nog een stukje heter zometeen met de zomerhit van Another en 54 Ultra Talk to You. Eerst misschien wel een van de beste zomerplaten ever. Savri Duo. Dit

0: Another N54 Ultra bij Slam and Talk to You. Slecht nieuws voor de snelle fietser in Houten en Amsterdam. Er komt namelijk een proef vanaf september.
1: Thomas van Empelen.
0: En die ervoor zorgt dat je op de fietspaden in Amsterdam en Houten dus maximaal 20 km per uur mag gaan fietsen. En daar kan dus ook op gecontroleerd worden. Ja, als je een keer te laat bent op werk of zo, je denkt ik trek hem even door en je gaat 25 km per uur, kun je daar misschien wel een boete voor krijgen. Wat een raar idee. Het is natuurlijk vooral om die fatbikes en zo natuurlijk van het fietspad af te trekken en de weg op te krijgen. Want in de grote steden mag je tegenwoordig maar 30 km per uur. En toch weet ik niet of ik nou een bakfiets met kinderen en moeders dan wil zien rijden op de straat. Het gaat toch voor problemen zorgen toch ook? Andersom ook weer. En ik zat te denken, het is een bloedhete dag. Het is de warmste 26 mei sinds de meting. Die is begonnen in 1901. Dus wat is jouw zomerding? Wat doe jij altijd als het gigantisch warm wordt? En waar irriteer je je aan met deze hitte? En voor mij is dat bijvoorbeeld altijd dat ik dan mijn hele woning ga doorluchten. Dus dat ik dan de balkondeur open en een andere deur. En dan koelt het wel af. Maar één ding weet je ook altijd zeker. Dat je dan gaat slapen en de hele tijd met muggen om je heen zit. Ik heb de eerste al... En ook een irritatie met dit mooie weer. Ook wel tegelijkertijd leuk. Maar er komt altijd wel weer een collega langs. Met ijsjes. Hier ook nu bij de Slam Studio. En die dan toch altijd weer even moet zeggen. Zo jongen, ga maar even lekker likken. Dat gebeurt altijd. En wat is jouw zomerding? Iets waar je tegenaan loopt als het zo warm is. Laat het weten in de WhatsApp van Slam. Martin Garrix komt eraan. Eerst Mabel. Don't call me up.

Hey, Crystal Dior hier bij Slam. Ja, ik vroeg me even af bij jou. Wat is nou jouw zomerding? Wat is jouw irritatie? Wat doe je altijd als het zo ontzettend warm is om af te koelen? Of waar irriteer je je aan? Leon die irriteert zich aan de hitte, maar vooral de pijn aan zijn voeten, omdat het zand dan zo'n ontzettend pijn gaat doen. Kevin die zegt collega's met slippers aan naar werk en nagels die niet per se echt lekker eruit zien. Lisanne die irriteert zich met deze hitte eraan dat het fruit zo snel gaat rotten. Gisteren laat ze ook weten dat de halve groenteschaal al de prullenbak in kon omdat de tomaten rot waren. En Tim die laat weten dat als het zo warm is, dan wordt hij helemaal gek gewoon van mensen aan zich. Dat is wel een slechte, dan kan je niet met Tim lekker naar het strand toe. En Niels die kan er heel slecht tegen als mensen toch gaan zitten aan een tafel bij een barretje of een terras. Waar toch gewoon een gereserveerd bordje bij staat. En dat ze als je dan toch iets van zegt, dat ze dan gaan dreigen met, ja, ik ga een slechte recensie plaatsen. En Renske die kan heel slecht tegen iets van de buurvrouw, wat ze niet tegen haar durft te zeggen. Maar die buurvrouw heeft dus een vijver. Maar dat is één grote muggenpoel. En die zorgt ervoor dat zij altijd muggen binnenkrijgt. Nou, dat zijn wel irritaties inderdaad, ja. Zometeen nieuwe editie van... Wat zeg je wel 100 keer op je werk zonder te zeggen welk werk je doet? We gaan beroepen raden. Na deze foute, maar wel lekkere zomerhit.

0: Oh, wat goed, hij zegt. Oh, zo'n Dragos Tidin Tie bij Slum. Ja, dan, we gaan weer beroepen raden. Wat zeg je wel 100 keer per dag op je werk, zonder te zeggen welk werk je doet? Na de telefoon hangt Maarten, 29. Goedemiddag, hallo.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Ben je vandaag vrij of moet je werken?
1: Ik heb al gewerkt, ik ben alweer thuis.
0: Je bent alweer thuis? Oké. Dat zijn allemaal hints, hè, dit zo. Dus je kan je werk... Je hebt geen 9 tot 5 baan, begrijp ik?
1: Nee, dat klopt.
0: Nee, oké, duidelijk. Oké, ja, dan even de vraag, Maarten. Wat zeg jij wel 100 keer per dag?
1: Wij gaan er achteraan.
0: Wij gaan er achteraan.
1: Ja.
0: Oké, nog even één vraag. Heb je een auto van de zaak?
1: Een paar. Ik heb een paar auto's van de zaak. Ja.
0: Je hebt een paar auto's van de zaak. Oké, dat was spannend. ja, ik ga het niet raden, maar doe vooral mee in de Slam WhatsApp. Wat is het beroep van Maarten, 29? Hij zegt dus 100 keer per dag ongeveer wel.
1: We gaan er achteraan.
0: Raad mee in de Slam WhatsApp. Het antwoord zo.
2: Dit wordt jouw zomer met de Slam Festivalmaat. Score tickets voor Lake Dance, Mystic Garden, Echoes of Amsterdam, Ultrasonic Festival, Barucaville en 909 Festival. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en win. Slam. De hele maand mei. Jouw festivaldealer.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3-sterrenslot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
7: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
8: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
7: Vertrouwd sinds 1999.
9: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
10: Pak je agenda. Woensdag start de iBoot Hunt. 72 uur lang ongekend lage prijzen op A-merken. Alleen via iBoot.com of via onze app.
11: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dusty Ontvetterspray voor maar €2,79. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
12: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
13: Nu bij Kruidvat, heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Jongens, eten!
16: Zo, lieverds, leuke dag gehad?
17: Al heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad.
18: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
4: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme regelneef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
8: Nu tot wel €600 extra korting op Curaçao. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
11: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
12: Oh, het is een goede dag om het weer mede mogelijk te maken. My god, hij zegt. Het is barbecue weer. Overal in Nederland een barbecuecijfer. Een 10. Morgen, dan wordt het wel helaas wat frisser. Dan is het zo'n 17 graden in het noorden op de Waddeneilanden. En in het zuiden nog zo'n 24 graden. Op de meeste plekken zo'n 22 graden. Dan naar een redelijke drukke dinsdagspits. Het is druk op de wegen. Iets meer dan 400 kilometer. Dit zijn de langste drie. We beginnen met de A9 Amstelveen richting Alkmaar bij Heemskerk. 36 minuten extra over 15 kilometer. A28 Hogeveen richting Amersfoort bij Hattermerbroek. Ongeluk gebeurt met een vrachtwagen. 36 minuten. En de N203 Alkmaar richting Amsterdam bij de A9 afrit Uitgeest. Daar 33 minuten extra.
11: Thomas van Empelen.
12: Yeah, that's my name.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Lady Gaga en Goji. Runway. Fisher and Don's and I favor.
2: Tell me a story.

0: grappige Australische dude. Afgelopen vrijdag zat hij nog in de mixmarathon. Fisher en Favor. Samen met Toon Sanaai, laten we haar ook niet vergeten. Oh, tijd voor de ontknoping van, wat zeg je wel, 100 keer op je werk. Zonder te zeggen welk werk je doet. Maarten, 29, aan de telefoon uit Amsterdam. Hallo.
1: Hallo, goeiedag.
0: Je houdt nog steeds, er is veel binnengekomen. Laten we even kijken. Wegenwacht, denkt Edo.
1: Dat is een goeie, maar dat is net niet.
0: Nog even één keer, wat zeg je wel 100 keer op een dag?
1: We gaan erachteraan.
0: We gaan erachteraan, dan is even kijken. Ja. Matthijs, die denkt douane.
1: Nee, ook niet.
0: En we gaan er achteraan. Meerdere auto's van de zaak. Dan zou douane inderdaad wel kunnen. John denkt daarom misschien ook vrachtwagenbedrijf.
1: Nee, ook niet. Nee
0: oké. Okay. Dan Niels, die denkt het volgende.
2: Yo, Thomas. Ja, ik denk dat deze beste man bij het schadeherstelbedrijf werd. Zo'n berger die je dan op komt halen langs de snelweg. Ja. In ieder geval als je autopech hebt.
0: Duidelijk verhaal. Hè? Doe jij dat toevallig?
1: Nee, heb je ook veel auto's, maar nee. Nee. Dat is hem ook net niet. Nee.
0: Nog even één keer. Wat zeg je wel 100 keer op een dag?
1: We gaan erachteraan.
0: Christian, die denkt politie. Nelis denkt agent. Jeroen, die denkt hij werkt bij de politie. Is dat goed?
1: Ja, dat is hem. Zijn er een paar die het goed hadden?
0: Yeah! We hebben het geraden. Maarten, wat vet om daar te werken. Wat is het allermooiste aan je beroep?
1: Ja, jeetje, zoveel. Maar vandaag bijvoorbeeld nog door de hitte een man van 93 jaar die onwel werd. En dit gereanimeerd met positieve uitkomst. Dus dat is heel fijn.
0: Ah, wat goed hij zegt. Eigenlijk gewoon een mensenleven gered eigenlijk wel.
1: Ja, dat zou je kunnen zien.
0: Ja, nou, applaus daarvoor. Maarten, 29 uit Amsterdam. Dankjewel voor het onderhouden van Nederland. En groetjes.
1: Ja, geen probleem. Dankjewel.
0: Dankjewel voor het meedoen. Oei, oei.
1: Doei.
0: We gaan erachteraan. Ja, werk bij de politie.

ene kalender is de andere niet. De een die zegt bijvoorbeeld de meteorologische zomer, die begint over 5 dagen, 9:13. En die ander begint over zo'n 27 dagen. Maar goed, wanneer de zomer nou eigenlijk echt officieel begint en wat voor een terminologie erbij hoort, maakt ons eigenlijk niet heel veel uit. Het is vandaag eigenlijk wel gewoon zomer met 33 graden. En dus ook de warmste 26 mei ever. Tenminste, het was ooit waarschijnlijk in de tijd dat de aarde nog één grote bol magma lava was, waarschijnlijk nog iets heter. Maar sinds de telling in 1901 is dit de warmste 26 mei ooit gemeten. Je zou bijna zeggen, laat Tata Steel nog even wat extra uitstoten. Maar volgens mij werkt het dan net niet helemaal zo, hè? Volgens mij. Nee. BTS komt eraan, Swim, eerste zomerplaat, Dance Nation.

0: zomer. Calvin Harris, Clement en Douglas en Blessing zometeen de Slam Middagshow met onder andere een Nederlander die een kaaswedstrijd heeft gewonnen en de dagrap van Erik Jan. Slam coming up. Check Justin Timberlake. Boost your life! Hartelijk lukt hier wel.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
4: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per haaier.
3: Yes!
5: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Powerpop Musical en Juliet en krijg een gratis rang upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros is vanaf september te zien. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
4: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
3: Yes!
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Youfone. Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens... nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
9: Een nieuwe grill. Op ons terras.
10: Sorry, het is WK.
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor €139,99. Alleen bij Mediamarkt.
11: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
12: Kom maar verder.
11: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
12: Hij is weer klaar.
11: QuickFit en weer verder.
13: Alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
14: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
15: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
16: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
17: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
18: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
19: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
20: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
21: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
22: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
23: Thuisin, mooi wonen.
24: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
25: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
26: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
25: Oh, Otrium?
26: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
27: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
28: Nu bij Otrium. 10% extra korting op Ries, All Saints en McGregor.
0: Hé, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
1: Klopt, minstens 2 dagen per week.
0: En jij?
1: Ik meestal maar 1 keer per maand.
0: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
1: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
0: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Het kabinet wil met de bonden om tafel om te praten over de bezuiniging op de WW, de WIA en de AOW. Daar zijn de bonden helemaal niet blij mee en ze hebben gedreigd met acties. De minister staat nu open voor een gesprek, maar zegt er ook meteen bij dat er dan wel andere plannen moeten komen om het land financieel gezond te houden. In het Belgische Buggehout wordt steeds meer duidelijk over het dodelijk ongeluk vanochtend met een bus en een trein. De bus reed voor de botsing door een spoorboom heen, blijkt uit camerabeelden. Waarom de buschauffeur dat deed is niet duidelijk. De conducteur van de trein trok nog aan de noodrem. Er vielen 4 doden. Het Israëlische leger trekt verder Libanon in, meldt een Israëlische krant. Als reden wordt de dreiging van gevaarlijke drones van Hezbollah genoemd. Premier Netanyahu zei gisteren al dat het leger het land verder gaat veroveren. Dat is tegen alle afspraken in. Er is namelijk een staakt het vuren van kracht. En in het gras voor het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten inmiddels meer dan 100 mensen op een plekje om vanavond te slapen, meldt de regionale omroep. Dat kan waarschijnlijk niet daar. Het Rode Kruis heeft tenten neergezet tegen de zon. Ook staat er een koelwagen voor flesjes water. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en heet op veel plaatsen, 29 tot 32 graden. En er staat weinig wind. Vanavond is het nog een tijd zonnig met 23 tot 27 graden. En dit was het nieuws op Slam.
4: Daphne, dankjewel. Het is 5 uur geweest. Goedemiddag, nieuwe middagshow zometeen met de Bauza. Die lekkere lentehit. Zomerhit inmiddels kunnen we wel zeggen. En ook Deoro, Elvis Crespo komen eraan. Eerst even naar de wegen met Flitsmeister. 118 vertragingen op dit moment. Bijna 500 kilometer, best wel druk dus. En dit zijn de langste. A1 richting Hengelo tussen Beekbergen en Twello. Door voorwerpen op de weg daar. 1 uur vertraging. A2 richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Waardenburg. 30:30. A27 dan richting Gorkum tussen Everdingen en Gorkum. 50 minuten maar liefst. A28 richting Zwolle tussen het Harde en Brug Kater 2. Daar 35 minuten. En de laatste in het overzicht A28 richting Amersfoort. Tussen Ommen en Zwolle-Zuid. Auto met pech kost je daar 50 minuutjes.
5: Lekker petje, nu al een supershow. Flitsers, A6, Lelystad, Muidenberg 92,3. A6, Emmeloord, Lelystad 86,7. A16, Rotterdam, Dordrecht bij Hendrik Ido Ambacht. Hectometerpaal 30. A20, Gouda, Rotterdam 31,5. En de laatste A32, Leeuwarden, Heerenveen bij Nes 61,5.
7: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
7: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
28: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
29: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
30: 18 plus speelbewust.
31: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Boost.
6: Boost your summer.
8: De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Barucaville.
6: Slam.
8: Patrick en Erik Jan.
4: En welkom bij een nieuwe middagshow.
5: Lekker jongens.
4: Ja, de salamanders lopen hier over de muur van de studio. Ik heb een lekkere zomerrit meegenomen van Elvis Crespo. Oh. Zometeen. Naar de Bauza.
9: Het is weer 5 uur geweest. Ja hoor, thuis.

0: bakkend in de zon en wel. Maar klaar voor de grote middagshow.
1: Goedemiddag, we zijn klaar voor de middagshow. Lekker zonnetje erbij.
2: Ja, daar zijn ze weer hoor. Hoe was jullie weekend? Yo!
3: Patrick en Erik Jan.
4: Ja! En welkom bij een nieuwe Slam Middagshow voor deze dinsdag. Ja, het is dinsdag, hè? Geen maandag vandaag. Het is 5:10 geweest. Patrick en Erik Jan hierbij, zonder ons Jultje.
5: Ah, die zit lekker met de airs in Thailand.
4: Zo, die dacht het is nog niet warm genoeg hier in Nederland. Ik ga maar even het vliegtuig naar Thailand.
5: Nou, we hebben de foto's binnengekregen. Ze heeft er meer dan een zin in. Jullie krijgen allemaal de groeten van.
4: Jullie krijgen allemaal de lieve groeten. Dus ook jij daar, hier bij de radio. Moeten we uitkijken dat het niet een te mannelijke show wordt, Erik Jan. Dus als je nu een vrouw bent en je luistert, bemoei je vooral met ons programma. Want ja, Jul is natuurlijk een beetje onze middenmoot altijd, hè?
5: Ja, ik heb wel mijn feminine touch, want ik heb korte sportsokjes aan. Dat heb ik eigenlijk niet.
4: Hoe was je weekend trouwens? Heb je nog naar de kledingbeurs geweest?
5: Nee, de kledingbeurs die was godzijdank pas volgend weekend. Oh. Dus dat scheelt qua... we hebben 2 dagen lekker in het zwembad gelegen. En de kids waren er gisteren helemaal klaar mee. En toen kregen ze het lumineuze idee om naar de kartbaan in Lelystad te gaan. En dus kan je melden, niks lekker. Dus dan 31 graden overal aantrekken en een lekkere helm op een paar rondjes te rijden.
4: Ja, dus, gelukkig heb je dan het windje natuurlijk wel.
5: Sowieso, wel 4 liter kwijtgeraakt. En daarna toen reden we weg en toen zag mijn zoon in één keer... Oh, wauw, wat is dat voor iets? Ja, dat is een museum, Aviodroom. En dus hebben we ook nog 1.5 uur... Ik heb museumkaarten, dus ja, even binnenstappen. Dat was mijn weekend. Jij hoeft nou eens te vragen. De kroeg, barbecue.
4: Zeker, alles aangevinkt en een festival. Oh. Dit weekend was natuurlijk Seventh Sunday Festival. En weet je nog dat een paar weken geleden... Ja, dat weet je natuurlijk.
5: Sky Brothers.
4: De Sky Brothers hebben een plek gewonnen op de mainstage. Want ja, daarom luister je Slam. We geven gigantisch dikke prijzen weg. Waaronder een plek op de mainstage. De Sky Brothers hebben dat gewonnen. Nieuwe talenten. En ik ben erbij geweest. We gaan ze over een uurtje even bellen.
5: Oh, leuk.
4: Ik ben heel benieuwd hoe ze het gehad hebben. Ik ben natuurlijk... ik heb daar ook wel wat mee gekregen. Maar vooral even hoe ze geslapen hebben. Of ze nog...
5: Je was hun roadie, toch?
4: Wat zeg je?
5: Je was de roadie hun slaapje.
4: Ja, ik was de tourmanager.
5: Oh, tourmanager.
4: Dus we bellen straks even met de Sky Brothers.

0: Show Rock Your Body. Het is 10 minuutjes voor 5:30. We gaan naar Erik Jan met de headlines van vandaag.
1: What do you have for me?
2: I got news for you.
0: Okay. Goedemiddag.
2: Here we go. Ah, shit.
0: Ja, ook al staat de hele wereld in brand. Net zo heet nu als hier in Nederland. Lekker aan zee of kano in Kamerik. Of heb je een zwembad in de tuin? Net als ik. Mijn zwembad is kleiner dan in het begin. Want die kartbaan nam flink wat ruimte in. Over karten gesproken. Die nieuwe Ferrari's heet Luce, elektrisch. Maar ik voel hem niet. Wat we ook niet voelden, dat was DigiD. Goed nieuws, die shit gaat niet naar de USA. De verhitte discussie is dus van wel eer en werd vervangen door het

0: Slam Middagshow.
1: De nieuwe elektrische Ferrari. Jij begon er vanmiddag ook een leventje. Hoe ziet dit ding eruit dan?
2: Het is een blauw gespoten Tesla. Ja, hij werd volgens mij geïntroduceerd door Hamilton. Nee, blauw.
1: Blauw?
2: Blauw. Ja, dit model dan. Maar, god, moet je zien. Hoe heet dat ding? Polestar. Het is de Polestar. En dan net iets chiquere vormen. Maar het is niet als je dat ding voor het eerst ziet, dat je denkt van, wauw. Dat is typisch Ferrari.
3: En dit gaat een hele hoop autoliefhebbers natuurlijk echt op de pik trappen. Want die vinden, ja, dan moet je geen elektrische motor in leggen natuurlijk.
2: Eigenlijk moet je er niet meer rommelen. Maar het is wel zo, als je instapt, dan is wel dat je denkt van, wauw.
3: Maar dat is sowieso, want het is, iedereen gaat er nu een grote bek over hebben. Maar je kan niet eens zo'n ding betalen. En ten tweede, als je een keer erin mag rijden, dan ben je echt wel verkocht hoor. Het is toch Ferrari. Wist je trouwens dat Ferrari heel streng is met aankoopregels?
2: Ja.
3: Justin Bieber, en er zijn nog een paar sterren. Die mogen geen Ferrari meer kopen, omdat ze een keer een paar dingen hebben aangepast aan die Ferraris.
2: Ja, je moet toch geen vleugeltjes opzetten? Je moet hem ook niet overspuiten, want dan krijg je klappen.
3: Dan krijg je echt klappen. En dan sta je officieel op de zwarte lijst bij Ferrari. Bizar, hè?
2: Maar een beetje iets wat wij nooit mee zullen maken in ieder geval.
3: Dat denk ik ook niet. Nee, dat gaan wij nooit komen. Het is dinsdag 26 mei vandaag. De dag van de laatste eindexamens ook.
2: Oh.
3: Dus mocht je morgen nog een examen doen, dan heel veel succes. Want dan moet Russisch zijn, Arabisch, Turks of Spaans.
2: Russisch ook?
3: Ja, dat wordt zeker.
2: Nooit, hè?
3: Ja, dus vandaag in ieder geval, ik noem het even de normale eindexamens, maar als je nog extra vakken doet, zoals deze talen, onder andere, hè, dan moet je morgen nog aan de bak. En jij zei het ook even, ja, record na record. Ik hoorde Thomas er net ook al even over. We hebben heel veel records gevestigd.
2: Zo, regionale hitrecords, hitrecord, de allerwarmste 26 april ever.
3: Het is niet, ja, sinds de meting, hè?
2: Ja.
3: Dus, dat is eigenlijk wel ever dan, toch?
2: In 1200, geloof ik.
3: Och, man, wat heerlijk. Nou, we zitten hier lekker in het korte broekje vandaag, dus even wat extra zomerhits gaan we hier draaien in de Slam Middagshow. En over records gesproken, zometeen nog een record. De eerste Nederlander ooit die een wedstrijd in Engeland heeft gewonnen.
2: Ja.
3: Niet zomaar een wedstrijd, maar ja, hoe zal ik het zeggen? Een wedstrijd met kaas.
2: Ja.
3: Ja. En het is een bekend persoon. Wie het is, hoor je zo.

0: Slammiddagshow. En als ik zeg zomerse tunes, dan doen we dat natuurlijk ook. De Grand Slam van deze week met Topic. Becky G, Sorry Papi. Die hoor je lekker vaak voorbij komen hier op de playlist bij Slam natuurlijk. Zei ik net 26 april, zei ik dat?
1: Yes.
0: Zei wel, hè?
1: Nee, ik zei dat.
0: Oh, zei jij dat?
1: Ja, sorry.
0: Oh, nou, rectificatie. Het is natuurlijk 26.
1: Oh, god. Dat gaat wel snel eigenlijk, hè?
0: Wauw. Ja, het is mei. Ja. Zometeen in de Slam middagshow. Ondertussen pakte Erik Jan zijn kalender er even bij. De zoon van Erben en de broer van Joep, Wennemars. Hij heeft gewonnen, niet zomaar iets, een eeuwenoude wedstrijd in Engeland als eerste Nederlander. Hoe dat zit, we spreken hem zo hier in de middagshow. Het is een bijzondere wedstrijd, dat kan ik je wel melden. En deze hoor je zo van Uke.
2: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl.

0: Klinkt werken in een wereldteam?
1: Yes, hij doet het.
2: Ja hoor, dat kan zeker.
0: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.

0: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
1: Peugeot.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
4: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
8: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
9: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
10: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
11: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com vind je voordelig de mooiste producten. Nu kortingen tot 20% op ons hele assortiment. Dus kom naar raamdecoratie.com.
12: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
13: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
14: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
16: vakantie!
15: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
18: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
19: Gewoon even op BelSimpel kijken.
20: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
21: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
22: Daar is het weer van Weer Online. Ja, dit kan niet anders dan een fantastisch nieuwsbulletin worden. Een weerbulletin. Het is de warmste 26 mei ooit gemeten. Op veel plaatsen is het tropisch warm met 33 graden lokaal. Aan zee is het 27 graden. En vanavond blijft het lang warm. Dus ga lekker op je tuin zitten vanavond. En morgen ietsjes koeler. Slemverkeer door Flitsmeister. 148 vertragingen. Dit zijn de langste. A4 richting Rotterdam tussen Rijswijk en Schipluiden. Half uur daar. A12 richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Bodegraven. 3 kwartier. A27 dan richting Gorkum tussen Everdingen en Noordloos. Ongeluk kost je een half uur. A28 richting Zwolle tussen het Harde en Brugkatenveer. 2,5 uur ook. En de laatste in dit overzicht is de A50 richting Os tussen Valburg en Maasbrug. 40 minuten daar. 3 flitsers. A6 richting Muidenberg bij 62,3. A20 richting Rotterdam bij Rotterdam 31,5. En de A32 richting Heerenveen bij 61,5. Het is 5:30 geweest. We gaan naar het ANP. Daar zit Daphne voor ons met de headlines. Hallo Daphne.
0: Goedemiddag. Virusschip Hondius blijft langer in de haven van Rotterdam, want het moet nog een keer worden schoongemaakt. Waarom is niet duidelijk. Als de GGD de extra schoonmaak heeft goedgekeurd, gaat de Hondius naar thuishaven Vlissingen. De Belgische koning Philippe en zijn vrouw hebben gereageerd op het dodelijk ongeluk in Buggenhout. Ze leven mee met de slachtoffers en hun families. Bij het ongeluk kwam een schoolbus in botsing met een trein. Er vielen 4 doden. En werkgeversorganisaties zijn blij dat het kabinet de bezuinigingsplannen van de WW, WIA en AOW van tafel haalt. Dat moet volgens hun voldoende zijn om verder te kunnen praten met de bonden. Die zijn nog wat terughoudend. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
22: Dankjewel Daphne, ook in het nieuws vandaag. Ja, een van de meest Nederlands internationale sportprestaties ooit. Het is niet op het ijs, niet op de fiets, maar rennend achter een kaas aan.
1: En een hele knappe vent.
22: Hele knappe vent. Niels Wennemars.
16: Patrick en Erik Jan.
22: Zometeen te gast hier in de Slam Middagshow. Want hij is de eerste Nederlander ooit die dit gelukt is. Nou, you get it, Jamaican ooit.

0: de Slam Middagshow, waar je zo meteen Frankie Rizzardo krijgt. En ook September komt eraan. Ja, jongens, we moeten het even hebben over een van de meest Nederlandse internationale sportprestaties ooit. Niet op het ijs, niet op de fiets, maar rennend achter Kaas aan, Erik Jan. Mm-hmm. Ja, dit gebeurt niet in Nederland. Niels Wennemars, 21 jaar, zoon van Erben en broer van Joep, is de eerste Nederlander die de beroemde kaasrolwedstrijd in het Britse... Gloucester, zegt dat goed?
1: Gloucester.
0: Gloucester, zeg ik. Oké, zegt dat allemaal verkeerd hier.
1: Wow. Ja, hij heeft het gewonnen. Waarschijnlijk ook nog verkeerd, maar mijn guys.
0: Hij heeft het gewonnen. Ja, en hij hangt in de lijn. Laat je horen voor Niels Wennemars. Ja. Lekker Wennemars.
1: Yes.
0: Allereerst gefeliciteerd, jongen.
1: Ja, dankjewel. Ja, het is echt een geweldige dag was het gisteren. En vandaag ook trouwens. Ik denk voor de rest van het jaar nog wel.
0: Dat denk ik ook wel. Hier ga je nog heel lang op een nakouwen om even in kaasstem te blijven.
1: Ja. Zeker. Die krijg je niet zomaar op, hoor.
0: Kun je ons even meenemen voor de mensen die dit gemist hebben? Je hebt dus in Engeland heb je een kaasrolwedstrijd. Ja, dat heeft natuurlijk te maken met een radioprogramma hier. Hoe ziet dit eruit?
1: Ja, hoe ziet het eruit? Nou, het is een eeuwenoude traditie in Engeland, in Gloucester. En het gaat wel 600 jaar terug, gaan geruchten rond.
0: Oh, wow.
1: Ja, is echt lang. En het is een berg of een heuvel van 180 meter, heb ik gehoord. Wist ik niet eens. Maar het is 50%. En dat is interessant, want elke meter die je vooruit gaat, ga je dus een halve meter naar beneden. Hij is echt ontiegelijk stijl. Er wordt de kaas vanaf gerold. Wanneer de kaas gerold wordt, mogen wij rennen. En degene die als eerste beneden is, die heeft gewonnen. En die mag de kaas meenemen naar huis.
0: Oh.
1: Maar je bent direct ook gewoon... Ja, je hebt gewoon de eer, gewoon de roem. Die gaat nooit weg natuurlijk.
0: Ja, en voor de duidelijkheid, het is dus zo'n grote, ronde, originele kaas, hè? Dus,
1: ze hebben hem goed ingetaped. Ze hebben hem echt...
0: Dat is zo'n blok jonge goudse kaas, dat rolt natuurlijk niet.
1: Nee. Dit is een echte Gloucester double cheese of zoiets. Iets in die richting.
2: Sowieso lekker. Waar zit dat truc, hè? Waarom ben jij gewoon de held van heel Engeland eigenlijk nu?
1: Ja, dat is wel gek, ja. Waar zit de truc? Nou, ik heb er wel goed over nagedacht. Ik heb echt wel een plannetje gemaakt waar de concurrentie vooral bezig was met die knop omschakelen.

in hun hoofd. Heb ik ook voorgaande kampioenen hun races goed bestudeerd. En toen kwam ik erachter dat zij één ding gemeen hadden. En dat ze zo lang mogelijk blijven staan. Dat klinkt stom. Maar als je te vroeg of te hard van start gaat,

0: pees hou, dan kan ik op mijn voeten blijven staan op het einde. Dan hou ik ze allemaal in, want dan liggen ze allemaal op de grond. En dat is ook gebeurd eigenlijk.
1: Ja, want als je deze beelden ziet van deze kaasrolwedstrijd, als je die beelden ziet, zie je iedereen zeg maar naar beneden vallen. En voor mij zijn er ook heel veel mensen die gewoon dingen breken daar, hè, tijdens die wedstrijd.
0: Ja, ja, nee, je hebt zeker. Ja, na de race heb je allemaal doeken en dan worden de mensen afgevoerd.
1: Maar je hebt niks gebroken verder. Jij bent er goed vanaf gekomen.
0: Nee. Ik ben er heel goed vanaf gekomen.
1: Geen schaafhonden, geen blauwe plekken?
0: Ja, oké. Wel wat schaafhonden en wel wat plekjes die wat gevoelig zijn. Maar ik heb geen bot gebroken, nee. Zo'n challenge waar het zo mis kan gaan of zo goed kan gaan, dat stukje, dat is eigenlijk een beetje het
1: gaat. Maar Niels, waarom dacht je, vooral wanneer dacht jij, ik wil hier naar meedoen?
0: Nou. Nou, ik zie dit gewoon op mijn feed, maar voor you, ik hou van dit soort rauwe dingen. Extreme sports, dat vind ik altijd heel interessant. Dus ik wist al lang dat dit bestond. En ik denk, ja, het is gewoon eigenlijk schandalig dat wij als Nederlanders nog 0 keer ons gezicht daar hebben laten zien. Terwijl wij zijn volgens mij gewoon het kaasland, dus dan doe ik het wel.
1: En heb je hem nog gewonnen ook?
0: En nog gewonnen ook, ja.
2: Volgende uitdaging, Niels. Ik heb even gekeken wat voor lijpe shit doen ze. Je hebt ook shin-kicking. Dan moet je hooi in je broek doen en moet je elkaar in de schenen trappen. Is dat het voor je?
0: Ja, oké. Nee, dat is zeker niet iets voor. Dat is te knullig. Ik denk dat ik volgend jaar misschien weer te vinden ben bij de Coopers Hill, zoals het heet. En deze zomer heb ik allemaal hartstikke leuke dingen te plannen, joh. Ik hou ervan om dat met het randje te spelen, dus...
2: Lekker bezig, joh.
0: Laat maar meer komen. Zolang als dat heel blijft, is het leuk.
2: Maar besef je wel, de eerste Nederlander in 600 jaar.
0: Juist.
2: Geef die man een applaus.
1: Ja.
2: En nu heb je al juist gehad van je vader en broer, want die komen natuurlijk uit de schaatswereld.
0: Ja, nee, ik belde ze op. Ja, volgens mij hadden ze ook niet echt helemaal scherp wat ik aan het doen was en waar ik was. Maar toen het een en ander op BBC kwam, toen dacht ze van oké, ja, het is toch wel wat.
2: Nou, leuk.
0: Het was super.
1: Leuk verhaal, ja. Niels. Nog één hele belangrijke vraag, wat ik me toch dan heel de dag al afvraag.
0: Nou.
1: Hebben jullie ook een groepsfoto gemaakt? En zo ja, wat moesten jullie toen zeggen?
0: Groepsfoto, maar zie. Met
2: de deelnemers.
0: Nee joh, nee, we waren vijanden.
2: Oh!
0: We hebben elkaar, tuurlijk. Nee, tuurlijk niet. Oh. Je bent toch gewoon allemaal voor de winst.
2: Nee, ik denk, zeggen ze dan ook cheese?
0: Nee, ze zijn concurrenten. Nee, ja. Nee. Allemaal locked in. Gewoon opstellen en gewoon, dus nou ja.
2: Laat je horen van Niels Venemar! Lekker jongen! Vanavond
0: tot
2: Alkmaar. Succes, jongen.
0: Yes. Oké, dan. Jullie ook. Ja, houden.

0: Wij slaan natuurlijk You're the Cry for You hier in de middagshow. Hey, wat dacht je van Fisher, Hardwell, Rehab, Chainsmokers, Angels of Time, Armin van Buuren, RG, Charlotte de Witte?
1: Life changing.
0: Dat is toch niet normaal? Dat is toch een line-up waar je u tegen zegt?
1: Waarom kom je
0: of niet dan?
1: Wat is het?
0: Parukaville.
1: Nee.
0: 17 tot en met 19 juli gaat dit plaatsvinden vlak over de grens in Duitsland. En wij hebben tickets liggen deze week.

0: Live. Nou, dat doen we zeker hier bij Slam. We boosten je live.
1: Lekker wel.
0: Ja, ja. Dit is de Slam Middagshow. En elke werkdag om 6:10, dan gaan we...
2: Lekker uit je fles om 6:10.
0: We vinden het leuk om twee slammers in de blender te gooien. En ja, Erik-Jan, ik hoor je al. Jij zit natuurlijk helemaal in
1: puntje van mijn stoel, jongen.
0: Joh.
1: Heb je een tipje van de sluik, hè, die oplicht?
0: Nou, mijn favoriete zomerhit. Ik bedoel, kijk even naar buiten. Salamanders lopen hier over de muren in de studio. Ik denk, ja, ik wil mijn favoriete zomerhit vandaag in de mashup. Zo, hi! Isla Rock, Rise Up, hoor je zometeen, maar dan in de mashup.
3: Slide de zomer in met de Van Haren topdealweken. Villa badslippers voor het hele gezin. Al vanaf 9,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Helemaal los bij Ethos.
4: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
10: Super Thursday XXL. 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
12: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
14: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
15: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
16: Chris?
17: Ja?
16: Hoef jij niet te werken vandaag?
17: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
16: Dus, heb je nu...
17: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
16: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
19: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
20: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij
21: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
23: Lieve Kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van Kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
24: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM.

0: Ook de komende dagen asielzoekers op in een congrescentrum. In eerste instantie was de opvang tot en met gisteravond, maar dat wordt met een week verlengd. Voor de deur van het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten inmiddels meer dan 100 mensen op een plekje om vanavond te slapen, maar daar is het overvol. De GGD in Rotterdam vindt dat het virusschip Hondius nog een keer moet worden schoongemaakt. Het is niet duidelijk wat er dan niet goed is. Het schip zou vandaag teruggaan naar thuishaven Vlissingen, maar dat wordt dus later. Over ruim 2,5 week staat een volgende cruise gepland. De Belgische koning en koningin leven mee met de slachtoffers en familieleden van het ongeluk in Buggenhout onder Antwerpen. Ook sprak de koning zijn dank uit aan alle hulpdiensten. Bij het ongeluk kwam een schoolbus in botsing met een trein. Er vielen 4 doden, onder wie 2 tieners. En de reizigersorganisatie Rover keurt de spoorblokkade van Extinction Rebellion bij Utrecht Centraal af. Volgens de organisatie mag gedemonstreerd worden, maar is het blokkeren van het spoor gevaarlijk en hebben allerlei mensen daar last van. Afgelopen zaterdag zaten ruim 20 mensen op het spoor om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. En dan nu het weer van Weer Online. Het is nog steeds erg warm met temperaturen rond de 32 graden. Er is weinig wind en ook vanavond blijft dat zo, met 27 graden in het zuiden en oosten. En dit was het nieuws op Slam.
1: Ach, wat klinkt dat heerlijk allemaal. Dankjewel Daphne, 6:03. Slam verkeer dan door Flitsmeister. Er zijn 66 vertragingen, 200 kilometer in Nederland en dit zijn de langste. A15 richting Gorinchem tussen Papendrecht en Hardingsveld, Giezendam. Half uurtje daar, A27 richting Breda tussen Noorderloos en Industrieterrein Avelingen. Auto met pech kost je een half uur. A28 richting Zwolle tussen Nieuw-Leuzen en Ommen. Auto met pech, daar 20 minuten. A28 richting Zwolle tussen het Harde en Brug Kaatsheuvel 2. Daar 36 minuten. En de laatste in het overzicht, A58 richting Eindhoven. Tussen Moergestel en de brug over het Wilhelmina-kanaal. 20 minuutjes daar.
2: Flitsers, het valt eigenlijk wel mee. A2, echt Maastricht bij Born, 229,9. A6, Lelystad, Muidenberg, 62,3. A20, Gouda, Rotterdam, 31,5. En de laatste A32, Leeuwarden, Heerenveen bij NES, 61,5.
3: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Odido. Draag vandaag bij aan natuur van morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
5: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Boost. Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Barucaville. Slam. Patrick en Erik Jan.
1: En de Slam Middagshow. We bellen zo even met The Sky Brothers. Stonden afgelopen zondag op de mainstage van 7 Sunday dankzij Slam. Hè? Hoe het ging hoor je zo meteen hier in de Middagshow.

0: Dit is de Slam Middag Show met Blackstreet en Dr. Dre. No diggity. Let op dat festivalalarm, die kan ieder moment voorbij komen. Vier tickets voor Brookerville liggen hier dan op jou te wachten. En hier in de Slam Middag Show niet tickets voor een zaterdag of een zondag. Nee, ticket voor het hele weekend. Oh, wow. Inclusief camping en iedereen is erbij.
1: Ja, Brookerville. Hoi, hoi, hoi.
0: Hoi, hoi, hoi.
1: Dikke dus, party.
0: Nou, dat is wel een goede party, ja. Ja, kijk, Erik Jan houdt niet echt van festivals, maar als hij gaat, dan gaat hij naar Brookerville. Toch? Dus hoor je het alarm voorbij komen, dan app je Festivalmaand, want dat is het.
2: Slam Middagshow. Mashup.
0: Maar eerst is het tijd voor de middagshow Mashup. We vinden het leuk om twee slammers door elkaar heen te drukken. En dan laten we een beetje bij jou aan de luisteraar. Laten we over of het goed gelukt is, de ja of de nee. Dus laat het ook vooral even weten via de Slam-app. Hè. Dat is natuurlijk welkom.
1: Precies dat, jongen. Je had de twee door elkaar gemieterd. Wat heb je genomen, Pet?
0: Nou, ik denk, het is vandaag een bijzondere dag. Het is bloedje fysiek het heet. We hebben drie records verbroken vandaag. Toch? Wat was het nou? De warmste 26 mei ooit.
1: Dat
0: de eerste hittegolf.
1: Regionale hittegolf. Hittegolf in het algemeen. We gaan met z'n allen helemaal kapot.
0: Dus van alles en nog wat vandaag. Dus ik heb mijn favoriete zomertrack gepakt.
1: En dat was?
0: Yves Larocque. Rise Up.
1: Oké. Okay.
0: Ik heb hem een beetje Fur Ibiza'd. Dat is geen werkwoord, maar ik heb er bij deze een werkwoord van gemaakt. Ik heb hem Fur Ibiza'd. Hij is wat rustiger geworden door Hugel en Forever eronder door.
1: Oh, die is grappig. Oké. Okay.
0: Ja. Ben je benieuwd?
1: Ik ga ervoor zitten, jongen.
0: Nou, dan gaan we. Lekker uit je fles.
3: Om 10 uur.

0: draaiende categorie.
1: Ik heb de zomer in mijn bal.
2: Turn it up. Slam Middagshow. Mashup.
0: Ja, de Middagshow Mashup werd vandaag Hugel Forever in de mix met Yves LaRocque en Rise Up. Goedgekeurd?
3: Nou ja, complimenten. Op het moment dat je denkt van dit hoort zo, ja, dan heb je het heel goed gedaan, Peetje.
0: Dankjewel. Morgen, 6:10, uiteraard weer een nieuwe Morgen Even Middagshow Mashup. En misschien morgen ook wel gewoon weer zomer, want het wordt morgen natuurlijk ook wel hartstikke
3: heerlijk, jongen.
0: Lady Gaga komt eraan naar

0: talenten hebben we aan de telefoon hoor. Laat je horen voor de Sky Brothers! Hey. Tim en Luc, ja, we nemen je even mee. Een paar weken geleden hadden we hier bij Slam Boost Your Talent. Hier in de Slam Middagshow gingen wij op zoek naar het nieuw DJ-talent. Nou, dat hebben we gevonden hoor. We hebben nog nooit zoveel aanmeldingen binnengekregen met DJ's die graag zichzelf wilden gaan bewijzen. Wat gingen we weggeven? Nou, een plek op de mainstage van Seventh Sunday Festival.
1: En dat was gisteren, jongens, of niet?
0: Zondag.
1: Zondag.
0: Ja, Tim en Luc aan de telefoon. En dat zijn de Sky Brothers, de winnaars dus van deze Boost Your Talent actie. Hallo jongens, hoe is het met jullie?
2: Ja, goed. Steeds heel goed.
0: Ja, ik ben erbij geweest afgelopen zondag bij jullie optreden op de mainstage van Seventh Sunday Festival. Ja, Tim.
2: En of
0: Tim,
2: hij erbij was.
0: Ja, ik was de tourmanager. Ik was de tourmanager. Laat ik daar even mee beginnen. Heb ik het goed gedaan als tourmanager?
2: Ja, zeker weten, Pat.
3: Lekker jongens.
0: Dankjewel, fijn om te horen. Tim, hoe kijk je terug op deze zondag?
2: Nou, sowieso heel zonnig, lekker warm. Het was allemaal goed geregeld. En we konden zo doorlopen. Patrick met alle spullen. We hoefden niks te dragen. En we gingen lekker die mainstage op. En we zijn lekker een setje gaan draaien.
0: Waanzinnig. Ja, Luc, dit is niet jullie allereerste keer op een groot podium natuurlijk. Maar wel op zo'n mainstage podium. Daar stond je ook echt nog eens op de line-up van de website van Seventh Sunday. Stond je dan gewoon tussen. Hoe voel jij het om gewoon tussen al die grote namen te staan?
2: Ja, het was natuurlijk, ik kon het bijna niet geloven, zeg maar. Want ja, maar ja, je naam stond er toch echt. Ook tussen die grote namen, het was gewoon heel erg gaaf om te zien.
1: Nog een fok op gemaakt, jongens. De sync moeten gebruiken of ging alles zoals jullie gewenst hadden?
2: Het ging eigenlijk zoals gewenst. We hebben toch wel een paar keer geoefend. Moeten we natuurlijk eerlijk toegeven, maar ja.
0: Tuurlijk.
2: Dat haalt wel de zenuwen eraf. En vooral heel erg genoten van het moment.
0: Lekker man. Hey, en wat heeft dit, zeg maar, voor jullie betekend? Wat betekent dit voor de rest van jullie carrière?
2: Sowieso een grote boost.
0: Ja.
2: Ja, het is natuurlijk echt een droom die uitkomt. Denk voor heel veel andere DJ's ook om ons heen. Die ons al volgen. En we hebben gewoon wat meer publiciteit gehad. Dat helpt gewoon enorm. In het drukke landschap met alle andere talentvolle DJ's en producers.
0: Ja.
2: Dus ja. Dat is wel een voordeel.
1: Ja, je hebt toch net dat stapje extra kunnen zetten. Op zich wel lekker natuurlijk. Gratis of niks, hè? Ja, dankjewel.
0: Ja.
1: Alsjeblieft.
0: Hey, en er stonden natuurlijk hele grote namen op die mainstage. Ik noem een Afrojack en Nicky Romero. Hebben jullie dus nog gesproken? Want jullie konden ook naar de Artist Barbecue.
2: Ja, nou, we hebben zeker wat artiesten gesproken. Ook Maslow, die na ons kwam, hebben we nog even leuk mee staan praten. Want die gasten, die zijn eigenlijk, zeg maar, gewoon precies hetzelfde. Ook een duo, ook lekker bezig, produceren, draaien. En dit was voor hun bijvoorbeeld ook het grootste podium. Dus we konden lekker met hun levelen. We hebben Afrojack wel gezien, Oliver Heldens en Nicky Romero helaas niet. Okay. Maar ja, alsnog willen we die wel bedanken voor deze mooie kans.
1: Het valt me mee dat je überhaupt Afrojack heb gezien, want doorgaans rent hij meteen naar die meeberg om verder te gaan op die PlayStation van.
0: Nee, maar hij stond later nog in een andere tent ook.
1: Oh, zo, okay.
0: Capuchon.
2: Ja,
0: zijn
2: met
0: andere
2: Benny Rodriguez.
0: Benny Rodriguez, dat was ook waanzinnig, ja. Waanzinnig. Nou jongens, het was een fantastische dag. Ik heb jullie zien genieten daar zo. En volgens mij hebben jullie dat ook zeker gedaan. Over een jaartje Tomorrowland?
2: Ja, nou, graag.
0: Dat zou lekker zijn, hè. Nou, we houden jullie zeker...
2: Mee, Pat?
0: Ik ga mee als tourmanager, natuurlijk. Ik word er helemaal bij nu, hè, dat snap je.
1: Onbetaald, Pat. Ja.
0: Nou, dan krijg ik wel een VIP-tafel terug. Dat vind ik helemaal prima. Laat je nog één keer horen voor de Sky Brothers. We houden jullie in de gaten, jongens. Tot snel weer.
2: Tot snel. Slam.
4: Slam. Mix Marathon.

0: Closure heet die, hoor je hier in de middagshow. Zometeen, deze Bieber Rexha voor je. Oh, die is lekker. Die is lekker, hè? Met Venus. En ja, Erik, ik wil even met jou even een beetje redactieoverleg op de radio. We zijn natuurlijk slam.
1: Professioneel, ja.
0: Ja, we zijn natuurlijk slam. We draaien voor dance, uptempo, pop, hè? Energy. maar ik heb natuurlijk ook een beetje de zomer in mijn bol.
1: Ja, zeker.
0: Kom ik hiermee weg? Kan ik dit draaien op slam?
1: Als je niet te vaak doet, ja, wel lekker. Wel lekker. Wist je trouwens dat wisten we net de Negra? Dat is een zwart hemdje, geloof ik.
2: Oh ja, La Camisa.
1: La Camisa?
2: Ja.
1: Oké.
2: Zo heet het liedje La Camisa.
1: Negra, toch?
2: Negra. Die komt erachteraan.
1: Negra is zwart en dan La Camisa is dan...
2: Dus jij zegt dat, oké. Okay.
1: Grappig, hè? Maar ja, grappig.
2: Leuke fun fact, dankjewel.
1: Zwart absorbeert enorm. Je kan beter bijvoorbeeld een zonnescherm in het wit doen.
0: Ja, klopt. Ja. Sowieso een wit shirt beter in de zomer.
1: Alleen een zonnescherm, dat draagt weer echt... Er zit ook geen mouw aan. Weet je, dus...
0: Maar goed, kan ik dit draaien?
1: Ja, ook zo, doe je ding.
0: Ah, doe het gewoon lekker.
3: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
4: Mix Marathon.
3: Met deze vrijdag onder andere... Fedde LeGrand, Oliver Heldens, Mau B en James Hype. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
5: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
6: Sorry, maar het is WK!
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Hisense No Frost Cool Freeze combinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
8: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Art saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arts van McDonald's. I'm loving it.
10: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
12: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
14: Woensdag start de iBoot Hunt. 72 uur jagen op aanmerken. Bosch, Samsung, Philips. Alleen via iBoot.com of via onze app.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
15: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.

0: op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
2: Oranje fans.

0: Nike anders doet.
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com vind je voordelig de mooiste producten. Nu kortingen tot 20% op ons hele assortiment. Dus kom naar raamdecoratie.com.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
4: Zoveel money!
3: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
11: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
12: Het weer van Weer Online. Het is de warmste 26 mei sinds het wordt bijgehouden, jongens. Op veel plaatsen is het tropisch warm met lokaal 33 graden. Aan zee is het 27. Vanavond lang warm, morgen ietsje koeler.
13: Wat is er mis met Nederland en file?
14: Het.
13: Ja.
14: Vertel, hoe staat het? Nou, klaar. Op de weg staat er file. Of vol gas op die A2.
12: Ik zal het je eens even vertellen. Dit zijn de langste vertragingen op dit moment. En er zit geen A2 tussen. Wel de A12 richting Oberhaus, tussen Ouddijk en Duitsland. Kwartiertje daar. A27 richting Utrecht, tussen Almere Haven en Huizen. Auto met pech daar, een kwartier ook. A27 richting Breda, tussen Lexmond en Industrieterrein Avelingen. Half uur. A28 richting Zwolle, tussen het Harde en Brug Katerweer. 2,5 uurtje. En het laatste in het overzicht, A58 richting Eindhoven. Tussen Moergestel en de brug over het Wilhelmina Kanaal. Mooi bruggetje zat. Daar 20 minuten vertraging. 1 flitser, A20 richting Rotterdam. Staat bij 31,5. Het is 6:30 geweest. Deadlines van het ANP, die krijgen wij in 30 seconden van Daphne.
15: Goedenavond.
12: Hoi.
15: De asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen omdat het daar vol is, kunnen toch nog overnachten in Groningen. Ze kunnen nog een week terecht in een congrescentrum. De afgelopen 3 nachten kon dat ook al. De jongen die wordt verdacht van bedreiging van een Joodse school in Amsterdam-Zuid is vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte. Het is niet duidelijk wat de dreiging precies was. De school bleef uit voorzorg dicht. En flink meer pechgevallen voor de wegenwacht door de hitte. Het zijn er volgens de ANWB een 1/5 meer dan normaal, maar ze kunnen het allemaal goed aan. Er zijn vooral accuproblemen en lekke banden. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
12: Yo!
11: En Erik Jan.
12: Ja, en pak de Slam App ervan bij. We gaan weer beatboxen zometeen. Je mag weer even ouderwets liedje kiezen zometeen. Eerst BB Rexha en Fakeless.

0: begonnen! Zie bij Slam, La Camisa Negra. Ja, ik denk, dit kan natuurlijk gewoon op Slam, toch? Of niet dan? Hé, we gaan weer beatboxen in de Slam middagshow.
1: Ja, heel even wachten. Jeske, Jeske, jullie kennen Jeske als jullie normale vakantie is, zit Jeske er. Maar Jeske kan je vanavond dus beluisteren bij 100%. Nou, heb ik altijd goed begrepen, schat?
2: Ja, vanaf nadat jullie klaar zijn, mogen ze allemaal naar mij toe komen.
0: Nee. Okay. Ja, oké, voor vanavond wel. Ja.
1: Leuk. Het is heel raar om als een oude man te zeggen, maar wat buiten de studio moet je... Oké, je borsten zijn echt te veel verbrand.
0: Ja, wat zeg je? Zit je?
1: Oh, zeg ik dat nou? Mag dat niet? Is niet
0: wie? Doei Jeske, ga maar weg.
1: Oké, Jeske.
0: Doei!
3: Beatboxen.
0: Ach, die arme Jeske. Kleine context, voordat je denkt, wat zit hier voor vieze man? Ze begon er zelf over.
1: Ja, daarom.
0: Wij gaan beatboxen. Waar ik

0: nieuwkomerbak gekeken. Wat erbij zat. Waarvan ik zoiets had van, die ken ik. En ik vond er eentje.
1: Een oude bekende.
0: Het is een oude bekende. Okay. Maar ik ga hem gewoon doen.
1: Oké, we gaan beatboxen. Twee nieuwe liedjes. Welke wil je horen? Het is tijd voor de pitchronde. Dan mag jij beginnen, Erik-Jan.
0: Let's go.
2: Team
1: Erik-Jan.
0: The Root, artiestennaam van de Finse DJ en producer Will Vertanen. Hij is bekend van Zandstorm uit 2000, toen ik mijn 50ste verjaardag vierde. Hier is hij met Hype van The Root. Maar dat is lekker.
1: Oh, dit is wel lekker.
0: Stem op die ouwe.
1: Wil je deze horen, dan heb je Erik-Jan via de Slam-app of ga je voor...
2: Team Patrick.
1: Onze goed gesnoorde Duitser, Robin Schulz. Ja, die gaat al heel lang mee. Werd bekend in 2013 door zijn remix van Waves, Mr. Props. Mm-hmm. En dit is zijn nieuwe Better Times.

0: Nou, wil je deze horen? Dan app je Patrick met de Slam-app. Dus geen Julia vandaag. De komende 3 weken is het Erik-Jan versus Patrick. Je hebt Erik-Jan voor de nieuwe Darude. Die doet het dus nog steeds.
1: Maar die Robin Schulz voor jou, ik hoorde zo 2, 3 verschillende nummers erin.
0: Ja, ik ook. Coldplay sowieso, hè, met Gox erin. Ja. Of dus Robin Schulz, dan app je Patrick. Meeste stemmen gelden. Uitslag hoor je binnen nu in een paar minuten. En wij hebben notaris Niels. Die is nieuw in het team deze 3 weken. Notaris
2: Hallo, Niels.
0: Die gaat alles bijhouden.
2: Ja, ik hou het allemaal bij.
0: Jij houdt allemaal bij, hè. Dus alles verloopt eerlijk. Dus stem via de Slam-app. Erik-Jan of Patrick, meeste stemmen gelden.

0: de nieuwe Robin Schulz. Dan app je Patrick met de Slam app.
1: Oei, oei. Ik kan natuurlijk. Tjonge jongen, wat een klappen, man.
0: Oké, okay, leuk Ricardo, staat genoteerd. Maar Patrick stemmen mag natuurlijk ook. Kleine tussenstand. Op dit moment sta je voor, Erik-Jan.
2: Ja!

0: Addicted to Bass.
1: Nog meer nieuwe muziek vandaag in Beatboxen. Welke wil je horen? De nieuwe Darude. Die ken je natuurlijk van Sandstorm uit 2000. Wil je deze horen, dan heb je Erik Jan weer een slam-up, want hij is onze Julia deze drie weken. Dus Erik Jan weer een slam-up app als je deze wil horen, of ga je voor Team Perfect.

0: kans op tickets voor Parookaville. En dit waren de Chainsmokers. Beatboxen. Wij gaan nu naar de uitslag van Beatboxen. Er is een hoop gestemd. Team Erik Jan gaat vandaag voor de nieuwe The Root. En Team Patrick gaat vandaag voor de nieuwe Robin Schulz. Even kijken wat er zo al geappt wordt.
1: Ik ga vandaag voor Erik Jan. Groetjes van Anneke.
0: Oh, Anneke. Lekker, Anneke is er wel vaak bij, hè? Maar die is wel echt fan van jou ook altijd, volgens
2: mij. Ja, dat begrijp ik. Maar...
0: En Joyce?
3: Wat hoor ik nou? Doet Erik Jan mee? Dat kan niet.
2: Ja, ja.
3: Nou, dan kies ik voor jou, Erik Jan.
0: Duidelijk. Ramon?
4: Mijn stem gaat eigenlijk altijd naar de knapste. Oh. En aangezien Julia weg is, gaat mijn stem dit keer naar Erik Jan? Patrick.
2: Oh! Oh, hoor je dat? Hoor je dat?
0: Je bent ook echt lekker.
2: Ik hoor hem niet goed.
4: Mijn stem gaat eigenlijk altijd naar de knapste.
2: Nou.
4: En aangezien Julia weg is, gaat mijn stem dit keer naar...
0: Patrick.
4: Patrick.
2: Ja, lekker. En als je hem zou kunnen zien, jongen, in zijn korte broek is geschoren beetjes. Oh, ja, lekker, lekker, lekker.
0: Dames en heren, notaris Niels. Die zit bij ons vandaag. Ja, ik geef het woord aan jou. Wat is er zo? Wat is de uitslag van vandaag?
5: Het was ontzettend spannend natuurlijk.
0: Mm-hmm.
5: Uiteindelijk is met 62% van de stemmen Erik Jan de winnaar.
6: Slam beatboxen.

terechte winnaar volgens mij, of niet? De nieuwe The Root, die je kent van Sandstorm, is terug. En met Mastin Kutcher, de winnaar van beatboxen vandaag. Dus morgen kun je er weer op stemmen. Hype, zo heet hij. Meer Slam Middagshow, zometeen. Slam, coming up.

0: prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
5: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
6: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Shop nu alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
7: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Hij is weer klaar.
7: QuickFit en weer verder.
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
10: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
11: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
12: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
13: Kijk op kwf.nl/voorwie.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com. Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
15: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
16: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
17: Lekker zoet.
16: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
18: Dan gaan we vieren.
16: Aldi. Zonalarm. Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
17: Dat is nog eens voordeel.
16: Ja, dus... Aldi.
20: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
21: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
22: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
21: Peugeot. Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.

0: Annemijs. In het Groningse congrescentrum kunnen asielzoekers nog een week langer terecht na een besluit van de gemeente. Die roept tegelijkertijd het Rijk op om met een langetermijnoplossing te komen. Vluchtelingen wachten namelijk al dagen voor de deur van het aanmeldcentrum in Ter Apel dat overvol is. De jongen die verdacht wordt van het telefonisch bedreigen van een Joodse school in Amsterdam-Zuid is weer vrijgelaten, maar blijft wel verdachte. Het is niet duidelijk wat de dreiging precies was. De school bleef vorige week uit voorzorg dicht. Eerder ontplofte er een explosief. Die daders zijn nog niet opgepakt. De Wegenwacht heeft het druk door de hitte. Er zijn volgens de ANWB een vijfde meer meldingen dan normaal. Het gaat vooral om accuproblemen en lekke banden. De ANWB had er al rekening mee gehouden door extra wegenwachten in te zetten. Ook vanavond moeten waarschijnlijk nog veel mensen worden geholpen. En voetbalclub Vitesse mag volgend seizoen gewoon blijven spelen in de eerste divisie, zegt de KNVB tegen het ANP. Er loopt nog een zaak bij de Hoge Raad over de vergunning van de club uit Arnhem. Als die volgende maand wordt ingetrokken, mag de club dus gewoon doorspelen. Het seizoen daarna is het dan wel afgelopen. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond warm en ook vannacht koelt het niet heel erg af, met temperaturen rond de 20 graden. En dit was het nieuws op Slam.
1: Dankjewel, Daphne. Het is 7 uur geweest. Het festivalalarm kan nog steeds voorbij komen. We hebben 2 tickets liggen voor Perucaville. Dus ja, let op dat alarm. En dan, Erik Jan, dan app je.
2: Festivalmaand. Ja, en het, ik voel op mijn waard, jongen. Het komend half uur is de kans het allergrootst.
1: Oh ja.
2: En de lille
1: echt waar. Nou, en dan zou ik zeker blijven luisteren als ik jou was, als jij naar Perucaville wil, toch?
2: Ja, niet één dag, hè?
1: Nee, weekendtickets zijn het, hè?
2: Bam.
1: Camping, alles erop en eraan.
2: In your face.
1: Ga je zo meteen vertellen wat die tickets eigenlijk kosten. Je schrik je dood. Slim verkeer. 6 vertragingen. A1 richting Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en Nederlands grens. 10 minuutjes. A12 richting Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. Een kwartier. A58 richting Tilburg tussen Galder en Ulvenhout. 10 minuutjes. En de laatste A58 richting Eindhoven tussen de Baars en de brug over het Wilhelmina-kanaal. Dat is een mooi bruggetje.
2: Heel mooi bruggetje.
1: Daar een kwartier vertraging.
2: Flitsers. We pakken alleen de even getallen. A8 Amsterdam-Beverwijk bij Oosaan. 3,7. Of 3,8. A16 Dordrecht-Breda bij... Oh, Petje.
1: Moerdijk?
2: Moerdijk.
1: Oh.
2: Bij Moerdijk, nu het nog bestaat. Of nee,
1: het blijft toch bestaan.
2: Het is geprolongeerd, ja,
1: als het goed is.
2: 45,8. En de laatste, A20, Gouda-Rotterdam. Daar staat ze bij 31,5.

0: sportvoeding. Hé, hey, jij daar.
1: Heb je ook zo zin in vakantie?
0: Het zijn nu vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €450 korting.
1: Dus, waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
2: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
1: Heb jij ook zo zin in vakantie?
0: Prijsvrij vakanties.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
3: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
5: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
6: Boost your summer.
7: De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week.

0: wij nemen de honneurs waar. Even zonder vrouwelijk gezelschap deze dagen. Dus dat, ja, we proberen het zo... ja, hoe zeg je dat?
1: Zo goed als, en kwaad als mogelijk op te lossen. We hebben natuurlijk wel een leuke, leuke vent die ons helpt. Niels.
0: Notaris Niels, hè? Notaris Niels.
1: Maar ja, zolang jij niet, of zolang jij weigert in een rok hier naartoe te komen, jij is er toch van minder.
2: Ik heb nooit gezegd dat ik dat niet zou doen.
0: Oh! Oh, wow. Hij biedt zich aan vanmorgen, hoor ik. Scheer dan wel even je benen als je niet even. Hey jongens, 21 tot 23 augustus. Wat gaat er dan gebeuren, denk jij?
1: Ja, ik, als ik zou moeten gokken, zou ik toch zeggen... Ja, mijn favorietje, Perukenveel.
0: Nee.
1: Oh.
0: Nee, dat is 17 tot 19.
1: 21 tot 23 augustus. Dat zal niet om over.
0: Geef een hint.
1: Ik zit op een boot dan.
0: Formule. De Formule 1!
1: Formule 1!
0: Ja, in Zandvoort! Ja, en dat is de laatste keer dat het gaat gebeuren in Zandvoort.
1: Super zonde.
0: Nu hebben ze bekendgemaakt hoe ze dit gaan afsluiten. Met welke artiest in ieder geval. En ik zal je vermelden, dat is geen kleine line-up.
1: Ik had de pis.
0: Jeugd van tegenwoordig komt optreden.
1: Dat is lekker.
0: Bij de fanzone bij de Formule 1 Zandvoort. Afrojack.
1: Oh, wauw. Oh, die hebben
0: komt optreden. Okay. Dat is toch niet normaal? En nog eentje. Ben je er wel voor?
1: Ja.
0: Martin Garrix!
1: Wauw!
0: Ja, dit is toch niet normaal. Dit staat gewoon op het circuit, of in ieder geval bij de fanzone van de Heineken Dutch Grand Prix Zandvoort. En ja, nog meer hoor. Flemming, Kraantje Papri, Snelle, Snolle, Bollekes, La Fuente is erbij. Acten de Munnik, Davina Michel. Ja, ze hebben echt een koekblik aan artiesten opengetrokken. Het is echt niet normaal.
1: Dikke stad, joh.
0: Het is wel nog een duur geintje trouwens. Wat denk je wat een VIP-arrangement kost?
1: Ja, ik heb één keer, twee jaar geleden, geprobeerd in Duitsland Oostenrijk tickets te krijgen.
0: Oh ja.
1: Ik was er snel van genezen. Wat,
0: 1300 euro. Voor mij voor één dag ook, toch? Eén dag, ja.
1: Ik heb het gezin.
0: Ja.
1: Doe maar 5 kaarten. Okay.
0: Nou, ik heb hier ook nog een prijs liggen. Even kijken hoor. Wat is de waarde van dat ding? 730 euro. Twee tickets per Perukaville.
1: Zo de miet erop.
0: Ja, gaan we zo meteen weggeven. Let op dat festivalalarm. Hoor je het festivalalarm voorbij komen, dan app je.
1: Festivalmaand!
0: Het kan nooit lang duren. App. Het kan echt niet lang duren. Het kan echt niet lang duren.
1: Ik word gek, ouwe.
0: Het kan echt niet lang duren. Chainsmokers, Rehab, Ages of Time, Armin van Buren, RG of Charlotte de Witte. Ze zijn er allemaal bij. En jij wint misschien wel weekendtickets voor Perukaville zometeen. Als jij let op dat festivalalarm.
1: Maar eerst die hits.
0: Alex

0: Slam Festivalmaand. App nu Festivalmaand met de Slam app. En win tickets voor Perucaville.
1: 700 euro in je zak. Dat festival, man. Heb je een telefoon? Heb je die Slam app? Dan heb je nu Festival!

0: op zo'n dag als vandaag, toch? Playa Hitty, The Summer is Magic.
1: De Slam Festival Maand. Scoor deze hele maand tickets voor de dikste festivals.
0: €730 aan tickets heb ik hier voor je klaar liggen. Dat zijn 2 weekendtickets voor Parukaville. Officieel heet dat een Full Weekend Visa en Base Village. Jij kan erbij zijn. Chainsmokers, Agents of Time, Rehab, Hardwell, Fisher. En dat is echt nog maar een heel klein handgreepje uit wat daar allemaal voorbij komt op Parukaville. Net over de grens in Duitsland. Ze noemen het ook wel een beetje een nieuwe Tomorrowland. Het is echt heel erg aan het groeien.
2: Het is waanzinnig.
0: Als jij festivalmaand hebt geappt, dan kan dit jouw telefoon zijn. Want we hebben net een oproep voorbij horen komen.
2: We gaan live bellen. Ik vind
0: dan gaan we toch weer even live.
2: Echt, met dit soort dingen, je kan maar 1 keer goed doen, hè?
0: Ik ben toch heel benieuwd wie wij aan de telefoon gaan krijgen. Hopen dat ze iemand blij kunnen maken. Ik mag het toch hopen.
3: Ja, met Marielle.
0: Met wie?
3: Marielle. Ja.
0: Hallo, met je vrienden van de Slam Middagshow.
3: Hallo.
0: Tenminste, ik neem aan dat wij jouw vrienden zijn aangezien wij jou nu bellen na een festivalalarm.
2: Nu wel in ieder geval.
3: Hè? Zeker. Ja,
0: mijn
3: allerbeste vrienden.
0: Oh, allerbeste zelfs.
2: Marielle, kijk, wat een binnenkomen. Marielle, waar kom je vandaan?
3: Hedel.
2: Hedel? Dat is een zuid, hè, geloof ik.
0: Hedel. Ja, oh, ik ken dat niet zo
3: bij Den Bosch.
0: Bij Den Bosch.
2: Den Bosch, ja. Dat chique gedeelte.
0: Moet dat wel een gezellige plaats zijn?
2: Sowieso.
0: Ben je een beetje face-based, Marielle?
3: Een beetje wel. Ja,
0: een beetje erg. Daar komt de even out of the sleeve. Maar vertel eens, waaruit blijkt dat?
3: Ik ben net naar Seven Sunday geweest. Die week tevoren naar Lake Dance.
0: Dat
2: dat is face-based to the max.
0: Wauw.
3: Ja,
0: oké. Heb je ons nog zien lopen daar? Ik heb daar de hele dag met een Slam-microfoon rondgelopen.
2: Dus. En een korte broek.
3: Ik heb je niet gezien.
0: Oh, wat was je hoogtepunt van Seven Sunday?
3: Wat was mijn hoogtepunt? Ja, ik vond DJ Paul wel helemaal geweldig.
0: Oh ja, Skyblotters natuurlijk.
2: Mooi man.
3: Blijft altijd een topper, ja.
0: Ja.
3: En de afsluiting om te meen. En Afrojack, ja, het was allemaal.
2: Heerlijk, meid.
0: Nou, het is het ene na het andere weekend dat jij uit je dak gaat. Want ik mag je feliciteren met 2 tickets voor Parukaville.
3: Yay!
0: Het stemmetje is nog schor, hoor ik.
3: Ja, zeker. Moet er beter bij komen.
2: Dat gaat niet veranderen.
0: Gefeliciteerd, Marielle. Oh, jij vindt in de Slam Festival maand een compleet weekend Parukaville op 17, 18 en 19 juli. Inclusief camping.
3: Te gek dit.
0: Toch?
3: Wauw. Echt top. Top. Heel erg bedankt.
0: Wie ga je meenemen?
3: Mijn man.
0: Zou ik doen, anders heb je ruzie thuis, denk ik.
3: Ja, precies.
0: Veel plezier daar.
3: Dankjewel.
1: Nieuwe muziek ontdek je op Slam. Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it.

0: twee jaar geleden ongeveer ineens om de hoek kwam kijken met deze Heng.
1: Ik heb een seksrommel.
0: Brommers Kieken heet hij. Groot mysterie. Het was inderdaad heel lang een mysterie wie er nou achter dit masker zat. Maar dat blijkt iemand te zijn die gewoon er en hartstikke goed uitziet. Dus minder eng met dat masker. En gewoon heel erg goed kan zingen. En hij heeft helemaal een nieuwe carrière voor de boeg. En hoe dat precies zit, dat hoor je zo meteen hier bij Slam. Wow.
2: Dit wordt jouw zomer met de Slam Festivalmaat. Score tickets voor Lake Dance, Mystic Garden, Echoes of Amsterdam, Ultrasonic Festival, Perucaville en 909 Festival. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en win. Slam. De hele maand mei. Jouw festivaldealer.
3: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
4: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie, 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet
6: normaal meer. Hoe klinkt werken in een wereldteam?
7: Yes, hij doet het.
8: Ja hoor, dat kan zeker.
6: Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op

0: thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
1: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.

0: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
0: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
5: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
6: Super Thursday XXL 28.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Sportief.
4: Oké. Okay.
3: Betrouwbaar.
4: Oké. Okay.
3: En zuinig.
4: Oké. Shun.
3: Sorry?
4: Je zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
5: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
6: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals

0: garage.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
4: Het weer van Weer Online. Het is de warmste 26 mei. Sinds het wordt bijgehouden op veel plaatsen was het vandaag gewoon 33 graden. Vanavond blijft het lekker lang warm. Morgen iets koeler. En vanuit de wegen met Flitsmeis. Er zijn op dit moment 3 vertragingen. Je krijgt van mij de A-wegen. Er blijven er 2 over. A1 richting Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. 5 minuutjes. En de A12 richting Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland een kwartier. 2 controles. A4 richting Den Haag bij Den Haag 44.3. En de A20 richting Rotterdam bij Rotterdam 31.5.
5: Patrick en Erik Jan.
4: En Fred zometeen in de studio. Yeah.

0: Drummers King. En hij heeft zijn masker afgedaan. En ineens zit daar heel iemand anders. Laat je horen voor Fred! Lekker Fred!
1: Dank u.
2: Wauw, wat een knappe vent, ouwe.
0: Eigenlijk gewoon een hele knappe vent onder het rare masker.
2: Ja, heerlijk, toch? Op de schaal van Roosendaals koeien zo'n 8,5. Geen gauwhoe.
0: Maar even hoor, dit is Fred met DT. Maar je heet eigenlijk David.
3: Ik heet David, ja.
0: Waar komt Fred dan vandaan?
3: Alfred is mijn tweede naam. Dat is tevens de naam van mijn opa. En ik dacht, nou ja, weet je, let's go.
0: Dat is jouw artiestennaam.
3: Ja, en weet je, ik wou ook gewoon... Er waren al heel veel Alfredjes. En er was nog geen Fred met DT. Ik dacht, nou...
0: Origineel, ja, dat is zeker. En ook lekker internationaal, toch? Dit keer bijna elke taal uitspreken. Dat is ook
3: ja, daarom, weet je. Dus ik kan natuurlijk alle kanten nog uit met Fred. Dus met die gedachtegang ook voor die naam gekozen.
0: Hey, welkom bij Slam, man. Superleuk dat je er bent. En ook leuk om dan eindelijk even een gezicht te zien achter het masker van Boer Harm. Kijk, we gaan zo natuurlijk even over je nieuwe tune hebben. Want die gaan we ook draaien zometeen. Want je gaat helemaal een andere kant op, een nieuwe kant op.
3: Ja.
0: Maar ik ben toch benieuwd naar dan jouw verleden. Want je bent al best wel een tijdje bezig, toch? Vertel eens.
3: Ja, klopt. Ja, de passie voor muziek is echt ontstaan sinds 2007 ongeveer. Ja. En nooit meer losgelaten. Nee, ja.
0: En toen ben je gaan zingen of meer muziek maken, schrijven?
3: Ik ben
0: voor
3: echt begonnen vroeger als rappen. Dan gingen we freestylen bij ons in de schuur, weet je wel. Met de hele klik, met de jongens en met vrienden en met mijn broers. En op een gegeven moment ben ik achter dat beatmaken gekomen met Fruity Loops, was dat?
0: Ja.
3: 3, geloof ik.
0: Ja, dat is een programma waarmee je muziek kan maken.
3: Ja. En toen ben ik me daar helemaal in gaan verdiepen. En eigenlijk nooit meer losgelaten. En toen ben ik heel erg gefocust geweest op het produceren. En ik ben naar Amerika geweest. Ik heb in de studio van Snoop Dogg gewerkt, studio van J.Cole.
2: Ja.
3: En, maar ook, weet je, die Amerikaanse scene is ook heel lastig om daartussen te komen. En ook, heel veel valse beloftes. Dus het is eigenlijk gewoon continu maar doorgaan. En toen...
0: Die moeilijke mediawereld. Ja, zeker daar lijkt me dat inderdaad wel echt pittig.
3: Ja, het is wel pittig, ja. Er worden heel veel dingen beloofd. En in die high denk je, oh, let's go, weet je wel. Maar uiteindelijk wordt het weer niet, of weet je wel, of er komt de track niet uit. Of... Het is eigenlijk gewoon, consistency is gewoon key. Gewoon doorgaan.
0: En toen op een gegeven moment toen dacht jij van, nou ja, ik ga op een hele andere manier ga ik het proberen. Toen was daar Boer Harm.
3: Ja, nou ja, kijk, Boer Harm is ook al echt 10 jaar geleden of zo ontstaan. We gingen dan vaak met vrienden naar festivals en zo. En toen maakte ik dan rapjes. En dat was dan in het accent als Boer Harm. En toen ik dus terugkwam uit Amerika, toen had ik echt zoiets van, ja, weet je, wat gaan we nou doen? Want er moet wel gewoon even iets gebeuren nu. En toen was ik gewoon aan het scrollen op mijn telefoon en ik zag, rappertjes uit Nederland. En ik zag gewoon een paar films en dacht, ja, dat kan ik ook, maar dan beter.
0: Ja,
3: en toen ben ik gewoon de track gaan opnemen. En ja, de rest is geschiedenis.
0: De rest is geschiedenis.
2: Hey, mag ik me afvragen, Daaf? Dat lekkere klappen gemaakt. En ik zat vanmiddag met Petje op kantoor en we hadden het even over je. En ik had zoiets van, ik begrijp je dat je op een gegeven moment zoiets hebt van, ik ga de volgende stap maken. Ja. Maar het lijkt me toch echt wel dat het een knakenpakker is geweest. Had je zelf niet zoiets van, ik ga nog even 2 jaar prolongeren?
3: Ik dacht dus dat het ook inderdaad veel meer houdbaarheid had. Maar eigenlijk was het na een jaar, was de hype er echt wel vanaf.
2: Oh zo, oké. Okay.
3: Ja, en toen heb ik eigenlijk nog veel dingen geprobeerd. Ik heb zelfs Jan Smits zo ver gekregen om in mijn videoclip te spelen. Op mijn begrafenis zogenaamd, weet je.
0: Oh ja.
3: En daar nog een ander genre in gaan. Ik heb met Frank van Etten hebben we nog 2 tracks gemaakt. Ja, op een gegeven moment, weet je, ook de aanvragen kwamen niet meer echt binnen bij het boekingskantoor. Ja, dan moet je
0: ook
3: toch keuze
0: carnaval
3: maken.
0: Of zo dan? Dat soort dingen?
3: Nee,
0: want dat kun je toch onwijs veel knaken pakken?
3: Ja, maar kijk, weet je wat het ook is? Alles wordt steeds duurder, weet je. Ik denk ook organisaties willen ook steeds minder uitgeven. Die krijgen de tent toch al vol. Dus waarom zouden ze een zangetje gaan boeken of een artiest? Weet je wat geld kost?
2: Als Beppie om de hoek het ook kan.
3: Ja, en ik denk ook gewoon dat mensen hadden het ook al gezien. En ik snap het ook.
0: Hey, nu de toekomst, Fred, David.
3: Yes,
0: jij hebt een nieuwe tune uit Kung Fu. Gaan we even draaien zo.
3: Yes.
0: Want jij bent echt aan het bouwen volgens mij. Om je eigen sound te ontwikkelen en uit te breiden.
3: Ja.
0: Wat voor sound wil je nu doen?
3: Ja, weet je, ik hou
0: geen
3: Twents
0: accent meer in ieder geval.
3: Nee.
0: Die hoor ik niet terug.
3: Nee, zeker niet. Nee, ik hou gewoon zelf een beetje van house. Ik ga ook wel regelmatig naar festivals en zo. Ik vind het top. En ik hou gewoon een beetje van funky muziek. Ik ben er ook een beetje mee opgegroeid. En het is er weer gewoon een beetje een combi van. En ik denk dat je het wel echt kan vergelijken een beetje ook met jeugd van tegenwoordig. Ik hou ook gewoon van wordplay, weet je. Niet de standaard, maar gewoon woordjes bedenken of gewoon anders uitspreken. Gewoon anders.
0: Leuk.
3: Ja,
0: ik heb het natuurlijk al gehoord, maar we gaan hem nu even voor het eerst draaien bij Slam ook.
3: Let's go.
0: Blijf even hangen. Vind ik gezellig dat je er bent. En wil jij me aankondigen als een echte rare DJ zijn? Dan druk ik alleen op
3: Dames en heren, jongens en meisjes, leuk dat jullie luisteren bij Slam FM. Mijn naam is Fred, a.k.a. David Bouwman. En hier is mijn nieuwe tune Kung Fu. Let's go.

0: Ja, dit blijft hangen, hè? Het is een nieuwe van Fred, laat je voren.
1: Dankjewel.
0: Kung Fu. Hij zit hier in de Slam Studio. Echt een goede tune, man.
1: Ja, dankjewel.
0: Echt heel erg catchy. Het is echt een beetje die funky happy house is het.
1: Ja, ja, het is gewoon lekker funky. Ik heb Marcel Visser zit op de gitaartjes.
0: Oh, Marcel, dus, dat is een grote naam.
1: Ja, die heeft lekker lopen pingelen.
0: Lekker man. Dus,
1: ja,
0: waanzinnig.
1: Ja.
0: Fred bij ons in de studio voorheen Boer Harm, maar dat is helemaal die heb je helemaal achter je gelaten.
1: Ja, die is eigenlijk op vakantie. Die hebben een enkeltje geboekt. Ja,
2: enkeltje geleden.
0: Ja. We hebben nog even iets. Misschien wil jij hem vast even pakken, Erik Jan.
2: Hij moet
0: nog
2: niet.
0: Even bij David neerzetten. Om jou wat beter te leren kennen. Want je bent natuurlijk ook voor het eerst hier in de studio.
1: Let's go. En wie is kijk, dat? Het ratje.
3: Dit is het wie is dat rat?
0: Het wie is dat rat?
1: Let's go.
0: Daar staan allerlei elementen op, eigenlijk onderwerpen. En achter elk onderwerp hangt een vraag. Dus wat zie je zoal staan, David?
1: Dilemma, vraagteken, muziek, vraagteken. Persoonlijk, spicy.
0: Ja.
1: Kiss, Mary.
2: Van alle hand.
0: Kiss, Mary, Avoid.
1: Ah.
0: Dus ja, dan krijg je drie namen en dan moet je dus kiezen wie zou je kussen.
1: Okay,
0: wie zou je trouwen en wie zou je ontwijken.
1: Dus ik geef een slinger aan.
0: Ja,
1: en dan
0: heb ik een vraag bij het onderwerp.
1: Okay,
0: ja,
1: top.
0: En als je vraagteken pakt, dan mag je eentje kiezen. Dus geef hem maar even een lekker slinger aan. Aan onze wie is dat rat? Daar gaat.
1: Ik heb vanmorgen al gedaan. Hè.
0: Ja. Oké, David. Welkom bij Slinger.
1: Nee, jongens.
0: Ja, heel goed. Waar staat hij op?
1: Kiss, Mary, Avoid.
0: Oké, je mag hem laten zitten hoor. Ik heb de vraag hier. Kiss, Mary, Avoid.
1: Ja.
0: Oké, dus ik heb drie namen en dan mag jij kiezen. Lil Kleine, Boef en Femke Louise.
1: Wat is dit nou weer?
0: Dus wie zou je kussen, wie zou je trouwen en wie zou je vermijden? Als je moet kiezen tussen deze drie namen.
1: Ja, waarom hebben jullie die drie dames gekozen, mannen?
0: Ja,
1: wat is dit
0: Lil
1: nou
0: Kleine,
1: weer?
0: Boef, Femke Louise.
1: Ja, als we dan zouden moeten kiezen, dan zou ik Femke kussen en dan zou ik de rest gewoon lekker laten zitten.
0: Oh.
1: Ja, kom op jongens. Ik wou wel van vrouwelijk schoon, hè?
2: Ja, jongens. Ja, ik snap je wel.
1: Hey.
0: Oké, dan geef je nog maar een slinger. Dan doen we nog even.
1: Geef
0: een goede slinger. Hoppakee, daar gaat hij weer. Wie is dat rat?
1: Let's go.
2: Ik kan lekker slingen.
0: Gewoon om even onze Fred beter te leren kennen natuurlijk. Hey. Oh, vraagteken. Dan mag je een onderwerp kiezen.
2: Oh, dat is leuk.
0: Vroeger. Wat was je eerste optreden en hoe erg ging het mis?
1: Mijn eerste optreden. Zie, dan moet ik even nadenken. Ik heb het zoveel gehad. Volgens mij was dat... shit man. Koekwous, geloof ik.
0: Koekwous. Festival dan?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Denk ik hoor.
0: En ging het
1: dat
0: mis?
1: Dat was sowieso de eerste aanvraag. Nee, ja, het ging eigenlijk wel goed.
0: Ja?
1: Ja, wat ging er mis?

0: Ja, nee.
1: Ja, is goed. Gaat goed, jongen.
2: Ja, toch?
0: Ja,
2: super. Dat maak je gewoon een professional dan, toch?
0: Ja, top. Ja.
2: Ah, doe nog even eentje. Ik vind het leuk.
1: Kom op, dan.
2: Ja, doe nog even. Een grote bier is dat rad. Wauw. Leer hem toch beter kennen zo, hè?
0: Ja, zeker.
2: Toch? Oh, dit is een goede hengst wat je gedaan hebt.
0: Ja.
2: Even kijken.
1: Muziek.
2: Nou. Oeh, dit is een moeilijke vraag. Welke artiest vind je zwaar overrated, maar durft bijna niemand hardop te zeggen?
0: Welke artiest vind ik zwaar overrated?
2: Ja.
0: Ik weet niet, man.
1: Denk goed na, want je moet nog lang mee in die muziek. Ja.
0: Waarom?
2: Ja, er kan vast een artiest zijn waarvan je zegt van ja, weet je, iedereen vindt hem leuk, maar ik vind het gewoon niet zo leuk. En dat is natuurlijk ook gewoon persoonlijke smaak, hè? Dus het is ook geen sneer verder.
0: Ja, ik vind sowieso, iedereen mag een mening hebben natuurlijk. Maar ja, weet je wat het is? Ik luister eigenlijk gewoon meer een beetje house en zo. Ik ben niet, ja... Ik weet niet. Ja, sorry, klinkt misschien stom, maar...
2: Van Taylor
0: niet...
2: Swift of zo. Dat is,
0: ja, ik luister dat allemaal niet.
2: Is er iets wat je echt niet leuk vindt?
0: Is er iets wat ik niet leuk... Nou ja, Taylor Swift.
1: Ja. Celine Dion.
2: Oh, dat vind jij niet leuk, hè?
1: Nee, dat is gruwelijk.
2: Ja, dat vind ik dus stiekem wel leuk.
1: Oh, joh, je bent zo...
0: Waarom vind jij niet leuk dan? Nou, vind jij muziek niet leuk?
1: De muziek, die op een of andere... Dat is eigenlijk best wel raar, nu ik erover nadenk. Ik vind het verschrikkelijk, maar ik zing alle nummers mee. Maar het is meer qua persoon. Ik vind het heel vreemd.
2: Ja, een beetje dat... Precies, dat snap ik wel. Ik vond het superleuk dat je was, David. Ja, dankjewel voor je tijd. Heel veel succes met de carrière.
0: Dankjewel.
2: Ga hem ook streamen. Kung Fu heet hij. De nieuwe van Fred met...
0: Yes,
2: DT. Inderdaad.
0: Top.
2: En we gunnen jou een mooie carrière, jongen. Ik hoop dat je hier over een paar maanden gewoon weer zit met een gigantische hit.
0: Zeker. We gaan om 6 weken ongeveer releasen, dus komt goed.
2: Oh,
1: lekker bezig houden. Heerlijk.
2: Dus laat je horen voor Fred.
0: Dankjewel.
3: Maar nu eerst weer zo'n klopper op Slam, Patrick.
2: Nou, jij zegt het. Crystal and Ocean, dit is de Days.

0: Twin Ocean, de D's en de D's die vliegen voorbij. Het is alweer dinsdag. Dat betekent morgen de woensdageditie van de Slammiddagshow. En morgen dopen we even om. Ja, niet de hele show, maar tot WK woensdag. Wat hebben we nou weer, zegt hij ook.
1: Oh, dat ding.
0: Heb je er zin in?
1: Ja, zeker.
0: Want je hoort morgen wat we gaan doen met het WK. Wij gaan iets leuks doen, toch?
1: Ja.
0: Nee, we gaan niet uitzenden vanuit Amerika. Dat mocht niet van de baas, dat werd te duur. We hebben wel gevraagd, maar dat mocht niet. Maar we hebben wel contact met Amerika. En we gaan ook iets geven aan de Oranje Vent. Zeg ik dat goed zo?
2: Dat zeg je. Een auditief cadeau.
0: Een auditief cadeautje. Nog meer auditieve cadeautjes morgen vanaf 6 uur. Aan Doe en Marijn in de Slam Ochtendshow. En wij zijn er ook morgen weer. Doei.

0: Stop met luieren en kom naar de babydeal-dagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvat-luiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
4: Hey, ik kan niet werken vandaag.
5: Hoezo?
4: Sorry, het is WK.
0: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1,399. Mediamarkt.
3: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
8: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
11: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
12: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
13: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
14: Jongens, eten!
15: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
16: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
17: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
19: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
20: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
21: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
22: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
23: Wie? Ik?
22: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
23: Echt waar?
22: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
23: Dat is stoer van mij.
22: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht? Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
23: Woehoe!
22: Op sunweb.nl.
24: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen?
1: Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg.

0: Een woningcomplex in Ridderkerk is eind van de middag ontruimd na een melding over koolmonoxide. Twee bewoners hadden dat ingeademd, eentje was onwel geworden. Daarop werd groot alarm geslagen. Andere bewoners werden door de brandweer meteen geëvacueerd. Het is niet duidelijk wanneer ze weer terug kunnen. Bij Antwerpen rijden de treinen weer na een dodelijk ongeluk vanochtend. Een schoolbus ramde een trein en daarbij kwamen 4 mensen om het leven, onder wie 2 tieners. 5 andere kinderen raakten gewond. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeluk. President Trump heeft zijn jaarlijkse gezondheidscheck weer gehad en zegt dat alles goed is verlopen. Alles is perfect in orde, schrijft hij op zijn eigen social media platform. Amerikaanse media speculeren over zijn gezondheid. Zo heeft hij soms rare blauwe plekken op zijn handen. Trump wordt volgende maand 80. En de spraakmakende juwelenroof in het Louvre in Parijs wordt verfilmd. Hoe de film gaat heten en welke acteurs een rol krijgen is nog niet bekend. In oktober vorig jaar werd er op klaarlichte dag voor bijna 90 miljoen euro aan juwelen uit het beroemde museum gestolen. Die zijn nog altijd spoorloos. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het nog een tijd zonnig met 16 graden op Texel, 23 graden in Amsterdam en 27 graden in het zuiden en oosten. In de nacht koelt het af naar 11 tot 16 graden. Morgen is er een afwisseling van wolken en zon. En dit was het nieuws op Slam.
1: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
2: meer. Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
3: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.

Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.

0: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
1: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
2: Lekker zoet.
1: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
3: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid. 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
2: Dat is nog eens voordeel.
1: Ja, dus... Aldi.
5: Boost.
6: Boost your summer.
5: De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week, Barucaville.

0: Dit wordt jouw zomer met de Slam Festivalmaat. Score tickets voor Lake Dance, Mystic Garden, Echoes of Amsterdam, Ultrasonic Festival, Barucaville en 909 Festival. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en win. Slam, de hele maand mei. Jouw festivaldealer.
1: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
6: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
7: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Nog een keer! Papa, sneller!
11: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
13: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen al vanaf €9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
14: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
17: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier.

0: Ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
5: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie... maar ben zelf helemaal gesloopt.
4: Ai, de man met de hamer.
5: Ja. En gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
6: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant... en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
8: Actie, Sans, casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.

0: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
1: Honda, the power of dreams.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
5: Kom maar verder.
4: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
5: Hij is weer klaar.
4: QuickFit en weer verder.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
7: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
8: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
9: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com vind je voordelig de mooiste producten. Nu kortingen tot 20% op ons hele assortiment. Dus kom naar raamdecoratie.com.
8: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
10: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
13: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
14: Zoveel money!
13: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Bestel je obu op netlink.nl.
15: Jongens, eten!
16: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
17: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
18: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
20: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
21: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
22: Drie sterren slot.
21: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP.
23: Voor jou?
5: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Nu de eindexamens bijna achter de rug zijn, pleit het Landelijk Actiecomité Scholieren vast voor een andere toetscultuur. Er zijn 335.000 klachten binnengekomen. Dat is geen record, maar wel meer dan vorig jaar. Het LAX wil minder nadruk op de eindexamens. Dit past niet meer bij de huidige generatie, zegt de club. Er zijn 3 mannen opgepakt voor een schietpartij vorige week in Magaren bij Os. Daarbij raakte een man zwaar gewond. Hij ligt nog altijd in het ziekenhuis. De 3 gingen er na de schietpartij vandoor in een wit busje met mogelijk Pools kenteken. Ze zijn los van elkaar in verschillende plaatsen opgepakt. De afsluiting van de Erasmusbrug in Rotterdam was al even bekend, maar toch kwamen sommige automobilisten vanmorgen voor een verrassing te staan, meldt Rijnmond. De brug is 5 weken dicht omdat die slijtage heeft, waardoor verkeer moet omrijden. Niet iedereen is daar blij mee. Sommigen hadden het werk liever 's nachts gezien. En steeds meer Friezen kunnen de Friese taal goed lezen en schrijven, blijkt uit onderzoek. Van oudsher is het een gesproken taal, maar door sociale media lezen de mensen vaker in het Fries. De provincie wil dat alle kinderen de komende jaren de taal leren. Fries wordt ook een examenvak. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het nog altijd warm met 23 graden in Amsterdam en 27 graden in het zuiden en oosten. In de nacht koelt het af naar 11 tot 16 graden. En dit was het nieuws op Slam.
14: Onze record international.
15: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
22: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
15: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
23: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele mand vol. Op naar
24: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
26: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
27: Boost your summer.
28: De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Barucaville,

Alejandro.

0: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
1: Mix Marathon.
0: Met deze vrijdag onder andere Alok, Nicky Romero, Newtone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
3: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
6: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
8: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
9: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
10: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.

0: in sportvoeding.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Oranje fans op.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwalkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwalkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
2: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.

0: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet
4: normaal meer. Hoe klinkt werken in een wereldteam?
5: Yes, hij doet het.
6: Ja hoor, dat kan zeker.
4: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei. En bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Nog een keer! Papa, sneller!
10: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
11: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Het is nog onduidelijk wanneer de bewoners van een ontruimd appartementencomplex in Ridderkerk weer naar huis kunnen. Eind van de middag moesten ze het gebouw uit vanwege koolmonoxide. Dat is heel gevaarlijk. 2 mensen die het binnenkregen liggen in het ziekenhuis. Het lek is intussen gevonden. Het demonstratierecht staat onder druk, zegt de nationale ombudsman. Volgens hem leggen gemeenten demonstraties te vaak aan banden uit angst dat ze uit de hand lopen, terwijl de meeste gewoon vreedzaam verlopen. Extra beperkingen opleggen werkt dan ook averechts. Wel zegt de ombudsman dat rellen en geweld er niet bij horen. Er is iemand opgepakt voor een moord in Zwolle een paar maanden geleden. Het slachtoffer werd midden op straat doodgeschoten. Een dag later werd het vuurwapen gevonden. De man die nu is opgepakt komt ook uit Zwolle. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De reden voor de moord is niet bekend. En het Landelijk Actiecomité Scholieren vindt dat eindexamens eigenlijk niet meer bij deze generatie horen. De druk bij leerlingen is gewoon te hoog, blijkt volgens het LAX uit de vele klachten die binnen zijn gekomen. Over HAVO Nederlands werd het meest geklaagd. Een andere manier van toetsen is volgens het LAX beter. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het droog, het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen is het iets frisser, wolken en zon wisselen elkaar af en het wordt maximaal 26 graden. En dit was het nieuws op Slam.
13: Hey jij daar, het zijn nu vakantiegeld super sale weken bij prijsvrij vakanties en je krijgt tot wel €450 korting.
9: Dus heb jij ook zo zin in een vakantie? Boek dan nu je reis op prijsvrij.nl.
13: Prijsvrij vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
14: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
9: Heb jij ook zo zin in een vakantie?
13: Prijsvrij vakanties.
15: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
16: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
17: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
18: Hey buurman.
19: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
20: Stef?
19: Ja?
20: Waar bel jij nu mee aan?
19: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
21: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
22: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis... en kans op een volledig festivalweekend voor 2... ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Wat er ook gebeurt... Maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt... of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt... voor jullie overleden goudvis... of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt... wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
25: Boost your summer.
26: De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week.

0: Dit wordt jouw zomer met de Slam Festivalmaand. Score tickets voor Lake Dance, Mystic Garden, Echoes of Amsterdam, Ultrasonic Festival, Barucaville en 909 Festival. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en win. De hele maand mei. Jouw festivaldealer.
1: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
3: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
4: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
5: Helemaal los bij Ethos.
6: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Nivea en Labello. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Open nu gratis ASN sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
7: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf 9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
8: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
9: meer. Hé, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
10: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.

0: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Deze week met Lidl Plus. 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
2: Sportief.
3: Oké. Okay.
2: Betrouwbaar.
3: Oké. Okay.
2: En zuinig.
3: Oké. Okay. Shun.
2: Sorry?
3: Je zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
4: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
5: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
4: Vind jouw vakgarage occasion op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
10: Maak je klaar. Woensdag start de iBoot Hunt. 72 uur lang aanmerken in de aanbieding. Alleen via iBoot.com of via onze app.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5,000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
6: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in, maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: DOD en Haley May. Closure.
0: Nieuw.
1: Sick individuals. Sunrise.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
1: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: last-minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op moviepark.nl.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com vind je voordelig de mooiste producten. Nu kortingen tot 20% op ons hele assortiment. Dus kom naar raamdecoratie.com.
5: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
6: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
7: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
8: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je...
9: Vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
10: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
9: Vertrouwd sinds 1999.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij station Sloterdijk in Amsterdam zijn vanavond 3 mensen neergestoken. Een van hen moest naar het ziekenhuis. Volgens NH Nieuws werden de slachtoffers van de steekpartij op verschillende plekken in de buurt van het station gevonden. Er zijn 2 mensen aangehouden. Tientallen asielzoekers slapen vanavond weer in het congrescentrum in Groningen. Dat blijft een week langer open omdat de drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel niet is afgenomen en ze daar niet terecht kunnen. Meer dan 100 migranten hebben de hele dag voor de deur gestaan. Het Rode Kruis heeft vanwege de zon tenten opgezet. De mensen in Ridderkerk die vanmiddag hun huis uit moesten vanwege een koolmonoxidevergiftiging kunnen weer terug naar huis. De brandweer ontruimde alle 17 verdiepingen van een flatgebouw nadat 2 mensen niet lekker werden. De bewoners werden opgevangen in een sporthal. En nu voor de meeste leerlingen de eindexamens voorbij zijn, komt het Landelijk Actiecomité Scholieren met het aantal klachten dat binnen is gekomen. Het waren er zo'n 335.000. Dat is geen record, maar wel meer dan vorig jaar. De meeste klachten gingen over het HAVO-examen Nederlands. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Het blijft wel droog. En dit was het nieuws op Slam.
14: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
15: Actie. Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.
14: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com. Oh, hey.
16: Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
18: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
19: Hoppa.
18: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
19: Drie sterren slot.
18: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
20: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
21: Honda, the power of dreams.
22: Boost.
23: Boost your summer.
22: De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week, Barucaville.

0: Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
1: Mix Marathon.
0: Met deze vrijdag onder andere Sam Veld, Mr. Belt & Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.

0: bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
1: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je...
3: Vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
4: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Attap. Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: Vertrouwd sinds 1999.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie... die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
5: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, alle lof voor Almof.
6: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
8: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Eyewiz corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewiz Opticians. Onze vakmensen zien meer.
9: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
10: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
11: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
10: Oh, Otrium?
11: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
12: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Nu bij Otrium. 10% extra korting op Ries, All Saints en McGregor.
15: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
16: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
17: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde boldercar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldercar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
19: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de...

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Veel Nederlanders vinden het klimaatbeleid oneerlijk, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Mensen zien dat de rekening voor verduurzaming bij hen wordt neergelegd in plaats van bij de grote vervuilers. En ook zien ze dat veel subsidies, bijvoorbeeld voor een elektrische auto, vaak bij rijke mensen terechtkomen. Vorige week donderdag werd in het Brabantse Magaren iemand neergeschoten en daar zijn nu 3 mensen voor opgepakt op verschillende plekken in Brabant en Gelderland. Door de schietpartij raakte een man zwaar gewond. Waarschijnlijk was er een ruzie aan vooraf gegaan. De hitte heeft voor een drukke dag gezorgd bij de Wegenwacht. De ANWB zegt dat ze bijna 5000 keer in actie moesten komen voor autopech. Dat is veel meer dan op een normale dinsdag. De Wegenwacht had het vooral druk met accuproblemen en lekke banden, ook 's avonds nog. En sinds vanavond zijn 700.000 radio- en tv-programma's online terug te vinden. Beeld en Geluid heeft hun archief open gegooid. Het zijn vooral programma's van de publieke omroep, van nieuwsgebeurtenissen tot kinderprogramma's. De directeur van Beeld en Geluid zegt dat het archief een beeld geeft van de Nederlandse geschiedenis. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Het blijft wel droog. En dit was het nieuws op Slam.
3: Boost.
1: Boost your summer.
3: De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette sluit samenwerken met de fractie van Guido Markussen niet uit. GroenLinks PvdA en de Partij voor de Dieren vinden dat D66 niet met Markussen in zee moet gaan, omdat hij zei dat er maximaal geweld gebruikt moet worden om Palestijnse vluchtelingen tegen te houden. D66 sluit eerder wel samenwerking uit met de PVV en Forum. In het Gelderse Voorden is vanavond een kleine bosbrand geweest, meldt Omroep Gelderland. De brand was snel geblust, maar de politie vermoedt dat die was aangestoken. Er zouden namelijk mensen op die plek zijn gezien vlak voordat de brand uitbrak. Er is nog niemand aangehouden. De meeste studenten op het HBO en de universiteit zijn tevreden met hun opleiding. 3/4 blijkt uit een jaarlijkse studentenenquête. Wel zegt 1/3 dat de studiedruk te hoog is. Verder zijn de meeste studenten blij met hun leraren, ook al vinden ze hen doorgaans niet zo inspirerend. En de Limburgse gemeente Vaals gaat strengere regels invoeren voor motorrijders. Zo moeten grote groepen zich bij de gemeente melden of een vergunning aanvragen. Ook mogen er 's avonds en op feestdagen geen toertochten meer worden gehouden. Bewoners klagen al een hele tijd over geluidsoverlast en verkeersproblemen door motorrijders. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Overdag is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Het blijft wel droog. En dit was het nieuws op Slam.
0: Boost. Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Barucaville.

0: Goeienacht, ik ben Oscar van Oorschot. Dementie kost de Nederlandse samenleving elk jaar tientallen miljarden, meldt de Telegraaf op basis van nieuw onderzoek. Alleen de zorg zelf kost al 16 miljard, 10% van alle zorgkosten. De rest van het geld zit bijvoorbeeld in mantelzorg en aanpassingen in huis. De onderzoekers denken dat het bedrag de komende tijd verder oploopt. Ook vannacht slapen er weer veel asielzoekers in een congrescentrum in Groningen. Meer dan 100. Er is voor hen ook vannacht geen plek bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente Groningen is bereid om ook de komende dagen asielzoekers op te vangen, als er in de tussentijd wordt gewerkt aan een structurele oplossing. Forumleider Lideweij de Vos heeft bij een kamerdebat de wind van voren gekregen. Veel partijen, van links tot rechts, vinden dat zij niet genoeg afstand neemt van geweld door extreemrechtse groepen bij AZC-protesten. Jesse Klaver van GroenLinks PvdA zegt dat de Vos daarmee extreemrechts gedachtegoed normaal maakt. En veel mensen vinden het klimaatbeleid oneerlijk, blijkt uit nieuw onderzoek. En dat zorgt ervoor dat mensen ook minder zin hebben om zelf iets voor het klimaat te doen. Ze klagen vooral dat de rekening bij hen komt te liggen in plaats van bij de grote vervuilers, zoals de industrie. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Overdag is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Het blijft wel droog. En dit was het nieuws op Slam.
1: Boost.
2: Boost your summer.
1: De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Barucaville.